0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
3: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
0: Goedemorgen Gelderland.

Roxy Music en Angel Eyes. Goedemorgen Gelderland. Het is 6 minuten over 6. Dinsdagochtend 4 augustus.

0: heb best wel een paar warme nachten meegemaakt in mijn tentje. Maar vannacht was het ook echt wel een serieuze plaknacht, hè? Ben je hem goed doorgekomen? Ik hoop het maar. We gaan er in elk geval weer samen een fijne dinsdag van maken. De muziek werkt als een verkoelende airco en weet dat het na deze zeer warme en benauwde dinsdag de goede kant op gaat. Vanavond kan er nog een onweersbuitje vallen. Vanaf morgen is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. Donderdag en vrijdag zelfs 23, dat is lekker. Je krijgt nu een greep aan het Gelders nieuws van mij, samen met de belangrijkste berichten van de voorpagina's van de dinsdagochtendkranten. De Telegraaf opent vandaag met een grote foto van een natuurbrand bij Venray, waar 100 hectare natuur in vlammen opging en 300 campinggasten werden geëvacueerd. Brandweerkorpsen uit Wijchen, Beuningen, Malden en Overasselt zijn vannacht naar Limburg vertrokken om te helpen bij die grote natuurbrand. Ze lossen de ploegen af die al sinds gisterochtend aan het blussen zijn. En er is dus al heel veel natuur in vlammen opgegaan. Defensie helpt ook met het blussen met die Chinook helikopters. Ik zag net weer een filmpje op online staan van zo'n helikopter die dan even water haalt in een plas nabij. Dat is wel indrukwekkende beelden. NRC duikt vanochtend in het tekort aan blusvliegtuigen in Europa. Er is eigenlijk maar één fabrikant die ze maakt. Dat is een klein Canadees bedrijf dat alles met de hand in elkaar zet. Kun je nagaan. Het nieuwe toestel wordt pas in 2028 geleverd. Het AD opent met de kop het nieuwe normaal. Zelfs als we de uitstoot maximaal terugdringen, gaat de opwarming nog zeker 100 jaar door. Het lage water raakt niet alleen de scheepvaart en de veerboten. Ook in de pleziervaart merk je het. In Doorwerth liggen de bootjes letterlijk in de modder, omdat er gewoon simpelweg te weinig water in de haven is.
1: Twee weken geleden was hier nog wat water. Het begon hier wel vanuit die hoek begon het minder te worden. En het was natuurlijk al wel heel laag. Maar nu is het gewoon echt helemaal weg. Triest voor de recreanten. Die hebben hier, betalen hier lichtgeld om in het seizoen te kunnen varen. En dat gaat nu niet. Nu aan het eind liggen nog een paar bootjes die weg kunnen. Dat zijn er maar 2 of 3. Het zou kunnen zijn dat die dan ook niet meer weg kunnen. De komende dagen zakt het nog zo'n 10 centimeter en daarna schijnt het te stoppen.
0: Trouw meldt dat Shell zijn zonne- en windpark in Europa verkoopt en verder inzet op olie en gas, omdat de groene projecten te weinig opleveren. Het Nederlands Dagblad schrijft over kinderen en sociale media. Italiaans onderzoek laat zien dat kinderen die al in groep 8 op TikTok of Instagram zitten gemiddeld een half jaar leerachterstand oplopen. En de zomerstop is voorbij. Voor voetballers van NEC begint het meteen op het hoogste niveau, want vanavond spelen ze in Griekenland tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Het is voor het eerst dat de club op dit podium staat. Gisteren zijn de spelers in Athene aangekomen, samen met onze sportverslaggever Richard van der Made.
2: Voor het eerst in 17 jaar gaat NEC weer een Europese wedstrijd spelen. Voorronde, Champions League nog wel. En 1300 supporters mogen daarbij zijn. Hier is de selectie van NEC. Met een eigen charter zijn ze vanaf Wezen hier naar Athene gekomen. En de wedstrijd zal onder zware omstandigheden gespeeld gaan worden. Want het is hier boven de 30 graden. En Olympiakos staat bekend om zijn fanatieke aanhang.
0: En ook de fans zijn inmiddels geland.
2: Vader en zoon met de bibbers hier naar Athene gekomen voor een hele bijzondere trip.
3: Ja, echt. Hij had zo snel geboekt en ik wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee.
2: Wat verwachten jullie tegen Olympiakos met zijn fanatieke aanhang?
3: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.

Muziek in 1966 van Dam. En Here Comes the Night. Ja, hoe was die nacht? Een kleffe goeie morgen, Annemiek. Kijk, daar is ook nog een appje van Sandra. Die zegt, de brand is al erg goed te ruiken in Nijmegen. De brand in Noord-Limburg. Het NL-alert daar blijft voorlopig van kracht. Want de wind draait. Daardoor trekt de rook nu een andere kant op. We ook nieuwe plaatsen kunnen last gaan krijgen van rook en stank. Advies blijft natuurlijk bij dat soort dingen. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren. En geef de hulpdiensten daar in de omgeving de ruimte. Die wind die draait dus. Daardoor verspreidt het vuur zich sneller bij Venray. Dat brak uit in een natuurgebied Boshuizen Bergen en is sindsdien naar alle kanten uitgebreid. Er zijn zogenoemde stoplijnen getrokken door de brandweer om de brand in te dammen. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als zo'n stoplijn. De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die wordt goed in de gaten gehouden. Maar de treinverkeer ligt in elk geval tot 9:00 vanochtend plat tussen Venray en Boksmeer. Dat is niet zozeer bij ons, maar toch. Ik meld het maar even. Tussen Boksmeer en Nijmegen, dus wel Gelders. Daar reden sowieso al geen treinen door geplande werkzaamheden. Daar rijden de bussen. Maar ja, door die grote brand komen ook de roetdeeltjes naar beneden. En de brand in Venray is dus in Nijmegen te ruiken, zegt Sandra. Beyoncé is dit. Texas Hold'em.

0: Dragon to the Flow now. Ooh.
1: Een lekkere country hit van Beyoncé. Texas Hold'em maakt het 9 minuten voor 6:30. En dat is een mooi tijdstip voor een klein spelletje.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Wat is het idee hiervan? Ik heb een plaat, die wil ik graag draaien. Maar dat mag alleen als die wordt geraden. En dat raden dat gebeurt op basis van die eerste paar seconden. Dus het intro. Dat laat ik nu horen.
2: Een goed begin.
1: That's it. Daar moet je het mee doen. Het is net alsof iemand een beetje in de microfoon aan het spugen is. Hè? Maar het is echt het begin van een lekker nummer. En wat ik graag wil draaien. Dus de titel en de artiest van dit nummer heb ik nodig.
2: Een goed begin.
1: Enig idee? Frank@gld.nl of een appje.
2: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk.
1: Ja, mocht je nou al vaker met de studio appen, dan weet je hoe dat werkt. Hè? Maar mocht je dat nog niet eerder hebben gedaan en je wilt nu meespelen, omdat je het weet wie dit was. De app van Omroep Gelderland, downloaden op je telefoon of tablet. Rechtsbovenin, app ons, daar klik je op, daar druk je op. En dan komt jouw berichtje direct bij mij binnen in de studio. De titel en de artiest heb ik dus nodig.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nijkerk in de binnenstad is het 19,7. En in Drempt, gemeente Bronckhorst, 21,6. Deze dinsdag wordt het heet en erg benauwd met kans op een onweersbui. Maar vanaf morgen wordt het minder heet. Op een bouwplaats in de Nijmeegse wijk Altenhof is maandag een bouwvakker overleden na een val van de 9e verdieping. De Nederlandse arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval en collega's van de man zijn opgevangen. NEC kan vandaag tegen Olympiakos Piraeus beschikken over Philip Sandler. Dat bevestigde de trainer Dick Schreuder in Griekenland. Schreuder brak de persconferentie abrupt af, maar toonde zich wel tevreden over het Bermuda-gras waarop gespeeld wordt. Hij kent dat uit de warme landen en vindt dat lekker gras. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Dus we kijken of er verkeersinformatie is. Nee, het is lekker rustig buiten.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. 6:05 is het. Goedemorgen. Ik sprak gisteren hier in de studio collega Aniek even. Die zei van, ik ga zo de deur uit. Ik ga naar Malden. Daar zit een man die al bijna 30 jaar molenstenen maakt en restaureert. Op maat. En dat doet hij voor klanten over de hele wereld. Maar nou gaat hij dus met pensioen. En dat was al even spannend, want niemand anders beheerst dat ambacht zo. Maar hij heeft twee opvolgers gevonden die het vak van hem gaan leren. Aniek ging even bij hem kijken.
1: Al eeuwenlang malen molens graan tot meel of zaad tot olie. Al eeuwenlang malen molens graan tot meel of zaad tot olie. En dat enkel op de kracht van wind of water die alles in beweging brengen. Maar uiteindelijk is de molensteen het kloppende hart van de molen. En deze man levert ze op maat. Hans Titulaar. Hij maakt of restaureert de enorme stenen en stuurt ze de wereld over. Van Gelderland tot in Nieuw-Zeeland. Maar hij stopt ermee.
2: Ja, dit is wel een van de laatste stenen die we gaan maken, ja. Ik ga er dan mee stoppen, ja.
1: Waarom?
2: Nou ja, ik word tegen de tijd dat het hier echt weggaat, over een tijdje, dan ben ik 70, dus dan, ja.
1: Al bijna 30 jaar vult hij zijn dagen met dit ambacht.
2: Als ik, zeg maar, weg zou vallen zonder het over te dragen, dan is er niemand eigenlijk die dit zou kunnen doen.
1: Hij is de enige in Europa die zoveel verschillende vormen en maten molenstenen kan maken. Maar het ambacht verdwijnt niet. Titulaar heeft niet één, maar twee opvolgers weten te vinden.
2: Helemaal prima. Ja, nadat ik eerst goed aan de demo's wennen om het los te laten. Dus nu gaat het prima.
1: Is dat moeilijk voor u om dat los te laten?
2: Ja, zeker. Het is toch om het zo'n algemene uitdrukking te noemen. Het is ook een beetje.

0: kent je natuurlijk. Ja.
1: Ja, en mooi is ook, hij stopt niet helemaal. Want in Nijmegen heeft hij nog een molen waar hij 6 dagen per week te vinden zal zijn. Dus ja, dat bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. Zometeen het antwoord op de vraag, wat was het goede begin? Maar eerst George Ezra.

0: I leave it all.
1: George Ezra.
0: Woo for you, I leave it all.
1: En Budapest op Radio Gelderland.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, ik laat altijd een intro horen 's ochtends, een goed begin. En aan jou dan de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Titel en artiest kun je dan doorgeven. Maar vanochtend was de opgave best pittig, want het is eigenlijk gewoon iemand die een beetje... Het lijkt wel alsof hij een beetje in de microfoon aan het spugen is.
2: Een goed begin.
1: Dat is geen spugen, zegt Brigitte in de app. Ik weet wie dat is. Annemiek wist het niet, die vond het lastig.
3: Sorry Frank, mijn hersens zijn gesmolten. Ik hoop dat de anderen het wel weten.
1: Ja, ze heeft het een warme nacht gehad. Maar Brigitte, die is nog scherp, die zegt dat is Gary Lowe. Dit. Met La Collegia. En dat is helemaal goed, Brigitte. Net als Peter, die heeft het ook goed. En Dirk, dank jullie wel voor de appjes en de mailtjes. Het waren er niet zo heel veel vanochtend. Ik noemde even een paar namen, maar er waren er nog meer die het goed hadden. La Collegia. Gary Lowe, een goed begin is het halve werk. Hier is die helemaal.

0: Het is Gary Lowe met La Coligala uit 1984.
1: Ah, goedemorgen Frank, goed begin is het halverwege. Gary Lowe natuurlijk hoorde je met La Coligala.
2: Goedemorgen allemaal, we beginnen vandaag met Gary Lowe. La Coligala, La Coligala. Goedemorgen.

0: Alex Warren en Fever Dream op Radio Gelderland.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, ik krijg van Annemiek een berichtje die zegt... heel kort heeft het bij mij geregend in Apeldoorn. Collega Pieter had tussen Arnhem en Nijmegen vanochtend 3 keer de ruitenwisser nodig. En onze Mies, die de studio altijd kruist voordat we beginnen... was er vannacht, volgens haar was er even onweer in Arnhem. Ik heb zelf niks gehoord in mijn slaap, maar... Laten we het gewoon even checken bij de man die alles weet. Dat is Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het heeft her en der dus geregend in de provincie.
2: Ja, zeker. Althans, echt noemenswaardig. Een neerslag kunnen we het niet noemen, helaas. Want het is op de meeste plekken toch wel beperkt gebleven tot een enkele millimeter. Op een enkele plek is 4-5 millimeter naar beneden gevallen. Dat is echt op hele lokale schaal. Dus ja, echt geholpen om die droogte tegen te gaan. Wat het inmiddels natuurlijk is in heel de provincie en in heel het land.
0: Ja.
2: Dat heeft het eigenlijk maar nauwelijks.
0: Nee, en dus hier her en der ook een beetje onweer. Maar dat kan haast niet anders met die warmte.
2: Ja, klopt. Er zaten inderdaad ook wat onweersontladingen op. En ook in Gelderland was dat het geval. Dus het heeft hier en daar inderdaad wel eventjes... Even schommelen.
0: Nou, het Nationaal Hitteplan is gisteren ingegaan. Dat gold in elk geval ook nog voor vandaag. Dus dat houdt in dat we vandaag wederom een hele warme dag gaan krijgen.
2: Klopt inderdaad, ja. Het wordt misschien wel iets minder warm dan gisteren. Maar voor het gevoel wordt het juist nog wel wat warmer. Dat komt omdat de luchtvochtigheid vandaag echt heel hoog is. Dat merken we nu al. Het is een beetje klam buiten.
0: Ja.
2: En dat met temperaturen die vanmiddag gewoon oplopen. Nou, toch wel weer ruim boven de 30 graden. Ja, wordt het echt een hele benauwde dag. Flink wat zon ook daarbij. Op dit moment nog wel veel bewolking in de provincie. Maar vanuit het westen gaat de zon geregeld doorbreken. En dan in de loop van de middag en vanavond moeten we dan ook wel rekenen houden met misschien een lokale onweersbui. Dat is nog wel een onzekere situatie waar die buien precies gaan overtrekken. En zoals we altijd bij onweersbuien gaat het om lokale verschillen. Maar als je buitenplan hebt vanavond, hou die regenradar even goed in de gaten.
0: Ja, precies. Dan weet je het. Lastig te voorspellen inderdaad waar dat gaat vallen. En wel even fijn om de mensen die het vandaag dan zo benauwd gaan krijgen... een beetje verlichting voor te houden. Want het gaat vanaf morgen wat afkoelen, hè?
2: Zeker. Ja. Dat gaat eigenlijk al een beetje vandaag in gang worden gezet. Want in de loop van vanmiddag gaat de wind uit het westen draaien. En dan als die buien vanavond zijn overgetrokken... dan volgt geleidelijk wat verkoeling. Het wordt nog wel een beetje zo'n plaknacht. Omdat ook de luchtvochtigheid komende nacht echt wel... Heel hoog is met minimumtemperaturen die nog zo rond de 20 graden liggen. Wordt het niet echt een hele aangename nacht. Maar vanaf morgen, ja, dan gaat die westenwind echt wat koelere lucht aanvoeren. Echt koud wordt het nog niet, maar wel een stuk minder heet dan de voorgaande dagen. Want morgen wordt het dan midden op de dag zo'n 24 tot 26 graden in de provincie. Dus okay. Dat is al een stuk aangenamer.
0: Zeker een stuk aangenamer. Wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Yes.
0: En wat we volgend uur ook even gaan doen is, want ik noemde dat hitteplan net, wat eigenlijk heel simpel is, hè? Drink genoeg, blijf uit de zon tussen 12 en 3 'smiddags. En let op de kwetsbare mensen om je heen. Wij waren eigenlijk wel benieuwd, wat doe jij als het eigenlijk echt heet wordt? En doe je dat ook? Let je op de kwetsbare mensen om je heen? Hou jij je rustig? Drink je wel voldoende? Dus we zijn even een beetje gaan peilen. Bij ons in de provincie. Dat hoor je na 7 uur. En natuurlijk een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voet en jij kunt helpen die op te lossen. En fijne muziek. Verkoeling nu op je radio van The Emotions.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, zo warm hè. Oeh, zo warm. Verkeersinformatie, de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Dukenburg staat een kapotte vrachtauto, de afrit is daardoor dicht. Je moet keren bij de af- en toerit Wiegen, dat is 1A. En verder eigenlijk geen mededelingen qua verkeersinformatie. Ik krijg ook een filmpje geappt van Peter Smit op de A50 bij Hoenderloo. Die zegt lekker rustig hier, even naar Werkendam. Maar inderdaad, als je bij hem meekijkt, er is nauwelijks verkeer op de weg.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner for talent.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: The Beatles en Hello Goodbye. 7:08. Het Nationaal Hitteplan is sinds gisteren actief. Ingrid, die app erover. Ik hou mezelf goed in de gaten, Frank. Ik drink veel koffie tussendoor, ook water natuurlijk. Ik eet komkommer, ook voor de dorst. De airco staat aan, Radio Gelderland staat aan. Ik doe mee met jullie spelletjes. En ik ben een puzzel aan het leggen van Jan van Halsteren. Fijne uitzending en groetjes. Ja, het wordt vandaag weer goed warm en hou je je inderdaad een beetje aan het hitteplan. Dat vroegen we ons af, dat hoor je zo meteen. Het wordt in elk geval weer een fijne, maar wel warme, benauwde dinsdag. Het gaat gelukkig wel de goede kant op na vandaag. Maar vanavond kan er dus nog een onweersbui vallen. Vanaf morgen en al een paar dagen minder heet. Donderdag en vrijdag 23 graden. Dat is een stuk lekkerder. Een greep aan het Gelders nieuws voor mij, samen met de belangrijkste berichten van de voorpagina's van de dinsdagochtendkranten. De Telegraaf heeft een grote foto van een natuurbrand bij Venray, waar 100 hectare natuur in vlammen opging en 300 campinggasten werden geëvacueerd. Brandweerkorpsen uit Wijchen, Beuningen, Malden, Over Asselt, die zijn vannacht naar Limburg vertrokken om te helpen bij die grote natuurbrand. En zij lossen dan de ploegen af die al sinds gisterochtend aan het blussen zijn.
1: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
2: Ja, inderdaad, naaldbomen, wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat zogenaamde kroonvuur, dat betekent dat vuur boven in de bomen zit, en dat is moeilijk te bestrijden.
1: Ja, het is nu ietsje na 6:30. Om 7:00 gaat het ook weer een NL-alert uit. Waarom dat?
2: Omdat er continu die invloed is van de rook en de thermiek, zeg maar, die plaatsvindt. Dus kan betekenen dat er in een grotere cirkel mensen last ervaren van rook.
0: Ja, luisteraars in Nijmegen zeggen de brand ook al te ruiken. NRC duikt in het tekort aan blusvliegtuigen in Europa. Er is eigenlijk maar één fabrikant die ze maakt. Dat is een klein Canadees bedrijf dat alles met de hand in elkaar zet. In Apeldoorn heeft de politie vannacht een woning aan de Wolf Wevershorst binnengevallen met een speciaal arrestatieteam. De deur is geforceerd, er is één persoon opgepakt en er zijn minstens twee wapens gevonden. Maar wat er nou precies in de hand was, dat is nog niet bekendgemaakt. De Telegraaf meldt vanochtend dat PostNL flink wil uitbreiden met pakketautomaten van 1800 naar 7500 in het hele land. Het postbedrijf hoopt daarmee 75 miljoen euro per jaar te besparen. De Gelderlander heeft het over het recht op reparatie. Fabrikanten moeten hun apparaten zo maken dat ze te repareren zijn. Maar de techniekbranche pleit voor een subsidie om reparatie ook betaalbaar te houden. Het Nederlands Dagblad schrijft over kinderen en sociale media. Er is een Italiaans onderzoek dat laat zien dat kinderen die al in groep 8 op TikTok of Instagram zitten gemiddeld een half jaar leerachterstand oplopen. En in Twello, in het centrum daarvan, staan 125 plantenbakken. Die staan er al 60 jaar lang. En al die tijd zorgt een groep vrijwilligers ervoor dat daar ook bloemen in zitten en groeien. Maar met deze warmte is dat best een hele klus om bij te houden.
3: Met dit weer doen we dat twee keer in de week. Maar normaal één keer in de week of om de twee weken. En vandaag is met mooi weer gaan we de plantenbakken even verzorgen en water geven.
4: Het is ontzettend leuk werk. We hebben een heel leuk groepje bij elkaar. Een paar keer in de week gaan we even langs de bakken, even kijken of we water moeten hebben. En dan worden onkruiden er tussenuit gehaald, dode bloemen worden weggehaald. 1200 liter. En als het heel warm is in deze periode, wordt die wel 3 of 4 keer overgevuld. Daar kunnen we alle bloembakken mee doen. Nou, om het dorp een beetje op te vrolijken, een beetje op te fleuren, vonden wij wel dat dat nodig was, ja.
3: Het dorp was een beetje saai en die wouden we graag aankleden.
4: Ontzettend dankbaar werk. Ja. Mensen zijn allemaal enthousiast. Ze zien ook allemaal hoe mooi of de bakken erbij staan. En dan krijg je altijd positieve reacties op. Dan komen de mensen langs, steken even een duimpje op. Het raampje gaat open. Jullie zijn goed bezig.

0: Dat was zondag van Rob ten Nijs en dit is dinsdag. En het wordt vandaag weer goed warm. En dan is de vraag, wat doe je eigenlijk als het echt heet wordt? De gordijnen dicht, de airco aan of ga je ergens lekker het water in? Wij zijn de straat op gegaan en vroegen aan de mensen hoe zij de hitte doorkomen. En of ze dus inderdaad volgens dat Nationaal Hitteplan ook een oogje houden op de buren.
1: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan en de gordijnen dicht. En voor de rest vind ik het gesneden. En ik heb een paar oudere buren, dat hou ik in de gaten. En voor de rest vind ik het mooi.
2: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken. En probeer afkoeling te zoeken in het water, met zwemmen.
3: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Dus ja.
4: Heeft u er wel eens naar gekeken, naar dat hitteplan?
1: Nee.
4: Ik heb hem toevallig hier zo. Ik leg hem heel eventjes op uw winkelwagentje neer. Want als ik zo kijk, ga langs of bel. Vraag kwetsbare mensen, dat doet u.
1: Ja, dat doe ik.
3: Nou, ik probeer dan vooral bij de mensen bij ons in de straat, die wat ouder zijn, goed alles in de gaten te houden. Altijd even te vragen of dat alles goed met ze gaat, of dat ik iets voor ze kan doen. Ook zowel met mijn moeder, die woont dan twee straten verderop. Dus dan probeer ik ook altijd wel een beetje rekening te houden met of dat allemaal goed gaat. Kan ik iets voor jullie doen? Wat extra klusjes overnemen om de hitte een beetje tegen te gaan. Ja.
1: Zorg voor voldoende drinken. Nou, ik heb denk ik 100 liter thuis dan.
2: Ja, gewoon twee van die grote flessen water op een dag drinken. Dat is het beste.
4: En uw woning koel houden, lukt dat een beetje?
2: Ja, gordijnen dicht houden en de ramen en deuren vooral. En dan als het wat koeler wordt, alles open doen.
3: We hebben dan zelf wel een airco en ook zonneschermen en rolluiken. Dus daarin proberen we altijd wel goed rekening te houden. We hebben tegenwoordig ook triple glas isolatie en dat werkt ook heel goed. Dat houdt de kou langer binnen.
4: En bent u ook een beetje alert op signalen van oververhitting? Zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid?
3: Ja, vooral bij de kinderen. Ik merk het vooral bij mijn dochter snel. Als zij zegt ik heb hoofdpijn, dan weet ik al van de hitte wordt een beetje te veel. Mijn zoon die zoekt zelf al wat meer de schaduw op. Dus die houdt zichzelf al aardig koel. Ja.
2: Ja, daar heb ik wel eens last van gehad. En dan probeer ik toch gewoon wat water te drinken of een paracetamol.
0: Ja, Dineke die appt ook vanuit Ede. Wat doe je met de hitte? Ja, kalm aan. Gisteren wel op de fiets naar Veenendaal geweest. Even een bakje bij vrienden gedaan. Maar wel op mijn gemak weer terug. En verder, ja, ik blijf binnen. En mijn kat ook, Sammy, die krijgt af en toe ook een ijsje. Zo gemaakt van een smulstukje even in de vriezer. En het hardlopen, dat slaat ze even over, zegt ze. Ja, mensen doen het eigenlijk best wel goed. Maar bijna niemand kent dat hitteplan, dat valt wel op. De landelijke waarschuwing die dus afgegeven wordt als het langere tijd erg warm is. En de kern is eigenlijk simpel, ik zal het nog één keer vertellen. Drink genoeg, blijf uit de zon tussen 12 en 3. En let op de kwetsbare mensen om je heen. Want ouderen, kleine kinderen en zieken hebben hier het snelst last van. Weet je dat voor vandaag? Kalleman, Radio Ann.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Radio Gelderland. Nu tijd voor Platenlicht. Er is weer een verdachte plaat gevonden. Jij kunt helpen die op te sporen.
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En maak je kans op een leuk prijsje. Want de gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze Platenlicht. We behandelen vandaag een suggestie van een luisteraar, van Hans Visser, waarvoor dank. Dit is een zaak waarin een verdachte openlijk toegeeft bereid te zijn ver te gaan om één persoon niet kwijt te raken. Ja, hoe ver dan? Ver genoeg dat er een grens wordt overschreden, die van de wet misschien wel. Ja, volgens de muzikale verklaring wordt er niet alleen gesmeekt, maar desnoods ook gestolen, kijk, en dat mag niet, of geleend. Onze platenpolitie-rechercheurs sluiten niet uit dat hier sprake is van een opmerkelijke bekentenis waarbij de liefde belangrijker wordt geacht dan de eigendomsregels. De verdachte opereert met meerdere stemmen en laat een opvallend optimistische indruk achter. Dus, voorgenomen diefstal en heling uit liefde. De verdachte verklaart desnoods te zullen bedelen, stelen of lenen om zijn doel te bereiken. En daarvoor zoeken wij een Britse gemengde zanggroep, het begin jaren 70, bekend dus om de samenzang, de heldere samenzang. En een extra tip, want deze verdachte plaat is waargenomen. We hebben meldingen binnengekregen dat de artiesten zijn gespot op het Eurovisie Songfestival podium in Edinburgh. Kijk, dat betekent dus dat ze meededen in 1972. Want dat was de enige editie in Schotland. Wellicht dat dat nog een beetje helpt om de zaak op te lossen. De verdachten opereren niet alleen, maar als een complete zanggroep, en het delict zit letterlijk in de titel. Heb jij enig idee? Laat maar weten. Frank@gld.nl of een appje.

0: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkdriel is het 19,8. In Doetinchem, de Bezelhorst, is het al 22,1. Vandaag wordt het opnieuw zeer warm en benauwd. Naast zon en wolken kan er ook een onweersbui vallen, vooral vanavond. Vanaf morgen is het in elk geval voor een paar dagen minder heet. De feesten rond de kermis in Dreumel zijn afgelast na de grote vechtpartij van afgelopen weekend. De kermis zelf gaat vooralsnog wel door, maar de organisatie zegt geen verantwoordelijkheid meer te willen nemen voor nieuwe ongeregeldheden. En de dodelijke schietpartij waarbij de 22-jarige Muze om het leven kwam, krijgt een vervolg bij het gerechtshof. Twee van de drie veroordeelden en het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep tegen de opgelegde straffen. Meer over die zaak en ander Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Er is volgens mij één melding nog te melden. Ja, de A73 inderdaad. Maasbracht, Nijmegen. Bij Dukenburg staat een vrachtwagen, die is kapot. De afrit is daardoor dicht. Daardoor moet je keren bij de af- en toerit Wiegen. Dat is afrit en toerit 1A.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtgroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.

0: pecsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Pecsavers. Dus kom langs.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: openhartig interview gegeven dit weekend aan de Sunday Times. Phil Collins, inmiddels 75. Maar 2 jaar geleden ging het helemaal niet goed met hem. Overmatig alcoholgebruik deed hem in het ziekenhuis belanden. En zijn kinderen hebben toen al afscheid van hem genomen daar. Had hij zelf allemaal niet zo door, maar hij zegt wel: ik heb ongelooflijk geluk gehad dat ik eruit ben gekomen. En ik heb natuurlijk sindsdien geen druppel meer gedronken. 9:09, 7:30. Goedemorgen Gelderland. De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Dat is het nieuws van vanochtend. Mensen gebruiken die onder andere als zelfverdedigingswapens. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning voor nodig is. Ziet ook verslaggever Simone.
1: Gaspistolen, tasers, pepperspray. Het is allemaal streng verboden in Nederland. Maar hier op een paar kilometer van de grens gewoon te koop. En de klanten hier, die komen voornamelijk uit Nederland. En we vragen gelijk Herman even, eigenaar van de winkel. Veel Nederlandse klanten hier, waarom?
2: Nou, 80-90% hebben wij wel. En waarom? Ja, ze willen allemaal wat hebben om zich veilig te voelen thuis.
1: En ja, de winkel ligt en hangt vol met allerlei wapens. En dan kijk ik en dan zie ik dat wapen en... Nou ja, ik ben geen kenner. Ik zou gelijk denken, dit lijkt heel erg echt.
2: Nou, dit is een Glock 17. Een kaliber 43. Schiet de rubberbal en je kunt daar de polyband. Polyband is eigenlijk een kunststofbal.
1: Dus als je dit zou afschieten, dan doet dat pijn?
2: Ja, echt wel. Op je hoofd heb je bloed.
1: Wat heeft u gekocht?
3: Pepperspray.
1: Heeft u het eerder gekocht?
3: Ooit is voor mijn dochters. Maar ja, het mag niet officieel volgens mij.
4: In Nederland?
3: Dus, nee, nee.
1: Maar ja, maakt u zich daar zorgen over?
3: Dat het niet mag? Nee, want ik denk van... als hij mij wat kwaads aandoet, dan gebruik ik het wel.
1: Veel klanten die wij hier verder spreken doen hun verhaal liever anoniem, zonder microfoon. Zo vertelt één man dat hij een Glock 17 alarmpistool heeft gekocht. Iets om zichzelf mee te verdedigen op straat. Hij zegt, ik weet dat het illegaal is en dus strafbaar in Nederland. Maar het maakt me eigenlijk niet echt uit. Want er is niet genoeg handhaving en ik heb dit liever bij me, mocht er iets gebeuren. En een andere man heeft een stroomstootwapen gekocht voor zijn dochter. Want, zo vertelt hij, ze wordt lastiggevallen op straat. Hij kocht een speciale roze versie, met een soort marketingverhaal. Want roze, dus voor vrouwen. En ook hij weet dat het niet mag, maar koopt het toch. Hij vraagt zich wel hardop af of het werkt voor zijn dochter en of pepperspray niet handiger is en sneller in gebruik. Jij zegt 80-90% van je klanten komen uit Nederland. Ja. Daar mag het niet verkocht worden. Toch komen mensen hier graag en nemen ze het risico, kan ik het zo zien?
2: Ja, ik zou ook het risico nemen.
0: Ja, de politie merkt het ook. Het aantal gas- en alarmwapens dat in beslag wordt genomen stijgt. En het probleem is, zo'n alarmpistool is nauwelijks of van een echt vuurwapen te onderscheiden. En dat maakt het natuurlijk voor de politie op straat extra gevaarlijk. Het nieuws dus van vanochtend. We blijven een beetje in de hoek van politie, justitie en opsporing.
5: Plaat delict.
0: Het is tijd voor plaat delict. En de platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken vanochtend. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer over een grote liefde voor een ex-geliefde en de sterke wens om weer bij elkaar te komen. De zanger vertelt in het lied dat hij alles wil doen om die liefde terug te winnen. Hij wilde voor smeken, stelen of zelfs lenen. Het lied laat zien hoeveel verdriet er is om het verlies van de relatie. De titel betekent dus letterlijk smeken, stelen of lenen. De zanger wil werkelijk alles aanpakken om de ander weer lief te hebben en samen te zijn. En de bandleden zongen dit nummer voor het Verenigd Koninkrijk in 1972 op het Eurovisie Songfestival in Edinburgh in Schotland. En werden toen tweede. Welk nummer zochten wij? Back, Steel or Borrow? Van de New Seekers, inderdaad. Frauke had het goed, Edgar had het goed, Gerardo had het goed. Koen ook zojuist nog binnengekomen. En wij laten vandaag Marion winnen. Maar Frits die... kijkt mij aan en die houdt een papiertje omhoog waarop staat voicemail. Krijg je dat niet te pakken. Nou, Marion, jij bent wel de winnaar, vind ik dan. We gaan dan niet doorbellen voor een andere. Dus we nemen nog even contact met je op voor de adresgegevens. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd. En dank voor het oplossen, want dat betekent dat we hem nu gewoon veilig kunnen draaien.

0: Goedemorgen allemaal. We zijn op zoek naar de New Seekers van met Beg, Steal or Borrow.
1: Dat was hem inderdaad.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de zaak is rond, maar de platenpolitie blijft dus scherp. Weet jij ook een liedje waar een luchtje aan zit? Dan kun je die doorgeven. Jouw platen likt frank@gld.nl of even een appje naar de studio. En wil je checken of jouw platen likt al eerder is opgelost? Op Spotify hebben wij een afspeellijst met alle opgeloste platendelicten tot nu toe. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Hè? Zaak gesloten.
1: Als je er eentje weet. Stel dat vast op prijs. Berend van Straten van Weerplaatsen zometeen met het weerbericht voor vandaag. En dat is toch best wel eentje om in de gaten te houden. Want het wordt weer een hele warme dinsdag. Dit is Cadans met een nieuwe uitgave van

0: Kadans en even opnieuw uitgebracht. En daarvoor dus plaatdelict van vandaag. Backsteel Borough van de New Seekers. Het is 7:10 geworden. Dieneke laat weten, bij ons in Ede was er een verfrissend buitje na 12:00 gisteravond. Ook een klap onweer. Theo van Dalen stuurde me een foto van een plas regenwater op het dak van zijn schuur in Putten. En Ingrid meldt dat nog dat er in Aalten niks te merken is geweest van regen of onweer. Ja, dus de verschillen zijn groot op zo'n nacht, hè? Berend van Straten van Weerplaza.
1: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ja. We hebben afgelopen nacht te maken gehad met wat buitjes die over Gelderland zijn getrokken. Natuurlijk meer dan welkom. Het is goddroog, hè. Maar de verschillen, zoals je zelf al zei, waren best groot. Vooral in het oosten van de provincie, bij de Achterhoek. En dit is ten noorden ervan, rondom de IJsselstreek, is er rond zo'n, er zitten op de meeste plekken 5 mm gevallen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook plekken in de provincie waar eigenlijk 0 of 1 mm is gevallen. Dus soms moet je een beetje geluk hebben met die buien.
0: Ja. Ja. Vandaag weer een hele warme dag, hè?
1: Zeker. Ja, het is nu al ruim boven de 20 graden inmiddels. En vanuit het westen gaat de zon overal flink doorbreken. En als gevolg gaat de temperatuur ook weer heel snel oplopen deze ochtend. In de loop van de ochtend krijgen we al snel te maken met zomertemperaturen. En richting het middaguur kan het hier en daar alweer 30 graden zijn. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 32 tot 34 graden in de provincie. Dat is vergelijkbaar als gisteren, maar door de luchtvochtigheid voelt het je nog wat benauwder aan. Dus het is niet een hele aangename dag.
0: Nee, maar er komt verkoeling aan?
1: Er komt wel verkoeling aan, ja. Eerst misschien enkele onweersbuien die aan het einde van de middag en vanavond over de provincie trekken. Die zorgen dus voor dat het flink gaat afkoelen. Maar vanavond gaat ook de wind uit het westen draaien. En het gaat morgen voor echt wel wat lagere temperaturen zorgen. Het wordt zeker niet koud, maar wel een stuk minder heet dan de voorgaande dagen. Want morgen wordt het uiteindelijk zo'n 25 tot 27 graden in de provincie. Nog steeds natuurlijk wel gewoon zomers, maar wel een stuk aangenamer dan die zinderende hitte van vandaag en gisteren. Want ook de luchtvochtigheid is morgen wat lager dan vandaag.
0: Dat is wel zo prettig. Hey, dan een vraag die ik jou denk ik niet vaak ga stellen op Radio Gelderland. Maar heb jij het weer in Athene voor vanavond?
1: Nee, niet uit mijn hoofd. Maar dat kan ik wel even voor je opzoeken, hoor.
0: We zitten met NEC uit Nijmegen. De voetbalclub die speelt vanavond voorronde Champions League tegen Olympiakos in Athene. Daar zijn we bij. Zometeen na 8:00 ook onze verslaggever Richard van der Maden over die wedstrijd. Maar volgens mij wordt dat een hele hete avond.
1: Het wordt, de zomer die draait natuurlijk in heel Europa op volle toeren. En inderdaad, ook in Zuid-Europa is het echt weer zinderend heet. Want de temperaturen op het Griekse vasteland tikken daar bijna de 40 graden aan vandaag. Maar ook vanavond is het daar gewoon nog wel echt zinderend heet. Hoe laat spelen ze? Is het 9:00 of zo?
0: Dat ga ik zo aan Richard vragen, maar ik denk zoiets. Ja,
1: ja, ja. Ja, dan is het waarschijnlijk ook nog gewoon richting de 30 graden. Dus het wordt een warme voetbalavond.
0: Kun je je voorstellen bij die temperaturen en dan achter een bal aan rennen?
1: Ja. Oh. voor mij niet meer gelegd, hoor.
0: Nee. Hey, Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Yes, tot zo.
0: Mango Jerry nu, in de summertime, op je radio. 6:08.

0: om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
7: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
6: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
8: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
6: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Staat die vrachtwagen nog steeds kapot te zijn op de A73? Ja, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg staat een kapotte vrachtauto. De afrit is dicht. Je keert bij de af- en toerit Wiegen. En op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen. Een kleine file van 2 kilometer, 12 minuten extra reistijd.
10: Nee, nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl. Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Flair. En Elle Foulet con l'appel Venise. 7:07. Bonjour, bonjour, Gelderland. Het wordt weer een hele warme dinsdag vandaag. Hè. Maar er is wel goed nieuws, want er is verkoeling op komst. Vanavond kan er nog een onweersbui opkomen. En vanaf morgen in ieder geval een paar dagen een stuk minder heet. Maar vandaag dus echt nog wel benauwd, vooral door de hoge luchtvochtigheid. We hebben de muziek meegebracht als verkoelende airco. Om je een beetje weer bij de les te houden op deze dinsdagochtend na een plaknacht. Je krijgt van mij een greep aan het Gelders nieuws. Samen met de belangrijkste berichten van de voorpagina's van de dinsdagochtendkranten. En zometeen contact met onze collega in Athene over de Champions League voorrondewedstrijd vanavond van NEC. De Telegraaf opent in elk geval met een grote foto van een natuurbrand bij Venray. 100 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. 300 campinggasten zijn geëvacueerd. En brandweerkorps uit Wijchen, Beuningen, Malden en Overasselt zijn vannacht naar Limburg vertrokken om daar te helpen bij die grote natuurbrand. Zij lossen dus de ploegen af die al sinds gisterochtend aan het blussen waren.
1: Ja, het is ook een lastige brand, begreep ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
2: Ja, inderdaad. Naaldbomen. Wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat zogenaamde kroonvuur, dat betekent dat vuur boven in de bomen zit. En dat is moeilijk te bestrijden.
1: Ja, om 7:00 ook weer een NL-alert. Waarom dat?
2: Omdat er continu die invloed is van de rook en de thermiek, zeg maar, die plaatsvindt. Dus kan betekenen dat er in een grotere cirkel mensen last ervaren van rook.
0: De zomerstop is voorbij en voor de voetballers van de NEC begint het dus meteen op het hoogste en heetste niveau. Vanavond in Griekenland tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Verder, de politie neemt veel vaker pepperspray, luchtdrukwapens, gas en alarmpistolen in beslag. Meestal worden die wapens in Duitsland gekocht omdat daar geen vergunning voor nodig is. En ze worden dan vooral gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: De Telegraaf onthult dat PostNL van 1800 pakketautomaten naar 7500 wil. Het idee is dat iedereen daar binnen 7 minuten eentje in de buurt heeft staan. Het scheelt de bezorger een hoop deuren en het bedrijf 75 miljoen euro per jaar. De Gelderlander heeft het over het recht op reparatie vanochtend. De fabrikanten moeten hun apparaten zo maken dat ze te repareren zijn. Maar de techniekbranche pleit voor een subsidie om die reparatie ook betaalbaar te houden. Het lage water raakt niet alleen de scheepvaart en de veerboten. Ook in de pleziervaart merk je het. In Doorwerth liggen de bootjes letterlijk in de modder. Er is simpelweg te weinig water in de haven.
4: 2 weken geleden was hier nog wat water. Het begon hier wel vanuit die hoek begon het minder te worden. En het was natuurlijk al wel heel laag. Maar nu is het gewoon echt helemaal weg. Triest voor de recreanten. Die hebben hier, betalen hier lichtgeld om in het seizoen te kunnen varen. En dat gaat nu niet. Nu aan het eind liggen nog een paar bootjes die weg kunnen. Dat zijn er maar 2 of 3. Het zou kunnen zijn dat die dan ook niet meer weg kunnen. De komende dagen zakt het nog zo'n 10 centimeter en daarna schijnt het te stoppen.

0: Whitney Houston zingt vanochtend I'm Your Baby Tonight. Dan weten we dat alvast al. En wat ik ook alvast kan verklappen, we gaan zo meteen weer een opgave geven voor het Rondje Gelderland spel. Nieuw programma op TV Gelderland. We fietsen allerlei mooie routes iedere avond te zien op TV. En op radio stellen we daar elke dag een vraag bij. Heb je het antwoord iedere dag goed, dan maak je aan het einde van de week kans op een e-bike. Maar eerst sport. Vanavond kan NEC een nieuw hoofdstuk aan de clubgeschiedenis toevoegen. De Nijmegenaren spelen namelijk in het zinderend hete Athene hun allereerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League. Richard van der Made is erbij tussen de fanatieke supporters van Olympiakos en de meegereisde NEC-fans. Richard, Kalimera, Kalispera, wat zeggen ze ook alweer in Griekenland?
1: Ja, Kalimera, Frank, inderdaad. En dan in de middag is het Kalispera.
0: Juist.
1: Ja, zeker. Mooie Griekenland, want het is goed toevieren, hoor, kan ik je zeggen. Okay. Lekkere stad.
0: Ja, mooie stad. Hoe is de sfeer daar? Merk je ook al iets dat die stad toeleeft na een echte Europese voetbalavond?
1: Nee, dat totaal niet. Maar gisteren zaten we in de taxi vanaf de luchthaven, waar we lang gewacht hebben op de aankomst ook van de spelers van NEC. En toen zei de taxichauffeur op weg naar Piraeus, want we zitten in het havengebied, vlakbij hele, hele grote boten. Mooi, iets rustiger gebied dan in het centrum van Athene, bij de Acropolis bijvoorbeeld. Daar is het ten eerste nog wat heter. En daar is het natuurlijk ook mega druk. Maar de taxichauffeur die zei ons vanavond, let op, ga op tijd naar het stadion van Olympiakos Piraeus, want het wordt echt heel erg druk. Het is dan een soort verkeersinfarct dat ontstaat. Dus die koorts, die echte voetbalkoorts bij de Grieken, die zal er dan zijn. En ook de meeste supporters vanuit Nijmegen en omgeving zullen vandaag aankomen en dan ook de stad induiken. Gisteren hebben ze niet of nauwelijks nog gezien, supporters van NEC.
0: Nou, en bij die koorts hoort ook een hoge temperatuur. 30 tot 35 graden daar in die stad. Hoeveel gaat dat invloed hebben op de spelers, maar ook op de supporters?
1: Ja, goede vraag. Goede vraag. Ik stelde die ook aan Dick Schreuder, de trainer. Gisteravond was er namelijk, zoals dat altijd gaat bij Europese wedstrijden, een persconferentie. En dan wordt daarna getraind. Mogen wij een kwartiertje filmen? Moeten we snel weer weg? Want het is allemaal streng en je mag niet zoveel. En toen zei Dick Schreuder op die vraag van, wij kunnen eigenlijk niet anders dan ons spel spelen. En het spel van NEC, dat is vol druk zetten, met heel veel intensiteit, duels aangaan, hoog tempo. Spelers moeten topfit zijn. Dat is ook het afgelopen seizoen wel het merk, het handelsmerk van NEC geweest. Dat ze veel wedstrijden er in de slotfase nog uit sleepten op basis van fitheid. Dus ja, die gaan als gekken tekeer. Dat hebben we het afgelopen seizoen gezien. En daarom is NEC ook zo hoog geëindigd. Niet alleen omdat het zo goed voetbalt, maar omdat ze fitte spelers hebben.
0: Ja.
1: Ja, en kun je dat dan volhouden in de hitte van 30, 35 graden? Dat is de vraag. En Schreuder zei, ja, wij kunnen eigenlijk niet anders. We gaan gewoon. En natuurlijk zullen ze dat een klein beetje doseren. Maar op die manier, met die speelwijze, heeft NEC vanavond tegen Olympiakos wel de meeste kans.
0: Ja, maar wat ook tekeer gaat, is de aanhang van de tegenpartij. Want daar staat Olympiakos al bekend om, hè? De fanatieke aanhang.
1: Zeker, zeker. Met laserpennen zelfs richting de scheidsrechter over het veld. Naar de spelers van de tegenstander ook gericht. Intimidaties, heel veel gezang. Dat is natuurlijk mooi. Vuurwerk komt er af en toe bij. Het is een rauwe, bloedfanatieke aanhang. Het is een arbeidersclub Olympiakos. Met afstand de meest succesvolle club ook van Griekenland. 48 landstitels, 29 nationale bekers. De andere twee grote clubs hier in Athene zijn AEK en Panathinaikos. Maar Olympiakos, dat is echt de volksclub. En ja, die supporters die staan niet bekend als lievertjes. We zullen zien wat dat vanavond gaat zijn.
0: En je noemde die persconferentie van gisteravond. Wat proef je dan bij de trainer en bij de spelers? Een gezonde spanning of vooral ook wel het geloof, er valt hier echt iets te halen?
1: Ja, maar dat laatste spreken ze natuurlijk ook wel heel snel uit. En ze laten zich toch niet echt in de kaarten kijken, Frank. Zo'n persconferentie is vaak gevuld met behoorlijk wat clichés. Dick Schreuder kwam er vrij rustig en ontspannen uit. Ik denk dat hij dat op dat moment ook wel is. Maar intern zijn er ook best wel bij NEC de nodige spanningen. Want er zijn niet zo heel veel verdedigers bij NEC. Groot vraagteken was vooraf ook Philip Sandler, de meest ervaren verdediger. Of die wel of niet mee zou gaan. Of die fit genoeg is. Ik stelde Schreuder ook daar gisteren een vraag over. En hij zei, 60 minuten kan die toch echt wel aantikken. Maar waarschijnlijk niet langer. Dat is wel een probleem achterin bij NEC. En Sharon Sherry zat ook aan tafel, de aanvoerder. Ja. Die zei, ik ken eigenlijk nooit zenuwen. Ik heb er altijd ontzettend veel zin in. En zeker morgen. We moeten vooral gaan genieten, dat zei hij. Maar natuurlijk staat er vanavond veel spanning op de benen. En dat is dan voor het eerst dit seizoen. Want het gaat nu echt om de knikkers. NEC is er alles aan gelegen om door te komen en om de play-offs te halen van de Champions League. Want dan lonkt het echte miljardenbal en daar valt ontzettend veel geld mee te verdienen. Dus dat zou voor NEC historisch zijn.
0: De wedstrijd begint vanavond om 8:00. Richard van der Made is er voor ons bij in Athene. En je volgt daarover alles bij ons via de site gld.nl. En onze socials natuurlijk, want die zijn er ook. Keith Urban, Michael McDonald nu. The Week.

0: go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban en Michael McDonald.
1: Ja, we gaan ons spelletje spelen. Of ons spelletje spelen. We doen dat 4 weken lang, hè, op Radio Gelderland. Dat doen we samen met het nieuwe tv-programma wat gisteren is begonnen op TV Gelderland. Rondje Gelderland, wat de fietsroutes, de mooie fietsroutes in onze provincie verkent. Kronkelende dijkjes, uitgestrekte natuur. Heel veel verborgen verhalen daar te halen. Bijzondere ontmoetingen. Esther Stegeman en Frank Oosterwegel die stappen op de fiets en die gaan op ontdekkingstocht. Iedere avond zie je een route voorbij komen de komende 4 weken. En je kunt lekker mee fietsen, want de routes kun je downloaden van onze website. En dan kun je het ook zelf verkennen. En dat kun je dan misschien wel doen op je gloednieuwe e-bike. Want die kun je de komende 4 weken bij ons winnen. Hoe doe je dat? Nou, je speelt iedere dag mee bij Radio Gelderland. Krijg je elke dag een vraag. Heb je alle vragen goed die week? Dan lood je mee op de vrijdagmiddag. En dan is er één iemand de gelukkige winnaar van een e-bike. In aflevering 2 vanavond van Rondje Gelderland zit onder andere dit fragment.
2: Hey, ik heb zometeen afgesproken met Roger van Leeuwen. En Roger, ja, Roger die heeft een uil- en dierenpark op de route. Hoeveel diersoorten heb je hier?
3: Bijna 100 of zo.
2: 100 stuks?
3: Ja, zoiets. Ik weet niet precies.
2: En nou bestaat dit al meer dan 25 jaar?
3: Ja.
2: Hoe is dit ooit begonnen?
3: Ja, dat is hobby.
2: Is het nog steeds hobby?
3: Ja, natuurlijk. Ik vind het leuk. Zoals de kangoeroes, er lopen al jonkies bij.
1: Ja, waar is Frank nu? Bij welk uilen- en dierenpark is Frank langs in de uitzending van vanavond? 4 weken lang dus geven we iedere week een elektrische fiets weg ter waarde van €3700. De vraag bij deze dinsdag hoort: bij welk uilen- en dierenpark gaat Frank langs? Er zijn zelfs kangoeroes te vinden. Je antwoord kun je appen naar de studio of mailen naar studio@gld.nl. Dit is dus de vraag van vandaag. Daar win je nog niet de fiets mee. Je moet deze hele week alle vragen goed hebben. Dus ook de vraag van gisteren op maandag heb je dan al juist moeten doorgeven. En uit al die mensen gaan we dan vrijdagmiddag het goede antwoord, het goede naam loten. En die is dan de weekwinnaar. Zo direct trouwens, en op de koffie met Desiree hoor je de vraag nog een keertje. Hè?
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektriciteit.

0: Curse of Freddy.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Nu gratis een Ninja IceMaker bij Stahl Keukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stahl Keukens Duitsland.
10: Ik ben gecorrigeerd. Ik zei net in dat spelletje dat het fragment wat je hoorde, waar Frank dan langs fietst in Rondje Gelderland, dat vanavond op tv is. Maar dat fragment was van de uitzending van gisteren. Dus die kun je gewoon terugkijken online bij ons op de site. Even een tip. Het is 8:01. Ik ben gecorrigeerd. In Zaltbommel is het 18 graden gereeds al. En in Spijkgemeente Zevenaar bijna 22 graden. Het wordt vandaag opnieuw zeer warm en benauwd. Naast zon en wolken kan er ook een onweersbui vallen, vooral vanavond. En vanaf morgen is het dan in elk geval voor een paar dagen minder heet. Tientallen boeren hebben gisteravond met hun trekkers de A28 bij Nijkerk deels geblokkeerd uit protest tegen het stikstofbeleid. De actie zorgde voor verkeershinder rond de op- en afritten, maar verliep volgens de politie verder helemaal rustig. En de dienst speciale interventies, de DSI, die is vannacht ook ingezet bij een incident in een woning in Apeldoorn. Er is 1 iemand aangehouden en er zijn meerdere wapens in de woning aangetroffen. De politie doet nog verder onderzoek. Ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Eens even kijken, de verkeersinformatie. Hoe is de situatie op dit moment? De A73 Maasbracht-Nijmegen, daar staat bij Dukenburg nog een kapotte vrachtwagen. De afrit is daardoor dicht. Je kunt keren bij de af- en toerit Wiegen. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen, daar staat 2 kilometer. Dat is niks, denk je dan, maar toch 20 minuten vertraging.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Zelfstandig mobiel blijven?

0: kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: Please Go, The Golden Earrings, hoor je op Radio Gelderland. Goedemorgen, muziek uit 1965. En het blijft gewoon steengoed, hè. Met het weer van dit soort dagen als vandaag, dat warme weer, wil je eigenlijk maar één ding, hè? Een ijsje. En dat merken ze ook bij de Gelderse ijswinkels. Het begint eigenlijk al gelijk 's ochtends en het gaat door tot 's avonds laat. 14 bakken op één middag leegscheppen is geen uitzondering, krijgen we van ze te horen. Want we gingen zelf ook even een ijsje halen natuurlijk.
1: Kan ik helpen?
2: Eén bolletje witte chocolade en een horentje.
1: Ja. Er staan inmiddels al best wel wat mensen in de rij om een ijsje te halen.

0: Heb je enig idee hoeveel ijsjes er dit jaar al zijn verkocht?
1: Nou, het exacte aantal kan ik niet per se geven. Maar we merken wel dat het elk jaar steeds drukker en drukker wordt. Zeker ook met toeristen. Maar vooral ook eigenlijk de lokale mensen blijven toch altijd wel terugkomen. En je merkt toch dat, dat de vraag echt nog steeds enorm is.
0: Ja, want het is natuurlijk heel erg warm geweest de afgelopen dagen. Hoe heeft dat voor jullie uitgepakt?
1: Nou, je merkt eigenlijk vooral met het ijs dat het 's ochtends vroeg al begint. Normaal gesproken was dat echt pas 's middags. Maar je merkt dat mensen 's middags toch op pad gaan naar het strand. En dat ze dan 's ochtends eigenlijk al om ijs komen. Dus het begint al best wel vroeg. En dan merk je ook dat ze rond etenstijd zelfs dan eigenlijk nog steeds om ijsjes komen. Dus ja, dat gaat eigenlijk best wel hard.
0: En hebben jullie tot nu toe al een rustige avond gehad? Of verlang je daar stiekem een beetje naar?
1: Nou, soms denk ik inderdaad wel, ik wil wel naar huis. Maar ik haal er ook heel veel energie uit, omdat het toch leuk is om mensen blij te maken. En ijs is natuurlijk een blij product. Dus vaak als mensen 's avonds dan even langslopen, dan voldoet het ook wel weer als je mensen met een glimlach weg ziet gaan en met een lekker bolletje ijs.
0: Het is net even rustig bij de ijswinkel, maar stilte voor de storm?
2: Ja, ik denk het nu vooral wel. Zeker met die warme dagen overdag en in de avond is het vrij druk. Nu rond 6 inderdaad rustig. Ik denk tussen 7:30, 8 dat de eerste golf alweer langs zal komen. En dan vaak, ja, of het is heel de avond druk vanaf 7:30 tot 9:30, 10:00. Want tot 10:00 zijn we open. Maar met een beetje geluk hebben we tussendoor even tijd om even wat te drinken en alles weer opnieuw aan te vullen.
0: Heb je enig idee hoeveel ijsjes er al verkocht zijn dit jaar?
2: Oh, dit jaar durf ik dat niet te zeggen. We hebben bijvoorbeeld gisteren gaan in een middag al 14 bakken door. Nou, in één bak kan je volgens mij rond de 100 bolletjes uitdoen. Nou, dat keer 14 zit je op 1400. Dat is alleen al een middag.
0: Hebben jullie ook extra veel daarvoor ingekocht?
2: Ja, daar probeer ik wel rekening mee te houden. Zeker met het warme weer. Maar het is best lastig in te schatten. Omdat de ene week is bijvoorbeeld kokos heel populair. En de andere week is citroen. Maar die vaste smaken probeer ik wel inderdaad extra op voorraad te houden. Maar soms bestel je nog 4-5 bakken extra en dan gaan ze er alsnog binnen 4 dagen allemaal doorheen. En dan is het op.
3: Grappig, hè? De ene week kokos een grote hit is als smaak en dan weer citroen. Ben benieuwd wat voor smaak deze week de hit is. Je kunt inslaan wat je wilt. Op is natuurlijk gewoon op deze warme dagen. Ook vervelend nieuws op die warme dagen. Natuurlijk de natuurbrand in Venray. Je leest er ook over bij ons op de site. Want niet alleen Gelderse korpsen helpen daarmee blussen. De brand is ook te ruiken in Gelderland. Onder andere in Nijmegen krijgen we al meldingen binnen. Maar ik zie nu ook een melding dat in Apeldoorn-Zuid een vage brandlucht te ruiken is. Dat zal dan natuurlijk niet de brand helemaal in Venray zijn. Maar ja, de wind is wel geraakt. In elk geval in Nijmegen ruiken ze de brand wel van Venray. Zometeen het woord van de dag uit de Dikke van Dijk naar Juanes en naar Dios Lapido.

Een mooie dag ook om onze taal weer te verrijken of te herrijken met bestaande woorden die we misschien een beetje aan het vergeten zijn. Er zijn zoveel mooie Nederlandse woorden die we bijna niet meer gebruiken. Dat is zonde en daarom zeggen wij bij Goedemorgen Gelderland, we geven je iedere dag een woord mee om op te kouwen en misschien later vandaag nog eens even te gebruiken. Thuis, op je werk of onderweg. En die woorden die staan allemaal in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En het woord van vandaag is getipt met dank aan Michel. En het woord is, of eigenlijk twee woorden, slomerduikelaar. Slomerduikelaar. Wat betekent dat? Nou, dat is een goedaardige, maar ontzettende trage of onhandig persoon. Iemand die niet vooruit te branden is. Een beetje suf uit zijn ogen kijkt of simpelweg de vaart er niet in heeft. Het is een milde, bijna liefdevolle belediging. Je bent niet boos op een slomerduikelaar. Je hebt er eerder een beetje een glimlach om. Waar komt het vandaan? Nou, een duikelaar, dat was vroeger een soort speelgoedpopje met een hele zware ronde voet. En hoe hard je daar ook tegenaan slaat, het popje valt dan nooit om. Het schommelt gewoon heel traag en loom weer overeind. Precies zoals die ene collega op de redactie die na 3 koppen koffie nog steeds op het standje slow motion opereert. Kijken wie er nu vragend omdraait, naar de studio kijkt van... Ik? Ja, hoe kun je het gebruiken? Schiet eens op, je lijkt wel een slome duikelaar. Of die nieuwe spits van ons, dat is een sympathieke gozer, maar in het veld is het een slome duikelaar. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik zat achter een slome duikelaar op het fietspad. Zit niet zo als een slome duikelaar op de bank. We gaan beginnen. Met Curtis Mayfield en Move On Up. Het is 9:15 geweest, maak er een mooie dinsdag van. Zometeen hier op de koffie met Desiree van der Heijden. En natuurlijk nog even het weer, hè, van Weerplaza.

0: Curtis Mayfield en Move On Up maakt het 10 voor 9 op Radio Gelderland. We hebben het vanochtend in het nieuws natuurlijk ook over het nieuws buiten Gelderland, waar Gelderse brandweerkorpsen bij helpen. De natuurbrand in Venray. En ik zie nu ook collega's inderdaad even naar de studio lopen, want wij melden net aan onze collega's van de webredactie van ja, we hebben hier het raam open in de studio in Arnhem op de Geitenkamp. Wij ruiken brandlucht. Maar Lisa, die hebt ook van ja, ik woon in de omgeving van de Geitenkamp, dus die woont hier vlak bij de studio. Het lijkt me bijna onmogelijk, maar ik ruik ook continu brandlucht. Heel veel luisteraars vanuit Nijmegen omgeving doen ook al dezelfde melding, maar inmiddels is de brandlucht van Venray dus waarschijnlijk al in Arnhem te ruiken. Dat je het weet. Dat heeft natuurlijk met de gedraaide wind te maken. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want die maakte de brand weer lastig, maar die zorgt er ook voor dat er op plekken nu brand te ruiken is waar helemaal geen brand is.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Venray, dus ik ken het gebied goed. Het is wel echt een grote brand daar. En de wind die komt nu uit het zuiden. En dat heeft er dus voor gezorgd dat in grote delen van Gelderland zelfs op dit moment sprake is van een brandlucht. Die wind die gaat wel draaien. Dus de komende uren verwachten we dat de wind naar het westen gaat draaien. En ook flink in kracht toe kan gaan nemen. Dus dat is slecht nieuws natuurlijk voor die brand daar.
0: Ja.
1: Maar voor jullie dan wel goed nieuws. Want ik verwacht eigenlijk dat de brandlucht wat meer richting Duitsland gaat waaien de komende uren.
0: Okay.
1: Maar ja, ik ben benieuwd of ze het onder controle kunnen gaan krijgen met een in kracht toenemende wind de komende uren.
0: Ja, ja, dat wordt het een stuk lastiger. En het blijft ook gewoon behoorlijk warm vandaag, hè?
1: Ook dat inderdaad. Ja, op dit moment al temperaturen ruim boven de 20 graden in de provincie. En uiteindelijk krijgen we in Gelderland te maken met gewoon weer tropische temperaturen vanmiddag van 30 tot lokaal 34 graden. Hoge luchtvochtigheid ook daarbij, dus het voelt echt benauwd aan. En daarbij is het gewoon volop zonnig vanmiddag. In het einde van de middag gaat de bewolking vanuit het zuiden toenemen. En dan kunnen we ook misschien wel een enkele onweersbui verwachten.
0: Ja, dat zal een welkome verfrissing opleveren, hopelijk ook naar de komende dagen toe.
1: Zeker, ja. Die eventuele buien die gaan al zorgen voor verkoeling. Maar ook de winddraaiing die naar het westen gaat draaien vandaag. Dus zorgt uiteindelijk dat er wat koelere oceaanlucht richting ons land wordt aangevoerd. En dat gaan we morgen echt wel merken. Ook in Gelderland is dat het geval. Want dan wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 27 in de provincie op de warmste plekken. Nog steeds natuurlijk wel warm, maar echt een stuk minder heet dan de voorgaande dagen natuurlijk. Ook morgen een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Zeer lokaal misschien een buitje, maar op verreweg de meeste plekken verwacht ik toch wel weer gewoon een droge dag morgen. En de dagen daarna verandert er eigenlijk weinig. Gaat de temperatuur nog iets verder naar beneden. Donderdag en vrijdag wordt het een graad of 23 in de provincie. En ook dan verlopen de dagen gewoon op de meeste plekken gewoon weer droog, helaas.
0: Ja. Nou, dank dat je bij ons was vanochtend. En je meldt je zo meteen even bij Desiree, hè?
1: Zeker.
0: Oké, dankjewel. Het weer dus van Weerplaza. En Desiree is er zo meteen met Op de Koffie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, ruik je het ook?
2: Ja, ik ruik het ook. Ja, ik zat net een beetje te ruiken van, goh, wat is het?
0: Ja, dat is de brand in Venray.
2: Nee, dit nou?
0: Ja, die raken wij gewoon niet meer.
2: Ik zat inderdaad hier een beetje zo naar dat raam te bewegen. Ik denk, nou, is er nu al iemand aan de barbecue? Ik denk, ik vind het redelijk vroeg.
0: Ik vind het vroeg voor een worstje.
2: Ja. Het vroeg voor een worstje, maar ik dacht, verdomd, ja, inderdaad. Jeetje, joh.
0: Ja. Ja, maar de wind gaat draaien, zei Berend net. En dan gaat het waarschijnlijk richting Duitsland. Maar dat hoor jij over een uurtje dan wel in Op de Koffie. Je hebt fijne muziek meegenomen?
2: Absoluut. Ja, nee, er komt echt weer van allerlei mooie pareltjes aan. Ik heb een mooi pareltje van Julio Iglesias later, die je niet zo vaak hoort. Dus ik denk dat wel een mooie is, sowieso.
0: Dus de radio is je airco vandaag?
2: Zeker weten, zeker weten. Ja, en ik wil natuurlijk ook nog een beetje met luisteraars voor een praatje bij de koffie ergens over hebben.
0: Ja.
2: En nou, het is natuurlijk vakantieperiode. En ik las dat 2 op de 5 Nederlanders dit jaar alleen op vakantie wil. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat onder de Gelderlanders is. Gaan er wel eens mensen alleen op vakantie of überhaupt alleen dingen doen? Ik heb altijd het idee dat er toch een soort taboe opheerst, weet je wel? Alleen naar een concert.
0: Ook in restaurants.
2: En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat onder de Gelderlanders is. Ga je wel eens wat alleen ondernemen of zeg je toch, nou, dat toch een beetje ongemakkelijk. Dus misschien alleen op vakantie of inderdaad naar een concert of naar de bioscoop. Doe je dat alleen of zeg je nee, ik wil toch wel, ja, iemand erbij hebben.
0: Iemand bij hebben, ja.
2: Ja, ben ik wel benieuwd naar.
0: Oké. Dat mag je delen met Desiree via de app. Of natuurlijk even een mailtje, desiree@gld.nl. Doe jij wel eens wat alleen? Onderneem je dat in de zin van dat je uitgaat of zelfs op vakantie? En dan zijn we ook benieuwd, waar ben je heen gegaan? Waar ga je heen? En hoe was het? Laat maar weten via de mail in de app. En natuurlijk zometeen bij Desiree ook weer de herhaling van de vraag van vandaag, waarmee je kans maakt op een e-bike deze week bij Radio Gelderland. Er komen heel wat meldingen binnen. De vraag is misschien niet helemaal goed begrepen. Dus goed dat deze Remi nog even herhaalt. Want ik zie ook foute antwoorden binnenkomen. En daar win je geen fiets mee natuurlijk, hè?

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
6: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
5: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
7: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
5: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Een enorme hit in zowel Frankrijk als Nederland voor kinderkoor Le Poppies. Maar die kinderen die hebben er dus geen rode cent mee verdiend. Dat is toch zo ontzettend zuur. Zij werden dus gewoon niet erkend als artiest. Al dat geld dat ging naar de tekstschrijvers en producers. En dan zal je toch maar een van die kinderen zijn geweest. Die had behoorlijk toch vaak gedraaid op de radio. En dan heb je er gewoon geen euro, geen Franse frank destijds mee verdiend. Nou ja, het is in ieder geval wel weer meteen een hele harde les. Welkom in de echte wereld. En daarmee zeg ik dan een hele goede morgen. Het is 9:12. Heb je je bakje koffie of thee al gezet? Of misschien zit je wel aan het waterijsje om bijvoorbeeld alvast eventjes die warme dag tegemoet te gaan. Het mag allemaal. En misschien kan ik je ook wel verkoelen trouwens, want zometeen is het natuurlijk weer tijd voor
1: de plaat bij de dag.
0: Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Een liedje wat bij deze dag hoort. Misschien heb jij bijvoorbeeld wel zin in Cold as Ice van Foreigner. Omdat je denkt, nou, ik wil al een beetje afkoelen voor die warme temperaturen vandaag. Het kan ook zijn, het is natuurlijk vakantieperiode, dat je lekker op vakantie gaat en dat je denkt, ja, daar past natuurlijk Holiday bij van Madonna. Of misschien heb je gewoon zin in een bepaald liedje. Dat je denkt, nou, vandaag, het zou mij echt helpen met opstarten als ik dat liedje heel even door de speakers van mijn radio hoor. Dat mag natuurlijk ook. Hè? Gewoon zo'n liedje waarvan je denkt, dat zou echt heel erg lekker zijn. Laat het me maar weten. Je kan me mailen, desiree@gld.nl. Of je kan me natuurlijk een appje sturen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan ga ik jouw liedje zometeen wel draaien op de radio. Eerst dacht ik, ja, het is een beetje cliché, maar waarom ook niet? Het is ook wel lekker. Cliff Richard met Summer Holiday, hoor je nu?

0: Dr. Beat, die is er altijd voor jou. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hoor hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Daar is het weer tijd voor. Dat doen we elke dag in Op de Koffie. Zoeken we een plaatje bij de dag. Mag iets zijn wat je vandaag gaat doen en waarvan je denkt, heb ik een toepasselijk plaatje bij. Of het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je denkt, ah, daar heb ik gewoon echt even heel veel zin in. Dat zou mijn dag maken als ik die even op de radio hoor. En aan de lijn heb ik Jasper. Jasper, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe ziet jouw ochtend eruit, Jasper?
2: Nou, heel erg zonnig vanaf de camping.
0: Op de camping? Oh, waar ben je op de camping, Jasper?
2: Op de camping in Amsterdam, op de camping Zeeburg.
0: Kijk eens aan, jij dacht even uit de provincie weg, ik ga eens richting de Randstad.
2: Ja, en dan toch even lekker om op Gelderland aan.
0: Zo is het, dan heb je toch een beetje dat thuisgevoel nog, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan blijf je toch altijd een beetje verbonden met Gelderland, dat is mooi om te horen. En is dat echt dan zo'n camping waar je dan met z'n allen een beetje lekker zo hop voor je caravinnetje, ontbijtje, een beetje bij elkaar kijken wat de ander aan het doen is, wat de buren aan het doen zijn?
2: Ja, het is echt een leuke familiecamping eigenlijk. Ja, veel buitenlanders ook. Mensen uit Spanje, Frankrijk. Ja, ze komen overal vandaan eigenlijk.
0: Dan krijg je meteen een heel internationaal gevoel. Hè? Dat is dan toch wel weer leuk, ook al ben je op vakantie in Nederland. Dat je toch dan misschien bijna het gevoel hebt dat je in Spanje of in Frankrijk zit. Zeker met deze temperaturen.
2: Ja, je hebt echt het gevoel dat je eventjes lekker weg bent. Ja.
0: Nou, wat lekker. Wat is jouw plaat bij de dag?
2: Ik zat te denken aan Breakfast in Bed van UB40.
0: Oh, lekker met Chrissy Hynde samen. Dus een beetje dat relaxte hangmatgevoel krijg ik daar een beetje bij.
2: Ja, echt een lekker nummertje om even de dag mee te beginnen, dacht ik.
0: En is het ontbijt al op? Of zeg je nou, ik kruip weer het bed in en ik ga dat gewoon inderdaad doen, ontbijt in bed?
2: Nee, het hele ontbijtje zit er al in.
0: Nou ja, kan ook al nog met lunch, zullen we dan maar zeggen, hè?
2: Nou,
0: wie weet dat we dat dan gaan doen. Nou, ik ga hem lekker voor je draaien. Dank je wel voor je aanvraag. Even zo'n lekker relaxed gevoel dan daar op de camping in Amsterdam. En dan toch nog Radio Gelderland aan. Dat vind ik dan weer mooi als...

The Police met So Lonely hier op Radio Gelderland. En daarvoor nog een hele mooie plaat bij de dag van Jasper. Die had even zin in Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde. En denk je, ja, ik heb eigenlijk ook nog wel een mooie plaat bij de dag. Mag ook over morgen of overmorgen of vrijdag. Ik zit er de rest van de week nog. Laat het me dan even weten. Je kan me mailen via desiree@gld.nl. Of stuur me gewoon even een appje. Dat kan direct naar 06-2222-1342. Dus stuur me een appje voor de plaat bij de dag. 06-2222-1342. En dan draai ik ondertussen Kid Creole en de Coconuts voor je.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie hier op Radio Gelderland. Ik weet niet of je ooit wel eens een keertje in San Francisco bent geweest, maar mocht je nou ooit nog een keertje gaan, dan zou ik je graag de tip willen geven om op zijn Hollands zo'n fietstocht te maken over de Golden Gate Bridge. Dat is echt fantastisch mooi om te doen. Dan ga je daar ineens fietsen, echt zoals wij dan in Nederland ook altijd doen, maar dan fiets je daar dus over die straten daar in San Francisco en dan ga je op een gegeven moment over die Golden Gate Bridge. En dan kom je dus uit in het plaatsje Sausalito. En dat is natuurlijk een plaatsje waar wel eens eerder over is gezongen. Want wie heeft daar gewoond? Nou, de Nederlandse gitarist Mark Bone. En dat zorgde voor mooie inspiratie voor dit liedje wat hij later maakte met zijn band Diesel. Ja, en daardoor ben ik zelf altijd weer heel even terug op de fiets in San Francisco over die Golden Gate Bridge richting Sausalito. Je hoort nu Sausalito Summer Night.

Een beetje romantiek op je radio met Natalie Cole. This will be an everlasting love. En ondertussen vraagt de Vrouwke in de Radio Gelderland app van... Goh, hoe laat ga je het vandaag hebben over ja, die e-bike winnen? Want wat is de vraag van vandaag? Wanneer kan ik dat horen? Nou, dat hoor je vandaag bij mij tussen 11 en 12 uur. En zegt, oké, gelukkig, dan kan ik nog even rustig douchen en aankleden. Nou zeker, dat kan nog hoor. Tussen 11 en 12 dus speel ik het spel om die e-bike van 3.700 euro te winnen.

0: nooit alleen.
1: Prachtig mooie. Miss Montreal met Door de Wind hier op Radio Gelderland. En ondertussen zegt Ingrid, ja, door de wind, door de regen. Maar wanneer komt die regen nou eens? Berend van Weerplaza, vertel het ons.
2: Ja, elke druppel is natuurlijk meer dan welkom op dit moment.
1: Hè.
2: Het is gordroog in het land, in Gelderland, in Limburg natuurlijk. Waar op dit moment een hele grote brand nog steeds aan het woeden is. Dus we hebben afgelopen nacht wel wat onweersbuien gehad. Maar echt veel regen hebben ze niet gebracht. En ook vandaag krijgen we misschien wel te maken met enkele onweersbuien. Maar het gaat zeker niet genoeg zijn om die droogte te verhelpen. Misschien zelfs dat het op sommige plekken toch wel weer droog gaat blijven. Ook omdat het om hele lokale buien gaat. Maar goed, laten we eens beginnen met het begin. De actuele situatie. Het is zomers warm inmiddels in Gelderland. Met zomerse temperaturen van ruim 25 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer tropisch heet. Met 32 tot lokaal misschien wel 34 graden. Voelt ook benauwd aan door de hoge luchtvochtigheid. Dus het is misschien nog wel iets onaangenamer dan gisteren. In de loop van de middag gaat de bewolking dat toenemen. En aan het einde van de middag en vanavond kunnen we dan hier en daar misschien wel een onweersbui krijgen. Maar ja, zoals ik al zei, het gaat om lokale buien. Dus het kan ook zijn dat het op de meeste plekken gewoon weer droog blijft, helaas.
1: Ja, het is wat het is deze zomer. En Berend, nog een vraag inderdaad van Geeske via de Radio Gelderland app. Bij mij in Apeldoorn, zegt ze, hangt er een brandlucht. Zou die lucht uit Limburg kunnen komen? En zou je dat aan Berend kunnen vragen?
2: Ja, die komt zeker uit Limburg. Het is de enige grote brand die op dit moment nog steeds aan het woeden is in Nederland. En de wind die komt uit het zuiden. Dus die de rooklucht die komt echt uit die hele grote brand die daar woedt. Omdat die de hele nacht is het. Het is inmiddels wel. Het is niet onder controle die brand. Maar veel groter wordt die nu nog niet. Maar met die zuidelijke windrichting is die brandlucht dus helemaal richting Gelderland gegaan. Dus het is helemaal niet gek dat je het daar nu ruikt. De komende uren verwachten we wel dat de wind naar het zuidwesten gaat draaien. Dus dan verwacht ik ook dat die brandlucht wat meer richting Duitsland gaat waaien in plaats van Gelderland. Dus dat is enigszins goed nieuws voor jullie.
1: Ja, kijk eens aan. Dus het kan inderdaad kloppen dat je het ruikt als je naar buiten gaat, die brandlucht. En ja, voor regen moeten we dan eigenlijk maar een regendansje doen met z'n allen, Berend. En hopen dat het dan later deze week maar gaat komen.
2: Precies, zeker.
1: Berend, dankjewel en we spreken je binnenkort weer.
2: Doei, doei.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
9: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen halfjaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: De koffie met Desiree van der Heijden.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand. En daarvoor nog Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels bijna 10:15, dus het leek me wel tijd voor een praatje bij de koffie. Ik wil het graag met je hebben over dingen alleen doen, want het is natuurlijk vakantieperiode. Veel mensen zijn weg of gaan nog weg met hun gezin of met hun partner. Of dus alleen. Ik las namelijk in het nieuws dat 2 op de 5 Nederlanders dat wil doen dit jaar, alleen op vakantie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat dat onder de Gelderlanders? Wil jij ook eens een keertje alleen op vakantie of doe je dat wel eens? Ik moet zeggen, er heerst toch altijd een beetje een taboe op naar mijn idee. Dingen alleen doen, dat wordt dan toch vaak een beetje gezien als eenzaam of als zielig. Dat vind ik totaal helemaal niet zelfs. Maar ja, dat is toch een beetje zo'n ding van, oh ja, dan zit er daar iemand alleen in een restaurant, of dan ga je maar alleen naar de bioscoop of naar een concert, of dus alleen op vakantie en zit je daar misschien alleen op het terrasje. Maar ja, dat kan misschien ook best wel goed uitpakken. Soms is het ook wel eens een keertje lekker om dingen alleen te doen. Ben heel benieuwd, heb jij wel eens alleen dingen gedaan? Misschien dus naar een concert? Of ben je wel eens alleen op vakantie geweest? En hoe vond je dat? Moet je er niet meer aan denken om ooit weer alleen op vakantie te gaan? Of zeg je nou, ik heb iets nieuws uitgevonden, dit is zalig. Laat het me maar weten, je mag me bellen 0800 345 0345... Of je mag me appen via de Omroep Gelderland-app rechtsbovenin. Daar staat app ons. En je kan me natuurlijk ook een mailtje sturen. Desiree@gld.nl. Dus laat maar even weten. Ben je wel eens alleen op vakantie geweest? Of doe je wel eens dingen alleen? Je mag me bellen. 0800 345 0345. Of app me even via de Omroep Gelderland-app.

0: Babs hier en de Silver Bullet Band. Still the same hier op Radio Gelderland. En wij hebben het ondertussen over dingen alleen doen. Bijvoorbeeld alleen op vakantie. 2 op de 5 Nederlanders wil graag dit jaar alleen op vakantie. Ik was wel benieuwd, hoe is dat onder de Gelderlanders? Doe jij wel eens dingen alleen? Misschien wel naar het concert? Of misschien een keertje ergens alleen in je eentje uit eten? Er wordt dat een beetje gek naar gekeken. Maar ja, waarom eigenlijk? Of dus alleen op vakantie? Je mag me bellen 0800-345-0345. Dus 0800-345-0345. Of je mag me natuurlijk ook appen via de NPO. Of de NPO, wil ik zeggen, dat is mijn vorige werkgever, via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Ik zie bijvoorbeeld een reactie binnenkomen van Hans. Die zegt, ja, goedemorgen DSG. Ik ben denk ik een beetje ouderwets, maar ik ga graag samen met mijn vrouw Yvonne op pad. En dat doet Yvonne ook graag. Of ze gaat met een vriendin ergens heen. Dus wij vinden het toch wel gezellig om iets samen te doen. En liever niet alleen. Toch kregen we ook best wel veel reacties van mensen. Ja, die zeiden, ja, alleen op vakantie, heerlijk. Antje bijvoorbeeld, die zei dit jaar voor het eerst alleen op vakantie geweest. Ik heb er eerst eens even goed over nagedacht en dacht, ja, ik kan dit volgens mij wel. En ik heb een heerlijke vakantie gehad. Meer dan 280 kilometer gefietst op een eiland op Ameland van 30 kilometer breed. Dat klinkt wel heel lekker. En ook Gerardo zegt, ja, onlangs ben ik alleen op vakantie gegaan, want mijn vriendin die moest werken. En ik moet je zeggen, het is mij eigenlijk best wel prima bevallen. Je legt makkelijker contact met medereizigers en locals, en je kunt dingen doen die je partner niet graag doet. Ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Hij zegt, ik kon eindelijk eens een keertje naar een warm land, in mijn geval Zuid-Italië. En daardoor ga ik tegenwoordig ook vaker alleen naar mijn bioscoop, want dan kan ik tenminste zelf kiezen welke film ik ga zien. Bevalt mij beide allebei prima. En aan de lijn heb ik Hermien. Hermien, goedemorgen.
1: Met Hermien.
0: Goedemorgen. Hermien, doe jij wel eens dingen alleen?
1: Ja, dat zeker. En ook al heel lang. Maar sinds mijn man niet meer... dat wij niet meer samen op vakantie kunnen, omdat dit niet meer aan kan. Doe ik mijn rugzak op en ik stap er alleen op uit.
0: Oh, en hoe vind je dat?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, wat is er daar anders aan en alleen gaan, in plaats van met iemand samen, in dit geval je partner?
1: Ik ben ook wel met een wandelvriendin gegaan. Was ook hartstikke leuk, daar niet van. Maar allereerst moet je een beetje hetzelfde tempo lopen. Dat heeft daar mee te maken, want ik hou van wandelen. En als je alleen bent, dan word je veel makkelijker aangesproken dan dat je met z'n tweeën bent.
0: Ja, dat is natuurlijk waar, want met z'n tweeën dan durven mensen dat misschien toch niet. En in je eentje lijkt je wat opener te staan voor andere mensen.
1: Nou, blijkbaar trekt dat elkaar aan. Want de spontaniteit die daardoor gebeurt is ontzettend leuk. Zo had ik vorig jaar, geloof ik dat het was. Toen liep ik bij Zuid-Laren. En toen kwam ik een mevrouw tegen en die zei, ik heb al 11,5 kilometer niemand tegengekomen. Wij raken aan de praat en zij zegt, waar ga je de volgende keer heen? Ik zeg, de volgende keer ga ik naar Sleen. Ik zeg, maar wanneer, zei ze? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ik moet een slaapadres vinden, want ik kan niet verder. Ik heb geen openbaar vervoer daar. Kom je toch bij mij?
0: Oh, echt? Want zij woonde daar in de buurt. Nou, wat goed. Zij woonde daar in de buurt dus.
1: Ja, want ze kwam daar vandaan.
0: Oh, wat goed. En toen ben je daar blijven slapen.
1: Nou, en de volgende reis die ik dan maken moest, toen hoefde ik verder niks te zoeken. En toen heb ik daar geslapen. Dat was fantastisch.
0: Nou, moet je nagaan. Kijk, en dit had je natuurlijk nooit meegemaakt als je waarschijnlijk samen met iemand daar had gelopen.
1: Nee,
0: want dan was je nooit uitgenodigd geweest. Dus eigenlijk zeg je van, joh, als je alleen gaat, maak je misschien ook eens een keertje dingen mee die je nooit had meegemaakt als je samen was geweest.
1: Ja, dat denk ik wel, want zo liep ik een keer langs de Regge. En het was binnendoor. En toen stond er een meneer buiten ergens bij een hok. En die raakte aan de praat. Toen zei hij, nou, je hebt er een aardige gang in. Kijk, dat simpele, eenvoudige.
0: Ja.
1: Zeg, nou ja, ik loop altijd zo. Dus, en toen zei hij, ja, ik sta te wachten op mijn frikandellen. Ik zeg, frikandellen? Ja, die heb ik in de pan liggen. Wil je er ook een?
0: Kijk.
1: Nou, nee, dankjewel. Ik heb mijn brood bij me.
0: Maar dit is dan toch alweer mooi.
1: Wil je dan een bak koffie? Nou, we hebben heel gezellig samen gepraat. En die meneer, die had een klankbord.
0: Kijk eens, ja, dit is dan toch alweer heel erg leuk, van alleen ergens naartoe, dus op vakantie gaan of alleen dingen doen. Hermien, dank je wel voor jouw bijdrage aan het praatje bij de koffie.
1: Ja, prima.
0: Ik ben dus heel benieuwd inderdaad of er nog meer Gelderlanders zijn die zeggen, ja, nou ja, dingen alleen doen, fantastische ervaring mee. Net als Hermien, toen heb ik toch dit meegemaakt. Bel ons even 0800 345 0345. Dus 0800 345 0345. Of je kan me dus appen via de Omroep Gelderland app. Spreek ik je misschien zo meteen wel naar Paolo Nutini. Dit zijn New Shoes op Radio Gelderland.

Paolo Conte hier op Radio Gelderland. En ondertussen hebben wij het over dingen alleen doen tijdens het praatje bij de koffie. Onder andere Gerard zegt: goedemorgen, ik ga zo vaak alleen op stap. Ik ben zo vaak bij optredens van bekende artiesten geweest. En ook uit eten doe ik vaak in mijn eentje, is heerlijk. En ook Erik die zegt: bijna elke zomer alleen op vakantie naar Terschelling. En elke zaterdag ga ik gewoon naar een kerkorgelconcert ergens in het land. En dat doe ik gewoon allemaal alleen. Dus dingen alleen doen, ik hoor het wel, de Gelderlanders die zijn er eigenlijk wel fan van. Ja, en ik vind het ook wel lekker om soms even lekker je eigen gang te gaan. Maar ja, zometeen kan ik het toch echt niet alleen, dan heb ik jou nodig. Want we gaan natuurlijk weer het koffiespel spelen hierbij op de koffie. Daar heb ik je echt voor nodig. Hoe je kan kwalificeren, dat hoor je zometeen na Kelly Clarkson. En dit is Fischer Zet.

0: Kelly Clarkson, Breakaway, hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat spelen we natuurlijk elke dag hierbij op de koffie. Het spel waarbij je als je één vraag goed hebt, je één prijs krijgt. Twee vragen, twee prijzen, drie vragen, drie prijzen. En stuur jij het goede antwoord in op vraag 1... dan speel ik het spel zometeen misschien wel met jou. En dan win jij dus het verrassingspakket van Omroep Gelderland. De eerste vraag is, op deze dag, op dus 4 augustus... in 1693 wordt een drankje ontdekt door monnik Dom Pern... Nou, moet je het wel in je bek uitkrijgen natuurlijk. Dom Perignon. Ik hoop dat ik het goed heb uitgekregen. Nou goed, het is voor mij ook de ochtend. Welk drankje heb ik het over? Dus welk drankje is op deze dag in 1693 ontdekt door monnik Dom Perignon? Laat het me weten via de Omroep Gelderland-app rechtsbovenin. Daar staat app ons of mail me Desiree@gld.nl. Dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou.

0: Morgan Wallen, Been By Now, hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat speel ik vandaag met Bea. Bea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was jij aan het doen op deze zonnige ochtend?
2: Ik ben een puzzel aan het oplossen van de Centaur.
0: Oh, wat voor soort puzzel?
2: Even kijken hoe dat heet. Woordcursus, dat heet anders. Even kijken hoor. Jeetje. Dat heet cijfercode.
0: Cijfercode. En dat kan je dan tegelijkertijd met de radio aan. Want ik kan me dan niet goed concentreren altijd met dat soort dingen. Maar dat kan aan mij liggen hoor.
2: Oh ja hoor, geen enkel probleem.
0: Geen enkel probleem. En toen dacht je, weet je, als ik dan toch al bezig ben met een puzzel, dan ga ik ook nog even puzzelen op de radio met het koffiespel.
2: Ja, precies.
0: Kijk eens aan. Bea, dag. Vraag nummer 1 was, op deze dag in 1693 wordt een drankje ontdekt door monnik Dom Pérignon. Welk drankje heb ik het over?
2: Over champagne.
0: Ja, dat is helemaal goed. Er kwam ook binnen wijn en bier, maar het is inderdaad champagne. Dat betekent al 1 prijs, Bea. Gaan we door naar vraag nummer 2. Dat is de muziekvraag. Ja. In het liedje Het werd zomer door Rob de Nijs. Ik neem aan dat je die kent.
2: Mm-hmm.
0: Ja, daar gaat het over een zomerromance, om het zomaar te zeggen. Hij was 16, maar hoe oud was de vrouw waar hij over zong met wie hij was?
2: 28.
3: Ik was 16. En jij was 28.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, Bea. Maar goed, hij kon er nog over zingen, Rob de Nijs destijds.
2: Ja, goede zanger.
0: Ja, goede zanger. Ik vind het ook een lekker nummer, moet ik zeggen. Ook wel passend natuurlijk voor het weer. Dus dat kunnen we zo meteen wel even draaien. Maar nu dan nog, voor al die prijzen binnen te slepen, Bea, dan is de laatste vraag de Gelderse vraag. En dat gaat over het Nederlandse Bakkerijmuseum. Waar en welke gemeente staat dat in onze provincie?
2: Dat staat in Hattem. Ik dacht...
0: Dat is al goed.
2: Oh.
0: Ja, het staat in Hattem inderdaad, het Nederlands Bakkerijmuseum. Ben je wel eens geweest?
2: Ja, ben ik wel eens geweest.
0: Ja, is het een aanrader?
2: Echt zo leuk om daar met kinderen naartoe te gaan. Het is helemaal geweldig. Ze mogen eigen broodjes bakken, echt heel leuk.
0: En is het voor deze 36-jarige dan ook nog geschikt?
2: Altijd.
0: Ja, ja, misschien kan ik mijn inner kind kan ik dan daar in ieder geval uit om broodjes te bakken wellicht.
2: Wel ja, joh. Ik was gewoon op je kind daar. Echt, heel leuk.
0: Nou, wat leuk. Nou, dan ga ik daar binnenkort eens een keertje langs met mijn museumkaart. Ben je, dat betekent in ieder geval dat jij alle prijzen binnen hebt met het op de koffiespel. Dus dat is mooi, dat komt vanzelf jouw kant op. En zullen we dan nog even lekker op de Nijs draaien voor het zomerse gevoel?
2: Ja, dat zou ik maar doen.
0: Ja, laten we dat dan maar doen. Ben jij, dan wens ik jou succes met de puzzel in de Centaur.
2: Ja, dankjewel.
0: De eerste prijzen zijn al binnen, nu die nog, hè?
2: Ja.
0: Ja, en het kan eigenlijk niet meer, maar het is toch wel een lekker liedje. Rob de Nijs. Nice.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen?
0: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

The Piano Man himself, Billy Joel, hier op Radio Gelderland. En ik ga Julio Iglesias voor je draaien. Ik krijg daar zelf altijd een ontzettend vakantiegevoel van. Ik bedoel, zelfs als je dan in Gelderland zit te luisteren, heb je toch een beetje het idee alsof je in Spanje zit. Dat gevoel krijg ik altijd bij hem. En dit liedje, het is eigenlijk helemaal geen hit geweest. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer precies hoe ik hem heb ontdekt. Het zou gewoon kunnen dat hij een keertje op mijn Spotify voorbij kwam. En ik denk dat het wel een mooi liedje is om af en toe te draaien. Want het is wel een mooie boodschap om die soms weer eventjes in te prenten. Zeker als je misschien nu aan het luisteren bent en je bent alweer druk met 10 dingen tegelijkertijd. We hebben haast, je weet hoe dat gaat. Dat is in Nederland, iedereen heeft haast op de snelweg als ze lopen. Je ziet het al aan dat Nederlandse loopje, weet je wel. Dat iedereen dan zo, ja, alsof ze altijd ergens een trein moeten halen. Dat is een beetje dat Nederlandse gevoel. En misschien hebben ze dat in Spanje soms net even wat beter bedacht. Af en toe even relaxed aan, even rustig en even om je heen kijken. En dus ook niet te vergeten te leven. Dat is namelijk wat hij zingt. Vergeet nou niet te leven en te genieten van de kleine momenten. Misschien dus wel als je nu lekker een kopje koffie hebt. En dan gewoon lekker Radio Gelderland aan met Julio Iglesias daarop.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Chef Special Speed of Light hier op Radio Gelderland. En ik heb nu de Fine Young Cannibals voor je. En ik dacht laatst, goh, hoe zijn ze eigenlijk bij die bandnaam gekomen? Ik bedoel, ze toch een beetje gek, hè? Laten we wel wezen. De Jonge Cannibalen is een beetje een aparte bandnaam. Nou, ik heb het eens even voor je uitgezocht. Ze hebben het dus eigenlijk redelijk snel moeten kiezen. Want ze hadden hun allereerste interview als band en dachten toen ineens, shit, ja, we hebben dus eigenlijk nog helemaal geen bandnaam. En toen hoorden ze over een film uit 1960. Die heet All the Fine Young Cannibals. En toen dachten ze, hey, dat is eigenlijk best wel een goede bandnaam. En zo hebben ze dus die bandnaam gekozen. Maar het grappige is dus, die hele film, die hebben ze nog nooit gezien. Geen enkel van die bandleden heeft die film gezien. Dus ze hebben geen idee of die film nou eigenlijk ook een aanrader is. Nou, we kunnen in ieder geval stellen dat de muziek van de Fine Young Cannibals wel een aanrader is. En je hoort ze nu met Good Thing hier op Radio Gelderland.

bekend gedraag. Vrumt genag, de wiede wereld is er wel, via draad en golm.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: doe je dat binnenkort wel op een spiksplinternieuwe elektrische fiets. Want deze week geven we bij Radio Gelderland een elektrische fiets weg met een waarde van 3.700 euro. Ja, we doen niet lullig, hè? Het is echt een goede fiets, dat blijkt maar weer. En dat doen we dus om te vieren dat je elke werkdag op TV Gelderland naar het programma Rondje Gelderland kan kijken. Daarin fietspresentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie en elke dag fietsen zij dus een andere fietsroute. En elke werkdag stellen wij je dan een vraag over de aflevering. En als je elke dag dan het goede antwoord instuurt, dus elke werkdag, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, als je elke keer dan het goede antwoord instuurt, dan kom je in onze grote pot en dan gaan wij loten vrijdag voor die elektrische fiets ter waarde dus van 3.700 euro. Ik laat je even eerst een stukje horen uit de uitzending van gisteren.
1: Hey, ik heb zometeen afgesproken met Roger van Leeuwen. En Roger, ja, Roger die heeft een uil- en dierenpark op de route. Hoeveel diersoorten heb je hier?
2: Bijna 100 of zo.
1: 100 stuks?
2: Ja, zoiets. Ik weet niet precies.
1: En nou bestaat dit al meer dan 25 jaar?
2: Ja.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Ja, als hobby.
1: Is het nog steeds hobby?
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het leuk.
0: Ja, natuurlijk. Maar de vraag is, bij welk uilen- en dierenpark ging Frank langs? Dus bij welk uilen- en dierenpark ging Frank langs? Dat was dus te zien in de uitzending van gisteren. Laat het me weten via studio@gld.nl. Mail ons het goede antwoord en luister dus elke dag naar Radio Gelderland en stuur dan het goede antwoord in. En dan is die elektrische fiets misschien wel vrijdag van jou.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

Zoute landen van Bluff en Gijke Aanaert op Radio Gelderland. En dit vind ik zo'n lekker liedje. Ik bedoel, hoor dit nou. Dit is toch een fantastische intro. En het leuke is, het heeft gewoon een Gelders tintje. Ja, dat geloof je gewoon bijna niet, maar het is echt zo. Want Debbie Sledge van Sister Sledge, die woonde dus jarenlang in het Gelderse Joppe. Echt een best wel klein dorpje, iets meer dan 400 inwoners. Dus ze had gewoon je buurvrouw kunnen zijn. En dan heeft zij dus dit medegemaakt. Nou, ik had het iconisch gevonden als ik naast haar had gewoond. Sister Sledge hoor je nu hier bij Radio Gelderland. En dit is natuurlijk Lost in Music.

0: Fiction Factory feels like heaven. En dat is natuurlijk ook zo als Irene begint te praten.
1: Ah.
0: Irene, goedemorgen. Ja, smooth, hè?
1: Jongen.
0: Ja, die heb je alvast binnen.
1: Ja, die heb ik binnen. Nou, ik zeg niks meer.
0: Nee, zo is het. Zo meteen tussen 12 en 3 hopelijk wel.
1: Ja,
0: anders wordt het een beetje een leeg programma.
1: Ja. Ja, precies.
0: Dan is het zo'n leeg programma. Wat ga je doen, Irene?
1: Ik wil eerst weten van jou. Heb je veel goede antwoorden binnen op de e-bike vraag?
0: Nou, ik heb best wel veel goede antwoorden binnen. Ja, kijk, als je gisteren hebt gekeken, dan is het natuurlijk eigenlijk niet zo moeilijk, hè? Dan weet je het. Ja, en het is natuurlijk wel, het gaat om de naam van dat dierenpark. Dus niet waar het is, maar de naam van het dierenpark. Dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen.
1: Even dat nog...
0: Dat is misschien wel even. Want zometeen ga jij het zometeen. Dus als je het gemist hebt...
1: Ja, als je het gemist hebt, kun je het bij mij nog een keer terug horen. We maken het je ontzettend makkelijk.
0: Dat wou ik net zeggen. Want soms dan appen mensen al van, is het al geweest? Ja, en dan denk ik, nee, komt allemaal nog...
1: 4 keer per dag.
0: 4 keer per dag. Als je het bij mij hebt gemist, dan kan het straks dus ook nog bij mij.
1: En ik heb ook nog die hamamdoek. Want die heb ik gewoon ook nog liggen.
0: En die wordt hartstikke snel verstuurd zelfs.
1: Ja,
0: ik kreeg vandaag een appje vanmorgen van, nou, gisteren meegespeeld met Irene.
1: Ja.
0: Vandaag al binnen.
1: Vandaag lag je binnen.
0: Dus ik bedoel maar, je kan morgen al bij het zwembad liggen met die hamamdoek.
1: Ja, nou ja, dat was ook leuk. Want in dit geval ging hij mee op vakantie en was er ook haast bij geboden. Dus het is hartstikke leuk dat hij gewoon vandaag op bezorgd is. Dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Bij deze, straks is ook weer het zomerspel.
1: E-bike niet.
0: Nee, dat denk ik niet. Die moet je zelf komen halen. Nee, dat weten we niet. Waarschijnlijk wordt hij gewoon lekker bezorgd bij je. Dus dan komt dat helemaal goed. Zometeen dus Irene met tot 3. Veel plezier daarmee. En dan dus weer kans op de e-bike en de hamamdoek. Veel plezier daarmee. En ik heb nog motions voor je met Wasted Words. Tot morgen.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Robert Walters met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur daarvoor. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Robert.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: die anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Het is 11:12. Goedemiddag. We zitten midden in de komkommertijd. Dat komt, las ik, uit Engeland. Daar hadden kleermakers in de zomer geen bal te doen. De adel was de stad uit. Geen kleren maken, geen inkomsten. En alleen goedkope komkommers om te eten. Ik las ook dat het heel internationaal is. In Duitsland heb je de Sauergurkenzeit. In Scandinavië de Agurketijd. En in Engeland heet dit seizoen het Silly Season. Allemaal gaat het over die stille zomerperiode met vaak klein nieuws. Ik zou zeggen, eet vooral die komkommer. Lunchtipje van Irene, boterham kaas, plakjes komkommer en dan een heel klein beetje sambal. Dat is zo lekker. En nieuwtjes, ja, die heb ik in het groot en in het klein. Voetbal, de eclipse, de e-bike en een brandlucht vanuit het zuiden. Ik ga je erover vertellen, tussen de plaatjes door, hè, want komkommertijd in de muziek, daar doen we het niet aan. Umberto Tozzi dan. Hij houdt van jou. Zingt hij, hè? Ti amo.

0: Ik vind het zo lekker, zo'n droog gitaartje. Ilse de Lange kan dat goed, something good. Het is 19 minuten over 12. Joy is aangeschoven en die heeft zitten grasduinen in het Gelders nieuws. Wat ben je tegengekomen?
1: Ja, je kan er natuurlijk niet omheen. Verschillende Gelderse brandweerkorpsen die helpen vandaag bij de grote natuurbrand ten oosten van Venray, die nog altijd niet onder controle is. Nou, korpsen uit onder meer Wijchen, Beuningen, Malden, Overasselt, Arnhem-Zuid, Oosterweek en Renkum, die hebben de Limburgse collega's afgelost. En volgens de burgemeester van Venray kan het blussen echt de hele dag duren.
2: Het is een natuurgebied, lastig toegankelijk. We hebben ook de Chinook, die zijn gisteren bezig geweest en die gaan ook nu weer aan de slag. En dat blijkt ook wel gewoon heel hard nodig. Gelukkig nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten die zijn afgebrand of persoonlijk leed.
1: Ja, door de brand is inmiddels zo'n 100 hectare natuur verwoest en rijden tussen Boksmeer en Venray tot zeker vanavond 6 uur geen treinen.
0: Ja, je rook het vanochtend, hè? Jij, ze kwam ook binnen, je zei ik. Dacht, heeft iemand een barbecue aan staan?
1: Ja, ik dacht dat op tijd, dacht ik. Ja, want we hebben het net even uitgezocht ongeveer. Dus 70 tot 80 kilometer verder, dus hier waar wij zitten in Arnhem, ruik je het dus nog. Inderdaad, ik stapte vanochtend hier de auto uit en toen dacht ik, goh, wat vroeg voor een barbecue. Ja, natuurlijk niet bij stil kunnen staan dat nog zo ver ging. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ik heb meerdere meldingen binnengekregen hier.
1: Ja, nou, wat doe jij eigenlijk vandaag aan de hitte, Irene?
0: Nou, ik verloop lekker in de airco zitten hier in de studio. Ja, mensen vragen het wel eens van, is het een beetje te doen bij jullie? Ja, hier is het goed te doen.
1: Ja, vind je dat?
0: Vind je het warm?
1: Ik heb het altijd heet. Oh. Dus ik ben ook helemaal geen goede meetlat ervoor. Nee. Ja, het wordt vandaag weer warm. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wat doe je eigenlijk als het echt heet wordt? Gordijnen dicht, airco aan of gewoon lekker het water in? Nou, we gingen de straat op en vroegen hoe mensen de hitte doorkomen en of ze ook een beetje op de buren letten.
3: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan en de gordijnen dicht en voor de rest vind ik het gesneden. En ik heb een paar oudere buren, dat hou ik in de gaten en voor de rest vind ik het mooi.
4: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken en probeer afkoeling te zoeken in het water. Het zwemmen.
5: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Ja. Dus ja.
1: De dingen die we horen, schaduw, water en toch airco.
0: Ja.
1: Nou, wat opvalt, veel mensen doen het eigenlijk al goed, maar niemand kent het hitteplan. Dat is de landelijke waarschuwing die afgegeven wordt als het langere tijd warm is. Het is eigenlijk heel simpel, dus wat je net al hoort, drink genoeg, blijf uit de zon tussen 12 en 3. En let op de kwetsbare mensen om je heen. En dat zijn dan ouderen, kleine kinderen en mensen met een ziekte die er snel last van hebben.
0: Ja, jij. Ik. En de rest, sterkte.
1: Dank u.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

Titans Clearwater Revival op Radio Gelderland en Proud Mary. Ik krijg WhatsAppjes van lunchen. Er wordt geluncht in Gelderland. Onder andere kerriesoep. Ik vind dat een heel goed idee. Met warm weer soep eten is juist een hele goeie. Ga je zweten, koel je ook weer af. En mijn komkommertip, dat vind ik ook leuk, is ook opgepikt. Iemand die een boterham stuurt met kaas en komkommerplakjes erop. Nou, dat was mijn lunchtip van vandaag. Het zijn spannende tijden voor de spelers van de NEC natuurlijk. Maar ook voor de fans. Een heleboel daarvan zijn afgereisd naar Athene. Zometeen hoor je ze en de stemming, kan ik je vertellen, die zit er al lekker in.

0: 30 degrees op Radio Gelderland, een dirty old man. Nou, de vraag natuurlijk vandaag, wordt het feest vanavond in Athene? NEC speelt voor het eerst in de Champions League in Athene tegen Olympiakos Piraeus. De voorronde, maar toch, ze staan er wel. Er zijn nogal wat fans mee, volgens onze laatste berekeningen ongeveer 1000. En sommigen zijn ook niet mee. Ik las het verhaal van Gino, hij is NEC-fan in hart en nieren. Had alles geregeld voor zijn tripje naar Griekenland om erbij te kunnen zijn. Hotel geregeld, vlucht geregeld. En nou net dat laatste zat even niet lekker. Gino heeft dat vliegticket, want hij dacht, ik heb dan wel vliegangst. Maar we zien wel. Maar de afgelopen dagen sliep hij niet meer, kreeg hij geen hap meer door zijn keel. Hij was echt verschrikkelijk bang. Die angst voor het vliegen had hem echt helemaal te pakken. En dus besloot hij toch maar niet te gaan. Zijn vrienden zitten wel in Athene. Ja, best zuur. Maar goed, die supporters die zijn er natuurlijk wel. Deze fan op het vliegveld heeft er zin in, maar laat het ook een beetje op zich afkomen.
1: Ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Zeker, we gaan het zien. Later op de avond zat de sfeer er al wat beter in bij de NEC-fans. In de Irish Pub in de wijk Monastiraki. Dat was gisteravond.

Ja, dat was op dat Monastirakiplein. Ook eerder op de avond, terwijl NEC trainde in het stadion van Olympiakos, vermaakten de fans zich in de stad en zongen tientallen fans op een ander plein, het Syntagmaplein. Gezellig. Al die sfeer daar, ze zullen het weten dat we er zijn in Athene. Op gld.nl houden we een live blog bij. Daar lees en hoor je van alles over.

deze dag in aanloop naar vanavond. Zoals het ook het bekende Ziggen Zaggen, dat is ook zo'n NRC-lied. We lezen over een blije trainer, Dick Schreuder. Die zegt, er ligt prachtig gras in het stadion. Clubicoon Jan Peters komt ook aan het woord. Die heeft dan weer niet al te veel vertrouwen in de prestatie van NEC vanavond. En er is ook nog een poll in ons liveblog waar jij en ik een voorspelling kunnen doen. Nou, op dit moment staat het zo. 40% gaat voor de winst voor Olympiakos. 40% voor winst NEC. 20% derhalve gaat voor een gelijkspel. We gaan het zien en we gaan het meemaken. Vanavond pas, hè. Dit is Douwebop. Funny.

parasolletje en een cool drankje erbij. Je hoort de zomer op Radio Gelderland. Casey en de Sunshine Band, Come to My Island. En over die zomer gesproken. Zullen we straks nog eens hebben over het weer? Ja, laten we dat gewoon doen. Doen we naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Mooi hoor, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Dag Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Laten we eens beginnen met de vraag. Stel, ik wil een enorme bui regen op mijn kop. En ook eentje die niet zomaar voorbij is, maar ja, waar er gewoon nog één achteraan komt. Waar moet ik dan naartoe?
1: Nou, dan moet je wel eventjes reizen hoor. Want het is kurkdroog in Europa. Dat merken we natuurlijk overal. Af en toe wat de onweersbuien, die vinden we wel dichtbij terug. Ook in ons land natuurlijk van afgelopen nacht. En vandaag is het ook niet uitgesloten dat hier inderdaad wat onweersbuien kan komen. Maar serieuze regen, ja, dat vind je eigenlijk pas terug in het uiterste noorden van Europa. En bijvoorbeeld in Schotland en in Ierland. Daar regent het wel serieus. Maar ja, op alle vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa, in België, Duitsland, Nederland, daar is het keurig droog en daar blijft het ook droog de komende periode.
0: Het wordt natuurlijk steeds een populairere vakantiebestemming, hè, dat noorden van Europa en ook Schotland. Dat mensen denken, nou doe maar alsjeblieft niet die bloedhitte.
1: Zeker.
0: Een graadje of 20 is genoeg en zo nu en dan een bui, daar kun je voor tegenkleden. Ja. Dus het wordt er alleen maar populairder op met dit soort zomers.
1: De coolcation, hè, die noemen ze
0: cool,
1: het toch?
0: Die kende ik nog niet, wat leuk.
1: Die is inderdaad steeds populairder aan het worden. En ik snap dat wel. Kijk, ik vind 25 graden een zonnetje vind ik heerlijk. Maar voor die zinderende hitte is voor mij ook niet, vind ik ook niet heel lekker. Dus ja, ik snap het wel dat je richting het noorden gaat. Want wij zitten natuurlijk al best wel in het noorden van Europa. En doorgaans, als je naar het zuiden gaat, dan is het al vrij snel warmer. Mm-hmm. Maar goed, we hebben deze zomer al bijna dagelijks te maken met temperaturen van 30 graden.
0: Ja.
1: Dus ja, in Frankrijk is het heel vaak gewoon bijna 40 graden deze zomer.
0: Oké, wij zuchten nog even door. Dat duurt ook nog eventjes, hè? Want nou, sowieso vandaag is het nog een warme dag. Hoe gaat het verder de komende dagen?
1: Ja, nou, het ziet er wel goed uit voor mensen die er niet zo van houden. Want we krijgen wel te maken met een wat koeler weertype de komende dagen. Vandaag nog niet. Het is nu ruim 30 graden in de provincie. Kan ook nog wat bijkomen. En dan in de loop van de middag en vanavond misschien lokaal een enkele onweersbui. Maar het gaat niet echt iets helpen om die droogte tegen te gaan. Want ik verwacht op de meeste plekken er eigenlijk maar niet heel veel van. Maar het kan op lokale schaal dus wel even tot een stevige bui komen.
0: Oké.
1: Morgen is het dan een stuk minder warm. Want dan gaat de wind uit het zuidwesten waaien. Die is ook echt wel stevig van kracht. En die zorgt ervoor dat er wat koelere oceaanlucht aankomt. En dan wordt het zo'n 25 tot 27 graden in de provincie. Ook een wat lagere luchtvochtigheid. Dus voor de meeste mensen is dat al een stuk aangenamer. En dan donderdag en vrijdag, dan wordt het niet zo warm. En dan gaat het 23 in de provincie. En ook dan is het wel droog helaas. Met af en toe zonnetje. Maar wel vrij aangenaam weer.
0: Oké, daar gaan we ons daar lekker op verheugen. Dankjewel, Berend, voor dit rondje Europa.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Robert, dankjewel.
13: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: vierde Zomer met Muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Madonna en Cherish met de muziek van Radio Gelderland. Kom ik de zomer wel door, zegt Roos. Dankjewel voor je WhatsAppje. Weet je wel hoe leuk het is om radio te maken als je iets mag weggeven? Nou, dat doen we vaak in verrassingspakketten hier. We geven mokken weg, chocoladetablet. Maar deze zomer pakken we echt uit met natuurlijk die superleuke hamamdoek. Die geef ik weg. Nou ja, daar moet je iets kleins voor doen zometeen. Maar deze weken zijn we echt een soort Sinterklaas. En geven we waanzinnige prijzen weg. 4 e-bikes. Elektrische fietsen, misschien ook voor jou, als je 5 dagen meespeelt met een spel waar je alleen maar voor hoeft te luisteren en te kijken. Werkdagen, elke dag een vraag beantwoorden. Aan het einde van de week wellicht een prijs voor jou. Easy peasy, het is al warm genoeg allemaal. Het komend uur neem ik je heen.

0: Marvin Gaye, how sweet it is to be loved by you. Nou hoppa, daar gaan we naar spel 1 dit uur.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie. En wat nemen we mee? Nou, met een beetje mazzel is dat een hamamdoek. Want die is te winnen in Tot 3 deze weken. Met het op vakantie en neem mee spelletje. En als je vandaag wint, dan kun je hem dus morgen al in huis hebben. Die fantastische hamamdoek. Zo bleek. Gisteren won Ingrid. Vanochtend lag hij namelijk al op de deurmat bij haar. Appte ze. Hartstikke leuk. Wat ga ik doen? Ik laat je een fragmentje horen van een liedje. En iets is daar in dit geval weggedingdongd. Zo'n vliegtuigdingdong. Iets dat je soms meeneemt op vakantie. Ik vaak wel. Laat dat een hint zijn. Mijn vraag aan jou is, wat bedoelen wij vandaag? Dus wat hebben we weggedingdongd in een stukje van een liedje? Van Clouseau, daar gaat het om. Ik laat hem 1 keer horen, want ik denk echt dat die makkelijk is. De opgave van vandaag. Zet je schrap, zet de radio ietsje harder. Daar komt-ie.

Ja, dat was hem. Wat nemen we mee vandaag op vakantie? Hij komt een beetje onverwacht zo aan het einde. Maar je hebt 2 plaatjes de tijd voor het antwoord. Dus als je wil, zou je ook nog even kunnen googlen. Is niet verboden wat mij betreft. Dag Hamamdoek, hij is misschien voor jou. Stuur je antwoord naar de WhatsApp in de GLD-app. Klik je rechtsbovenin. Dat is een manier om een WhatsAppje te sturen. Maar je kunt hem ook sturen via 06-22-22-1342. Noteer dat nummer in je telefoon. Altijd ben je dan in contact met ons. En een mailtje naar irene@gld.nl. Dat vind ik ook goed. Kijk ik ook naar. Het komt hier allemaal binnen. En ik ga er met dichte ogen een eerlijke winnaar uitkiezen. 2 plaatjes de tijd, ik zei het al. De eerste is van Cadans en Even. Veel succes!

0: Sister Golden Hair van Amerika.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Op vakantie, en wat nemen we toch altijd al allemaal mee? Koffers en tassen vol, en wat gaat daar dan in? Dat is steeds de vraag in tot drie deze zomer. Vandaag hebben we zitten knoeien met een liedje van Clouseau met de vraag, wat nemen we mee, maar hebben we nou in dat fragmentje net weggelaten?

0: Ja, dat was de opgave. Ik dacht, zou die te doen zijn? Nou, dat bleek zeker het geval. Paula, Ans, Gerda, Berend, Arjen, Ellie, Tina, Tini bedoel ik, Thea, Ini, Willem, Jan, Monique, Harry, Jan. Sorry. Ik ga even iemand bellen. Ik ben een watje, ik weet het. Maar ik laat me dan toch verleiden door een verhaal. Een beetje een zielig verhaal. En als ze de telefoon opneemt...
1: Hallo, met Marianne.
0: Dag Marianne, goedemiddag met Irene.
1: Hi Irene.
0: Hallo. Ik zeg net tegen de luisteraars en nu ook tegen jou, ik ben een watje.
1: Waarom?
0: Waarom? Omdat jij een echt best wel een treurig verhaal stuurt.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was inderdaad wel een beetje balen om mijn handdoek kwijt te raken op de sportschool. Klopt.
0: Ja.
1: Maar ik was denk ik ook eerst, of niet? Want ik was heel snel.
0: Jij was heel snel. Maar mensen zijn zo razendsnel, dat wil je niet weten. Oh. Je was niet de eerste, maar wel de zieligste, vond ik.
1: Ah, dat wil ik dan ook niet zijn. Maar nu ben ik de blijste.
0: Ja, nu ben je de blijste. Ja, zo kan dat dan gaan. Want wat is er gebeurd? Je ging naar de sportschool en toen vergat je hem gewoon?
1: Nou, ik ging mezelf wegen, want dat kan daar. En ik heb mijn handdoek ergens in de zaal laten liggen. En ja, ik ben hem gewoon kwijtgeraakt. En sindsdien, ik had eerder een heel sneu... De 2 weken later ben ik mijn andere handdoek ook nog kwijtgeraakt in de bus. Dus nu doe ik met 1 handdoek doe ik te veel eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik was hem te vaak. Dus het zou heel tof zijn om een extra mooie handdoek erbij
0: te
1: hebben.
0: Ja, het is een hammamdoek. Maar volgens mij gaat hij in de sportschool ook prima dienst doen.
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. En je mag hem niet kwijtraken. Wil je dat beloven?
1: Heel erg beloofd.
0: Ja, want het is echt een exclusief exemplaar. Met een mooi blauw en heel groot. En er staat Omroep Gelderland op. Nou, dan kun je hem even voor de dag komen.
1: Oh, gaaf. Oh, is die echt voor mij?
0: Ja,
1: oh,
0: die is echt voor jou. Hartstikke leuk. Vertel eens, hoe was je dag tot nu toe? Behalve dat je nu gewoon een gat in de lucht springt.
1: Nou, heel goed. Dank je dat je het vraagt. Ik heb een heel leuk sollicitatiegesprek gevoerd. Vanmiddag op een buitenschoolse opvang, heel leuk plekje. En daar zochten ze een werkstudent. En nou, dat was een hele leuke klik en een hele leuke plek. Dus ik kwam daar heel enthousiast eigenlijk van terug. En daarna heb ik nog een leuk bijouterietje voor mezelf gekocht in de stad. Dus allemaal leuke dingen eigenlijk.
0: Nou, wat goed. Zeg, wanneer hoor je of je die plek hebt?
1: Over 2 weekjes.
0: Oh, oké.
1: Andere gesprekken.
0: Ja.
1: Dat is altijd een beetje spannend.
0: Ja, dat is zeker spannend. Maar mijn ervaring is, de jouwe waarschijnlijk ook al, dat als je een klik voelt, dan komt die nooit van 1 kant.
1: Dat is waar. En dat hebben we ook uitgesproken. Ze vond het ook een heel leuk gesprek. Alleen ja, we hadden nog op praktisch gebied, waren er nog wat haakjes en ogen. Dus
0: okay.
1: Dat moeten we even afwachten.
0: Ja, daar kom je vast wel uit. Nou jongen, je hebt een leuk sollicitatiegesprek, een bijoutje gekocht vandaag en ook nog een hammamdoek gewonnen. Hartstikke gefeliciteerd. Weet je wat ik nou in mijn enthousiasme en in jouw enthousiasme ook ben vergeten? Je had de vraag wat het goede antwoord was.
1: Kussen.
0: Ja, dat is inderdaad kussen.

0: Nou, daar komt hij aan hoor.
1: Terwijl ze slapen met mijn kussens.
0: Ja, dat was hem inderdaad. Het goede antwoord was kussen. Nou, er was eigenlijk gewoon helemaal niemand van de inzenders die het fout had. Hij was goed te doen.
2: Ja, dat nummer ook om te horen.
0: Marianne, blijf even aan de lijn. Ik noteer je adres. De ervaring leert dat die hammamdoeker snel is. Dus bij jouw volgende sportschoolbezoek kun je hem al meenemen.
2: Oh, wat leuk.
0: Helemaal goed. En dan wens ik jou verder een hele fijne dag. En heb ik nog een vraag voor je. Vind je dat nummer van Clouseau leuk of zeg je... Doe maar een andere.
2: Nee, ik vind het leuk om hem nog een keer te horen.
0: Oké. Okay.
2: Beetje memory lane.
0: Nou, je gaat gewoon zeg maar alle reden hebben om mee te zingen. Fijne dag verder, hè. En ik hoop dat die baan doorgaat voor je.
2: Mooie uitzending.
0: Dank.

Fool's Garden en Lemon Tree. Ja, de fiets. En dan vooral de elektrische fiets met een motortje. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen, dat is echt een feest. Zeker heuvel op en met warm weer. En die heuvels, ja, die heb je in onze provincie natuurlijk behoorlijk wat. En warm weer, nou ja, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Lekker moeiteloos peddelen, maar ja, zo'n ding is natuurlijk, dat weet iedereen, peperduur. Nou, las ik vanochtend een verhaal in de krant van Marcel Geutjes. Hij is conciërge op een basisschool in Nijmegen en hij is hartpatiënt. Zijn elektrische fiets is alles voor hem. Tijdens de Vierdaagse Week werd die fiets gestolen en zijn verzekering was net verlopen. Ja, hoeveel pech kun je hebben? Een ouder van de school begon een inzamelactie onder de naam Help Meneer Marcel.

Shell. Het streefbedrag was 1400 euro, maar dat was binnen een paar uur al binnen. Intussen staat de teller op bijna 2000 euro en iemand heeft zelfs een fiets aangeboden. Marcel zegt dat hij 3 dagen ziek is geweest, gewoon van het verlies van zijn fiets, maar dat het gevoel nu helemaal is omgeslagen. Hij begint weer helemaal in de goedheid van mensen te geloven. Ja, crowdfunding kan als je zo'n fiets wil. Je kunt ook meedoen aan ons spel deze weken. 5 werkdagen, 5 vragen. En heb je al die 5 vragen goed, dan maak je kans op een e-bike van ons. En dat doen we dus 4 weken lang. Ik ga je zo meteen vertellen hoe het vandaag moet. Welke vraag er beantwoord moet worden op deze dag. Als het goed is, heb je dan ook 2 kruisjes achter je naam. Je hebt er maar 5.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Als het goed is, heb ik je een klein beetje in de startblokken gezet. Lieve mensen, ons e-bike-spel. Je kunt bij ons deze weken dus een elektrische fiets winnen ter waarde van, hou je vast, €3700. En meedoen is makkelijk, maar je moet wel een beetje opletten. Je moet veel radio luisteren en je moet een beetje consequent zijn. De bedoeling, we stellen op alle 5 de werkdagen een vraag, 1 per dag. Die vraag komt uit het programma op TV Gelderland, Een Rondje Gelderland, waarin collega's Frank en Esther de provincie ontdekken per fiets. Dat is sowieso inspirerend, want al die fietsroutes die zij doen, kun jij ook gaan doen. Ze zijn allemaal te downloaden en ze zijn allemaal te fietsen. Onderweg kom je dan langs bijzondere plekken. En over één van die plekken gaat vandaag de vraag. De route, dat kan ik je een beetje verklappen, is in het westen van de provincie, randje bijna, ergens tussen de Lek en de Waal. Luister even naar dit fragment. Frank zit er op de fiets.
1: Hey, ik heb zometeen afgesproken met Roger van Leeuwen. En Roger, ja, Roger die heeft een uil- en dierenpark op de route. Hoeveel diersoorten heb je hier?
2: Bijna 100 of zo.
1: 100 stuks?
2: Ja, zoiets. Ik weet niet precies.
1: En nou bestaat dit al meer dan 25 jaar?
2: Ja.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Ja, dat is hobby.
1: Is het nog steeds hobby?
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het leuk. Zoals de kangeroes, er lopen al jonkies bij.
0: Ja, kangeroes zitten er ook. De vraag die er vandaag bij hoort is deze. Bij welk uilen- en dierenpark gaat Frank langs? Hij had het erover. Maar hoe heet dat uilen- en dierenpark? Kangeroes zitten er dus ook. Nou, stuur je antwoord naar de WhatsApp 0622221342. Stuur een mail naar studio@gld.nl, mag ook. En mocht je dat nou vanochtend al hebben gedaan en je bent zeker van je antwoord, nou, dan ben je genoteerd, dan hebben we je naam al opgeschreven. Ja, je moet dus alle 5 de weekdagen goed hebben. Stel, je hebt die van gisteren gemist. Je zit nu te luisteren en je denkt, hè, die radiovraag, ja, zeker, die was er. Je mag die nog insturen. We kijken pas aan het einde van de week wie al 5 de goede antwoorden heeft ingestuurd. Dat mag dus nog steeds. Moet je wel even terugluisteren, de radiodag van gisteren. Nou, hoe dan ook, stuur je antwoord in. Zit je goed en gisteren ook, dan hoef je er nog maar 3. En stap de fiets op. Sowieso rij een van die routes die je vindt op gld.nl rondje Gelderland. Nou, een heel verhaal. Maar ja, het gaat niet om niks. De elektrische fiets. Ga daarvoor.

Cheryl Lee Rolf heet deze dame. In the Evening heet het nummer. Het is bijna 2:05. Ga jij kijken naar de zonsverduistering volgende week? Spectaculair is die zeker, want 90% van de zon is afgedekt door de maan. En dat komt pas weer voor over, weet ik het, 40 jaar of zo. Dus het is vrij uniek als je volgende week, meen ik woensdagavond, naar die zonsverduistering gaat kijken. Ik ga er niet voor naar Spanje. Daar is hij helemaal verduisterd. Daar is helemaal een circus omheen ontstaan, die eclips. Maar ik ben wel van plan om naar een van de sterrenwachten te gaan en mee te gaan kijken, maar ik heb geen bril. Ik las dat de eclipsbrillen als warme broodjes over de toonbank gaan. Ja, dan vraag ik me af, moet ik nou zo'n ding kopen? Of kan het ook anders? Kan ik, zoals we dat vroeger wel eens deden, door een cd kijken, oude cd, of door een chipzak, doet hij het ook? Of gewoon zoals Donald Trump bij de vorige zonsverduistering, fake news, riep hij, en hij keek er gewoon recht in. Goed voorbeeld, Donald. Straks gaan we het daar eens over hebben. Ga jij echt een plekje opzoeken en wat neem jij mee om te gaan kijken? En we gaan eens even uitzoeken wat werkt en wat niet werkt. Als je nou niet aan zo'n

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met Irene ten Voorde.

0: Bob Marley en de Wailers en Stir It Up. We gaan van reggae, dat doen we net zo makkelijk, naar...
1: De klok.
0: De klok van Rob Rock vandaag, een man die ik ooit ademloos heb zitten bekijken tijdens een concert. Ik was echt een groentje. Ik denk zelfs dat het mijn eerste rockconcert was. En ik zat aan te kijken tegen een podiumact en een rauwe stem waar ik echt diep van onder de indruk was. Shock Rock hoorde ik later, heette het. Alice Cooper zag ik met zijn zwarte oogmake-up, zijn lange donkere haren, zijn leren outfits en pittige dosis horror ook op het toneel. In de jaren 70 was hij er met zijn nummers als School's Out. Het nummer dat ik vandaag ga draaien was een comeback eind jaren 80. Poison. Niet letterlijk over gif, maar over verslavende liefde. Toch ook nog leuk om te vertellen dat die Alice Cooper op het podium nogal anders was dan thuis. Thuis was hij gewoon een vriendelijke familieman, een golfer en al jaren geheel onthouden. Alice Cooper staat vandaag centraal in...

0: René Vroger en Waylon, die hebben de koppen maar eens bij elkaar gestoken en gedacht, hoe de liefde gaat, dat wordt vast een hit. En ach, wie weet.
1: Wie weet.
0: We draaien hem in ieder geval. Joy.
1: Hey, goedemiddag.
0: En jij, ga jij een beetje... Oh, mijn hele scherm gaat uit. Ga jij... geen probleem, volgens mij komt het goed. Ga jij een beetje aan op de zonsverduistering?
1: Ja, dat soort dingen vind ik wel heel gaaf. En volgens mij komt er ook binnenkort weer een vallende sterrenregen aan.
0: Die komt
1: er
0: meteen achteraan, volgens mij.
1: Ja, dus nee, dat zijn wel dingen waarvoor ik even in de tuin ga zitten, ja.
0: Ja, het is altijd magisch, hè. Dan ga je realiseren hoe groot... gewoon die ruimte. We denken altijd maar de aarde is de aarde. En...
1: Klopt. En het leuke is, mijn vriend is ook heel gefascineerd door alles wat met het heelal te maken heeft. Dus dat soort dingen staan ook wel eens op YouTube bij ons thuis. En ik merk dat ik daar toch een beetje in mee word genomen dan automatisch. Dus nee, wij zitten volgende week weer in de tuin. En natuurlijk, omdat het nu echt 90% verduisterd wordt. Nou, dat was echt al heel wat jaren geleden.
0: Ja, 1999 volgens mij voor het laatst.
1: Klopt, en de volgende keer wordt pas in 2081.
0: Ga ik niet meer meemaken.
1: Nee,
0: jij?
1: Ik denk het wel. Als ik geluk heb, dan zou ik 81 moeten zijn. Dus dus nee, dat is wel heel uniek natuurlijk.
0: Ja, bijzonder. Ik las vanochtend dat er een run is op eclipsbrillen.
1: Ja.
0: Van die brilletjes.
1: Wat betaal je daar nou eigenlijk voor?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. En dat was ook een vraag die ik eigenlijk heb, van wat is nou een beetje een normaal bedrag om te betalen voor zo'n eclipsbril? Kom je er nog aan?
1: Nou, wat ik hier nu zo zie is het een beetje rond de 8 tot 15 euro.
0: Ook, nou, maar dat verschilt nogal.
1: Ja.
0: En waar moet je dan op letten als je zo'n ding koopt?
1: Ja, moet je een bepaald model hebben of zo?
0: Ja, precies. En het is te koop bij van die Chinese webshops, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar betaal je weer wat minder.
1: Ja.
0: Maar goed, zijn er ook alternatieven, vraag ik me af. Want ik heb zo'n eclipsbril, ik ga hem één keer gebruiken. En daarna nooit, in mijn geval nooit meer. Want die
1: geef je hem door aan je kleinkinderen.
0: Ja, dat is nog wel een idee.
1: Ja.
0: God, yes, het voelt met goede ideeën. maar vroeger, bij eerdere zonsverduisteringen, deden wij het ook wel eens kijkend door een cd'tje.
1: Ja.
0: Dat kleine puntje, volgens mij keken we er daar doorheen. Volgens mij is dat helemaal niet goed, maar dat deden we wel. En een chipzak heb ik ook wel eens gehoord.
1: Maar hoe doe je dat met die chipzak?
0: Ja, gewoon eerst leeg eten. En dan door de verpakking heen kijken. Dat schijnt te werken. En 3D-brillen heb je natuurlijk ook die dan in de bioscoop. Maar waarschijnlijk is dat ook niet echt een goed idee. Die zijn wel heel donker. Of gewoon een zonnebril. Kortom, wij dachten, Joy en ik, laten we die vraag eens even opwerpen en eens even uitzoeken hoe dat zit. En nou ja, jouw input als luisteraar is natuurlijk van harte welkom. Ga je kijken, heb je zo'n eclipsbril? Heb je hem aangeschaft speciaal voor de gelegenheid?
1: Ja, of doe je het toch op een andere manier?
0: Ja.
1: Ik ben wel heel erg benieuwd.
0: Ik ook. Nou, stuur maar in via WhatsApp, is altijd goed. En we komen er zo op terug. Blue.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Belief. Ja, ja, die zandverduistering.
1: Het is wat, hè?
0: Het is een bijzonder ding. We gaan hem de eerstkomende 40... Is het 40 jaar dat hij er niet meer is?
1: Even, nou, 60 bijna.
0: Oh, want, ja.
1: 81 oh, ja. Komt hij pas weer. Of nou, op deze manier dan,
0: ja,
1: hè?
0: Precies. Ja, precies. Zo'n bijna volledige 90%.
1: Ja.
0: Dat je niet zomaar de zon in moet kijken, zoals Donald Trump gewoon wel deed bij de vorige, dat lijkt me helder. Maar wij wierpen eens de vraag op van, wat kun je dan gebruiken? Ja, je hebt van die eclipsbrillen.
1: Ja.
0: Wat mag zoiets kosten? We kregen wel een tip van iemand die zei, bij een zekere webwinkel, ik mag geen reclame maken natuurlijk, zijn er te koop 5.
1: Ja.
0: Voor
1: 14,89.
0: Ja.
1: Dat klopt. Ja.
0: Nou, dat is nog wel te overzien. Die kun je dan inderdaad in mijn geval aan al mijn kleinkinderen geven.
1: Ja.
0: Er zijn ook nogal wat mensen die komen met iets wat met lassen te maken heeft. De naam van deze meneer of mevrouw ontschiet mij even. Oh ja, Hendrik. Die zegt, als je in het bezit bent van een laskap, dat werkt, dat is hartstikke veilig. En Harriet Doetinchem schrijft, lassers gebruiken een masker met daarin van die glazen plaatjes. Die kun je gewoon bij een technische winkel of een bouwmarkt kopen. Daar kun je veilig doorheen kijken. Roen zegt ook een lasbril. Een laskap, zegt ook Gijs.
1: Ja.
0: En Heino die appt, ach, ik moet vooral denken aan vroeger dat wij sterren gingen kijken, vallende sterren gingen kijken op het dak.
1: Ah, dat is een mooie. Ja. Dat is een mooie.
0: Wat heb jij gevonden allemaal?
1: Nou ja, weet je, we kunnen er heel kort over zijn. De makkelijkste en de veiligste oplossing, dat is toch wel echt die eclipsbril. Maar, hou je vast, dan wel van het merk ISO 123122 keurmerk. Dat keurmerk moet hij hebben.
0: Zeg nog eens, ISO?
1: ISO 123122 keurmerk. Dat is de allerbeste.
0: Oké.
1: Nou, heb je die niet in huis, dat kan ik me zo voorstellen. Dan kan je de verduistering eigenlijk ook op een andere manier bekijken. En eigenlijk een hele simpele lifehack daarvoor is de gaatjescamera. En ik zal je even vertellen hoe je die maakt. Je prikt met een punaise een klein gaatje in een stuk karton. En die hou je dan vervolgens met je rug naar de zon toe. Dan doe je daar een wit vel papier dat je erachter houdt. En dan verschijnt dus een klein beeld van de verduisterde zon daarop.
0: Oké, nog een keer.
1: Een stuk karton.
0: Ja?
1: Prik je een punaise in. Je gaat met je rug naar de zon staan. Daarachter een wit vel. En dan projecteert daar dus de zonverduistering.
0: Je kijkt op het vel, dus je kijkt zeker niet rechtstreeks naar de zon.
1: Werkt dus echt heel goed. En je hebt er natuurlijk niet zo heel veel voor nodig. Een ander trucje die je daar eigenlijk een beetje hetzelfde op kan toepassen is kijk onder een boom. Nou, de kleine openingen tussen de bladeren die werken als honderden gaatjescamera tegelijk. En op de grond zie je dan niet de gebruikelijke ronde lichtvlekken, maar tientallen kleine sikkeltjes van de verduisterde zon.
0: Dat is ook mooi.
1: Dat is ook wel leuk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nou, wat je dus vooral niet moet doen, een gewone zonnebril opzetten door een verrekijker of een camera zonder zonnefilter kijken. En ja, ook de cd en de chipzak, het is eigenlijk niet goed voor je ogen.
0: Nee, niet veilig.
1: Nee.
0: Ik vind de methode met de gaatjescamera wel heel erg leuk en creatief.
1: Grappig, hè? Ik denk dat het ook wel vooral voor ouders met kinderen bijvoorbeeld heel leuk is.
0: Ja. Van tevoren zelf maken.
1: Ja.
0: En dan gaan kijken of je hem te pakken krijgt op dat witte vel papier.
1: Precies.
0: Leuk. Nou, iedereen bedankt voor het meedenken ook. Want dat lasverhaal, dat zal ongetwijfeld ook wel kloppen, denk ik. Die glaasjes. Of ben je dat niet tegengekomen?
1: Ben ik niet tegengekomen, maar ik geloof het van onze luisteraars.
0: Ja, ik geloof dat ook. Maar een lasbril is denk ik duurder dan een eclipsbril.
1: Ik denk het wel.
0: Ja. Allemaal veel plezier volgende week. Ik ga zeker kijken. En jij ook.
1: Zeker.

Ruben Hillen en 20 Seconds. Nog één plaatje en dan gaan we naar de laatste 3 voor 3. En die hebben een mooi thema vandaag. Een vurig thema.

0: REO Speedway en Keep on Loving You.
1: 3 voor 3.
0: De 3 voor 3. 3 plaatjes voor de klok van 3 uur. Met een thema. Gisteren was dat water. En als je dan even doordenkt, ja, dan kom je ook al snel op vuur. Daar zijn ook nogal wat liedjes over gemaakt. We deden een greep. Ik heb John Parr, Billy Joel zometeen. Maar ik begin met onze eigen Bruce. Nou kan Bruce best uit de bocht vliegen, maar dit liedje over vuur is ingetogen. Onbedoeld ontstaan. En het eerste nummer waarin Bruce zelf de hoofdrol speelde in de bijbehorende clip. Dit is Bruce Springsteen en I'm on Fire.

0: Ja, over de film St. Elmo's Fire natuurlijk. Maar het is ook een eerbetoon aan een Canadese rolstoelatleet die de wereld rondging om aandacht te vragen voor onderzoek naar dwarslesie. Daar is het ook een ode voor. John Parr en St. Elmo's Fire. Dag André, goedemiddag.
1: Ja, Irene, goedemiddag.
0: De hele week zit jij tussen 3 en 6.
1: Ja.
0: Nou, jij trekt...
1: Ze hebben nog iemand kunnen vinden. Ja.
0: Ze laat ook maar iedereen achter de microfoon zitten. Ja. En jij trekt natuurlijk het spel nog even door. Langzaam heb ik ook het idee dat bij mensen het kwartje valt van dat ze gisteren ook hadden moeten meedoen. Je moet er gewoon 5 goed hebben.
1: Ja, en het is zo makkelijk, want dat is ook de reden dat we dus geen goede antwoorden geven. Je kunt dus ook de vragen uit het verleden, kun je dus nog gewoon
0: terugluisteren.
1: En die noteren we dan ook. En dan uiteindelijk heb jij die 5 kruisjes aankomende vrijdag. Dan maken we in thuis bekend of jij de winnaar bent van de e-bike.
0: Ja.
1: Dus dat is ook de reden dat we die antwoorden niet geven. Want ik heb al boze mailtjes gehad. En waar blijven die antwoorden? En wat doe je daar? En waar zijn jullie mee bezig? Maar dat heeft een reden. Daar is over nagedacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus,
0: 5 goede antwoorden.
1: Ja.
0: Elke dag geeft een vraag deze week. Moet je alle 5 goed hebben. Dan maak je kans. Nou, het gaat weer stormlopen bij jou. Ik weet het zeker. Dat deed het
1: dat ging gisteravond.
0: Ook.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik had gisteravond om 5:30 hebben we nog even een oproepje gedaan. De avond nog een keer laten horen. Heeft de hele nacht doorgelopen. De hele nacht.
0: Oh.
1: Op een gegeven moment onze producer Frits die kwam binnen hier.
0: Ja.
1: En die wist niet wat hij zag op zijn beeldscherm. Ja. Dus die heeft alles weer mooi zitten archiveren. Dus nee, wat dat betreft, het loopt goed. Dat
0: er zijn al
1: zeggen.
0: Heel wat kruisjes achter namen gezet. Dus
1: zeker,
0: hou vol. En als je nou denkt, waar gaat het over? Ik heb die opgave van vandaag helemaal niet gehoord. Die is bij André straks ook nog een keertje te horen. We maken het je makkelijk.
1: Ja.
0: In de wissellijst, wat heb je daar zitten?
1: Ja, het is een hele trieste aanleiding weer. Ken je Robert Plant?
0: Ja.
1: Ja. Van Led Zeppelin. Hij had een auto-ongeluk op Rodos gehad tijdens een vakantie. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker Led Zeppelin draaien. Ja, zo simpel kan het zijn, hè? Dus, ik heb er een van Robert Plant. Heb ik solo, Big Lock, grote hit uit de jaren 80. Dat vind ik echt een fantastisch nummer.
0: Ja.
1: Maar hou je van wat hardere gitaren, ook dan kom je aan je trek in de wissellijst. Want Stairway to Heaven en Whole Lotta Love staat er ook in.
0: Zeg, jij doet gek. Hartstikke leuk.
1: Ja, precies. 8 minuten lang kan ik een extra bak koffie pakken. Gunnen me mensen, gunnen me. Dus vandaar.
0: Nou, veel plezier. Ik heb nog een vuurnummer staan, want dat was het thema vandaag.
1: Zie.
0: Is het thema vandaag. Billy Joel verwerkte er 119 historische gebeurtenissen en personen in. Vanaf 1949, zijn geboortejaar, tot 1989, 40 jaar dus. In razend tempo komen ze voorbij. We didn't start a fire. Ik wens je een heel fijn weekend. Weekend, zeg ik dat nou?
1: Weekend? Het is dinsdag. Hoe dan?
0: Een fijne middag.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
11: Zo, die Robert, jij bent snel zeg. Kopje koffie erbij. Ja. 2:02 is het. Een hele goede middag. Vakantie in Gelderland. Zon en fijne muziek. En we praten hierbij over het laatste Gelderse nieuws. En ook aandacht voor mooie muziek in onze gouden wissellijst. Nou, ik heb het net al over gehad. Een portret van Robert Plant, die schittert daarin. Zometeen laat ik je horen waar je vanmiddag uit mag kiezen.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
15: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
17: Mijnleesbril.nl.
15: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
16: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
17: Thuis in Gelderland.

0: Dat is toch een mooie combinatie, hè? Een nierzoete tekst en toch heel opzwepend dit van The Love Affair. En The Day Without Love. Vond je het niet zo leuk?
1: Je moet er gewoon van huilen.
0: Oh, toch wel.
2: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Ja, nou, dat dacht ik al. Niet iedereen kun je er blij mee maken, hè? Is altijd lastig. Koken aan alle monden natuurlijk. De Gouden Wissellijst, daar hebben we hem weer. We gaan terug naar 1975 vandaag. En we hebben een portret van Robert Plant erin gedaan. De Led Zeppelin-zanger die krijgt op Rodos namelijk vandaag in 1975 een ernstig auto-ongeluk. Hij breekt onder meer zijn enkel en zijn elleboog, waardoor de Amerikaanse tournee moet worden afgelast. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje sneu, want dat kost een hoop geld. Maar desalniettemin hebben wij een leuke aanleiding gevonden om platen te draaien. Ik heb er 3 voor je. En via de Omroep Gelderland app mag je kenbaar maken welke je wilt horen zo meteen. Dit is de eerste. Of deze prachtig. Kippenvel dit hoor. Ja, of een stevige gitaar. Het is gewoon helemaal aan jou welke je wil horen. De eerste was Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Solo Robert Plant en Big Lock, die zat in het midden. En de laatste was wederom Led Zeppelin en A Whole Lot of Love. Als je me nou een plezier wilt doen en een koffiepauze wil gunnen, dan moet je de eerste kiezen, want die duurt 8 minuten. En, beloft, maak schuld, die gaan we dan helemaal draaien.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Ik heb leuk nieuws zometeen voor mezelf, namelijk.
1: Ja.
0: Ik ben namelijk niet meer zo bang. Dat was het liedje van Hanna Mee. Een bluff hier bij Radio Gelderland. En de gouden wissellijst. Ja, normaal gesproken draaien we nog een plaatje extra. Dan ga ik nog even aan het rekenen. Maar er is geen houden aan. Echt, er is echt geen houden aan. Want er komt eigenlijk voor één plaat... komen er zo ontzettend veel stemmen binnen. Ik blijf maar aan het turven. Dus ik kan er net zo goed maar mee stoppen. En ik ga die plaat ook gewoon draaien. Dan houden we de tijd ook nog een beetje in de gaten. Dit waren de drie platen overigens waar je uit kon kiezen.

Nou, kan je vertellen, die bewaren we. Voor de volgende keer, de solo hit. Big Lock. En die derde, die was er ook nog. Ja, wat een fijne platen zijn dit toch, hè? Robert Plant, hij had wel een auto-ongeluk in 1975 op deze datum. Maar ja, het is toch een fantastische artiest. Fantastische zanger van Led Zeppelin natuurlijk. En jullie hebben massaal gekozen, maar echt heel erg massaal voor Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: 1 minuut over 3:30, luister naar Radio Gelderland. In Terborg is het nu 32,9 graden en in Staverden 35 graden rond. Het weer in Gelderland vandaag is het opnieuw zeer warm en benauwd. En na zon en wolken kan er ook een onweersbui vallen, vooral vanavond. En vanaf morgen is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn is een man aangehouden voor bedreiging en wapenbezit nadat hij de politie met een voorwerp dat op een vuurwapen leek bedreigde. De dienst specialistische interventies heeft de man veilig uit zijn woning gehaald en er zijn meerdere wapens in beslag genomen. De Atletiek Unie heeft aangekondigd dat ze het WK Indoor Atletiek in 2032 naar Nederland willen halen, met Omnisport in Apeldoorn als mogelijke locatie. Tijdens de teamsbijeenkomst voor het EK in Birmingham werd dit plan bekendgemaakt nadat Nederland eerder al het EK Indoor organiseerde. Dit en veel meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er zijn er niet zoveel. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en diezelfde grens met onze oosterburen. Daar staat een politiecontrolepost. Ze hebben hun tentje weer opgezet. 5 minuten vertraging daar. Ja, en ik heb er flink over moeten onderhandelen. Maar ook vanmiddag is het me weer gelukt om ons leukste verrassingspakket ooit weg te geven. In het spel Memory kan je die winnen. Over een minuutje of 20 gaan we dat spelen.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Grijp nu uw kans.
13: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
13: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: Kid Rock bij Radio Gelderland en All Summer Long. Ja, er zitten luisteraars. Het vind ik zo leuk dat jullie zo betrokken bij ons zijn. Want jullie zeggen van, joh, André, je zit zo in dat beeldscherm te duiken. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, dan kunnen we beter zingen natuurlijk.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Nou, ik zit prijswinnaars te noteren, want er komen zo ongelooflijk veel oplossingen binnen.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Ja, voor mij zeker dan, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: Straks laten we nog een keer de opgave horen van Rondje Gelderland. De quiz van deze maand augustus waar je een e-bike kan winnen ter waarde van meer dan 3.500 euro. Einde van de week, dan gaan we de winnaar van de eerste fiets bekendmaken. Dat zal in dit programma zijn. Dus blijf luisteren en blijf ook vooral oplossingen inzenden. Het leuke is trouwens ook wat je kan doen. Je kan ook nog, als je even Radio Gelderland terugluistert, dan krijg je de vraag van gisteren. En die kun je ook in die aflevering die nu online staat, kun je die terugvinden. Hoe mooi is dat? Ja. Dus wat dat betreft, je ding nog steeds de hele week mee naar zo'n mooie e-bike. Straks dan gaan we het spel Memory spelen. Dan kun je ons leukste verrassingspakket ooit meewinnen. Ik heb er weer

een paar besteld en ze liggen hier voor je klaar. Moet je wel natuurlijk de goede oplossing hebben. En wist je dat ze in Twello, daar hebben de inwoners hart voor hun dorp. Nou, hoe dat allemaal zit, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Laten we eerst gewoon eens even iets van ABBA draaien. Het heeft ook alles met een spelletje te maken. Maar het is iets anders spelletje dan het winnen van een fiets. Dat is namelijk The Name of the Game. En dan mag jij invullen wat ABBA hier bezingt.

0: Nou, die Keith Urban die mag zich in zijn handjes knijpen dat Michael McDonald meezong, want hij had er niet zoveel zin meer in. Maar uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En wat een plaat is het geworden, hè? We Go Back bij Radio Gelderland. 4:10 elke werkdag spelen we dit spel hier bij Radio Gelderland. Ik laat je zo meteen 6 fragmenten horen, genummerd van 1 tot en met 6, van allemaal verschillende liedjes. Alleen 2 zijn er van dezelfde artiest. En welke nummers zijn dat? Als je mij die even appt via de Omroep Gelderland app, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken, dan maak je kans op ons leukste verrassingspakket ooit. We hebben een nieuwe samenstelling gedaan. Je hebt er een iets dikkere brievenbus voor nodig. Maar dat is zeker de moeite waard. Dit is de opgave. Welcome back.
1: Your dreams were your ticket out. 3.

vaak Radio Gelderland luisteren zoals jij daar? Jij weet vast het antwoord. Laat het me maar weten via de WhatsApp 06-22-22-1342. En je mag me trouwens ook mailen. Komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. Dat is andre@gld.nl. En dit is muziek van Fluitsma en van Tijn. Mai Tai en Female Intuition.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Robert, dankjewel. 4:02 is het geworden. Zometeen ga ik nog een keer Memories de opgave laten horen. En Twello, ja, dat is een mooie plaats bij Deventer, nog net in Gelderland. Ik heb er zelf ook gewoond. Het staat er heel mooi bij deze zomer. Nou, hoe dat kan, dat hoor je zometeen. Een hele groep vrijwilligers zijn daar namelijk actief met van alles en nog wat. Als het maar met groen en bloemen te maken heeft, ga je zometeen allemaal vernemen. Maar eerst nog even dat spel Memory, waar je ons leukste verrassingspakket ooit kan winnen. Ik heb hier eentje liggen. Ja, nou, ik ga ook niet bekendmaken, anders is het geen verrassingspakket meer natuurlijk. Maar dit is wel de opgave.
8: 1. Welcome back. Your dreams were your ticket out.
5: 2.

0: Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? App me maar even via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Thuis in Gelderland.

0: Ja, we draaien natuurlijk de King met liefde en plezier, Jailhouse Rock. Maar ook een king in onze luisteraarsgilde, dat is Wouter Spoor. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goeiedag.
0: Ja, goedemiddag. Het is altijd zo leuk. Jij bent zo fanatiek. Volgens mij heb je de band even teruggespoeld om even te luisteren of je het goede antwoord had. Want je gaf eerst het verkeerde door, hè?
1: Ja, ik heb een beetje last van de nystagmus. Neem me niet kwalijk.
0: Sorry, waar heb je last van? Sorry, wacht even hoor. Waar heb je last van?
1: Ja, ik heb een beetje last van de nystagmus.
0: Ja, wat is dat nou weer, Wouter? Allemaal van die moeilijke termen hier.
1: Het is dat je ogen die trillen.
0: Oh ja, oh, oké. Ja, maar dat heb ik ook wel eens, een trillend oog.
1: Ja.
0: Ja, maar dat heb jij continu dan, of hoe werkt dat?
1: Ja, heb ik altijd last van. Daarom heb ik ook een loop op mijn neus.
0: Oh, je hebt een loop op je neus en je zit daar. Maar zit je dan ook zeg maar een millimeter van het papier af?
1: Ja, nou met de loop is dat dan, nou ja, een centimeter hoor. Dus dat
0: oh,
1: kan wel.
0: Oh, gelukkig. Oké, okay, nee, dat is mooi. Maar goed, dat was natuurlijk niet antwoord op de vraag. Of had je het verkeerde nummertje ingetikt?
1: Ja, ik denk het verkeerde nummer per ongeluk.
0: Oké, okay, ja precies. Nu valt het kwartje bij mij. Kwartjes, die hebben we trouwens ook niet meer. Maar goed, dat geheel terzijde. Wouter, wat is het goede antwoord?
1: Ik dacht 4 en 6.
0: 4 en 6. Even kijken hoor. Ja, dat is goed, Wouter. Hey, hoe is het met jouw brievenbus gesteld?
1: Ja, wel goed.
0: Ja, heb je een goede brievenbus? Je moet hem iets groter maken. Je moet er een iets groter gat in maken. Want we gaan ons vernieuwen verrassingspakket naar je toe sturen. Dus dan hou er rekening mee dat hij erdoor kan, hè?
1: Ja,
0: okay.
1: Is goed.
0: Ja, is goed. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Blijf je nog luisteren?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, doe je ook mee onze e-bike prijsvraag trouwens?
1: Probeer ik wel meer te doen, ja.
0: Ja, proberen? Dat moet je niet proberen. Dat moet je gewoon doen, joh. Want er valt een e-bike mee te winnen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Of is dat voor jou lastig fietsen?
1: Nou, in mijn eigen dorp fiets ik nog een beetje rond.
0: Oh, nou, dan moet dat kunnen. Gewoon meedoen, hè? Gewoon 5 goede antwoorden deze week. En dan win jij misschien ook wel die e-bike van 3.500 euro. Maar er zijn, ik kan je vertellen, we hebben al een paar honderd kandidaten. Dus dat gaat eigenlijk wel goed.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Hey Wouter, dankjewel voor meedoen. En een fijne middag nog, hè?
1: Ja, oké.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Ja, dat is even gewoon lekker rustig fluiten. Bert Benatar, een rustig einde van een plaat van een echte rockchick van de jaren 80. Hè. Dat was natuurlijk Love is a Battlefield. Nou, ik zit net even bij ons op de site te kijken. Marcel Boekhoorn, de miljardair natuurlijk, de grote geldschieter van NEC, die heeft zich net gemeld bij de supporters. Nou, dat ging ongeveer zo. Even luisteren hoor. Ja. Ja. Ja, zo zie je maar weer. Ja, dat is toch mooi, hè? Straks meer nieuws over NEC en hoe het daar in Griekenland vergaat. Richard van der Made die is erbij en brengt je straks helemaal op de hoogte. Maar eerst gaan we eens even bellen met Richard Koers. Want terwijl veel mensen nog vakantie vieren, zijn de vrijwilligers van Stichting Dorpsverfraaiing Twello juist extra druk. Door de aanhoudende droogte moeten de 120 plantenbakken en 3 rotondes in het dorp veel vaker water krijgen. En één van die vrijwilligers, dat is Richard Koers. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hey. Ja, jullie zijn vanmorgen volgens mij weer bezig geweest, hè?
1: Ja, we zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken om water te geven. Alle 120 bakken dus, en de rotondes. En 3 rotondes hebben we water gegeven. En morgen zijn we weer aan de beurt. Dus ja, met 31 graden gaat enorm hard natuurlijk. Hè?
0: Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe ziet zo'n ochtend dan bij jou eruit?
1: Nou, ik stap op mijn fietsje en mijn collega die komt dan met een trekker met een giertank. En die staat gevuld met water. En dan beginnen we altijd een vastpunt. Dan gaan we de plantenbakken eerst water geven. Ja. En dan om rond 10 uur, dan is de tank leeg. En dan gaan we bij het gemeentehuis gaan we die vullen met water.
0: Ja.
1: Dat duurt ongeveer 10 minuutjes. Mm-hmm. We kunnen ondertussen even een bakje koffie drinken.
0: Uiteraard, ja, natuurlijk.
1: En een koekje erbij, hè, van de burgemeester. Oh. Dus dat komt ook altijd goed. Dus.
0: Heel goed.
1: En dan gaan we weer verder met de plantenbakken.
0: Ja.
1: En als we dan ongeveer rond 12 uur... Dan moeten we de tank weer even vullen. En dan gaan we even bij de brandweer gaan we die tank vullen. En dan gaan we de rotondes nog even doen.
0: Zo, dat is inderdaad wel wat. Normaal gesproken 1 of 2 keer per week. Hè? Hoeveel extra werk is het nu met deze droge zomer?
1: Nou, normaal doe je 1 keer in de week of 1 keer in 2 weken. En nu doe je 3 keer tot 4 keer in de week.
0: Ja, hoeveel liter water gaat er dan zo'n beetje doorheen?
1: 1200.
0: 1200 liter. Ja, nou hebben we het natuurlijk vaak over milieu en zo. Hè. Nou wil ik niet de zuurpruim zijn hoor, Richard. Nee. Maar is dat niet wel veel? Of valt het mee?
1: Nee, valt mee.
0: Ja?
1: Nee, valt mee.
0: Nee, precies.
1: Je hebt met bakken te maken, hè? Dus ja. Die hebben water nodig. Dus,
0: ja, zo is het ook, hè?
1: Ja,
0: nee, dat snap ik.
1: Anders moet je niet aan beginnen. En we spelen een hele fleurige dorp natuurlijk. Hè? Dus als je al binnenkomt.
0: Ja.
1: Al die bloemen en planten, dat is hartstikke mooi.
0: Nee, dat is zeker mooi. Ik heb er zelf ook gewoond, dus... zeker.
1: Het is het mooiste dorp van Nederland.
0: Ja, precies. Nou ja, het is wel grappig, want waar ik gewoond heb, de Groen van Prinsterenstraat, dat is bij zo'n parkje. Doen jullie daar dan ook de planten bakken en zo?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: We hebben ons alleen maar die 120 bakken en die 3 rotondes.
0: Ja, precies.
1: We zouden dan graag aan de Zuiderlaan ook nog een rotonde erbij willen hebben.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Dat is van de provincie en dat mag weer niet. Dus.
0: Nee, oké. Okay, dus er zitten wel wat beperkingen aan. Kijk, je krijgt er niets voor betaald. Wat krijg je er nou wel voor terug als vrijwilliger?
1: Nou, 1 keer per jaar een barbecue.
0: Oh, nou dat is toch mooi. Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ik vind dat prachtig.
0: En je hebt er nog een praatje met mensen, of niet?
1: Ja. Vooral als je water vergeet, daar stopt mensen altijd. Even een duimpje omhoog of een schouderklopje. Maak er even een babbeltje. Nee, dat is prachtig.
0: Ja,
1: maar
0: nee,
1: we doen niet alleen de plantenbakken. Hè. We hebben ook met de kerst 90 kerstbomen. Die worden aan een lantaarnpaal gegrond.
0: Ja.
1: En we hebben een hele grote kerstboom. En we hebben sinds 2 jaar een wensboom.
0: Ja, precies.
1: Plaatsen we die.
0: Met hoeveel doen jullie dit?
1: We doen maar 18 personen.
0: 18 man, oké. Okay, nou,
1: we hebben een voorzitter, een penningmeester en 2 bestuursleden.
0: Oh.
1: Dus, en de rest is allemaal, ja, die handen spant in is allemaal.
0: Ja, nou, dat is wel serieus, hè, wat jullie daar doen daar in Twello.
1: Ja.
0: Wel mooi, hoor. Dus, wat dat betreft, mooi werk wat je daar levert, Richard.
1: Ja.
0: Ja, zo is het toch. En,
1: nee, vind ik wel.
0: Ja, want mijn vraag was ook eventjes, krijgen jullie hier subsidie voor?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee. Zijn de donatoren, hè. We hebben sponsoren en donatoren, dus donaties.
0: Ja,
1: donaties van particulieren. Dus,
0: ja.
1: En de gemeente betaalt af en toe de bloembollen. En
0: het water.
1: Het water is gratis, hè.
0: Ja,
1: ook van de gemeente.
0: Ja, dat is ook van de gemeente dan, toch?
1: Ja, precies.
0: Daarom. Ja, gemeentewater, hè. Ja, precies.
1: Deus.
0: Ja, zo is het.
1: Heerlijk.
0: Ja, nou, Richard, dankjewel in ieder geval dat je even de toelichting hebt willen geven. En morgen weer water geven?
1: Morgen weer Waardigheden.
0: Morgen.
1: Als je tijd hebt, kom even weer aan in Twello.
0: Ja, dit is een prachtig dorp. Het is alleen
1: prachtig
0: mooi.
1: Dorp.
0: Ja, het is een prachtig dorp. Dus wat dat betreft.
1: Even doorheen.
0: Ja,
1: hey,
0: zo is het.
1: Hartelijk dank.
0: Jojo.

0: Dit is Radio Gelderland. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
0: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
5: 4:30 is het geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Vragender is het nu 31,3 graden en Barneveld 35,2. Het weer in Gelderland, vandaag is het opnieuw zeer warm en benauwd. En naast zon en wolken kan er ook een onweersbui vallen. Vooral vanavond en vanaf morgen is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn is een man aangehouden voor bedreiging en wapenbezit nadat hij met een voorwerp dat op een vuurwapen leek dreigde. De politie heeft meerdere wapens in beslag genomen en de man zit vast. En in Athene genieten ongeveer 1500 Gelderlanders van de pre-match feesten rondom de Champions League wedstrijd van NEC tegen Olympiakos. En directeur van Schaik benadrukt dat het werk gewoon doorgaat, ondanks de feestelijke sfeer. Dit en meer lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staat er één op de A12. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Opgelost! Hoe fijn is dat? Dat gaat toch in één teug door, hè? Nou, wij gaan wel lekker door, hoor, hier bij Thuis in Gelderland. In deze vakantiemaanden voel je ook extra thuis. En een onderwerp wat al heel lang speelt, dat gaat over kinderen en social media op een telefoon. Nou, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben en dan nemen we ook wat ander nieuws met je door.
6: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Voor HML bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Thuis in Gelderland.

0: First Aid Kit, die naam nog eens aan zuurstof met My Silver Lining. We gaan eens wat nieuws doornemen met Joy Stamford. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We gaan het. Ja, het is toch wel iets aan de hand. Hè. Ook in Nederland. We hebben het over veel natuurbranden gehad, natuurlijk in het zuiden van Europa. Maar ook dichtbij, hè?
1: Ja, zeker. We hadden het er ook vanmiddag bij Irene nog over. Namelijk de natuurbrand in Venray. Ik stapte hier vanochtend in Arnhem uit de auto. En toen dacht ik, goh, wat vroeg voor een barbecue. Dacht ik, zo'n geur was het. Ja. Maar die brand is dus hier ook te ruiken. Ja, en het blussen van die natuurbrand, dat is echt een enorme klus. Zo'n 300 brandweerlieden uit heel het land die proberen het vuur onder controle te krijgen. Maar met weinig succes. Door de wind breidt het vuur zich uit. Het waait hier buiten ook behoorlijk. Het breidt dus uit, dat zegt de brandweer.
2: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen, dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt, ook snel weer vervliegt.
1: Ja, en dus gaat het blussen nog zeker een dag duren en daarbij worden ook helikopters ingezet. Dan kinderen die een social media account hebben, als ze jonger zijn dan 13, halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitair hoofddocent die noemt een paar mogelijke verklaringen.
3: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
1: Ja, volgens deze docent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten.
0: Ja, het is wel lastig. Ik heb er zelf een van 13.
1: En?
0: En die zit nu, denk ik, een jaar.

0: aardje op social media. Dus we zijn iets eerder begonnen. Mm-hmm. Ja, en hij is helemaal gek van trekken, zeg maar. En van trekkertjes. We hebben er zelf ook één thuis. Nou ja, thuis, hij staat bij oma en opa. Maar die onderhoudt hij zelf.
1: Cool.
0: En hij haalt daar best wel veel uit. Hij heeft ook als goed voorbeeld van opa heeft hij een trekkertrekclub opgericht. En daar doet hij veel met social media. Maar dan zie je dus...
1: Dat is ook een stukje verbinding dan met elkaar.
0: Precies. En dan zie je dus ook dat hij ook echt bijhoudt. Hij heeft ook een whiteboard op zijn kamer hangen. En daar houdt hij dus bij hoeveel views hij heeft gehad. Hè?
1: Cool.
0: En met mensen, dat hij daar ook verbinding mee zoekt inderdaad. Ja, en dat vind ik dan toch wel tof.
1: Zeker. En uiteindelijk, ja. Het is natuurlijk ook lastig, hè. Want ik kan me voorstellen als ouder, ik heb zelf geen kinderen, maar wanneer geef je dan bijvoorbeeld je kind een mobiele telefoon? In mijn tijd, dat is nog niet per se heel lang geleden, maar toen was het normaal dat als je naar de middelbare school ging, dan kreeg je een mobieltje.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik heb hem gekocht toen ik hier als accountmanager ging werken.
1: Oh ja?
0: Ja, ik had daarvoor nog geen mobiele telefoon. Ja,
1: maar jij hoort hier ook bij het meubilair, hè?
0: Ik behoor bij het Dino Gilde, zeker. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, tegenwoordig, ik kan ook niet meer zonder telefoon, hoor.
1: Het is ook natuurlijk, en het gaat ook maar steeds sneller, hè?
0: Dat is ook, ja, dat is wel een gevaar wat je zelf ook echt wel in de gaten moet houden.
1: Klopt. Ja, lastig, klopt. Lijkt me.
0: Ja.
1: Hey, André, ga jij de grens over om te tanken?
0: Om te tanken? Nou, ik zal je vertellen, met de hoge brandstofprijzen van een tijd geleden, toen de crisis net uitbrak met de oorlog in Irak.
1: Yeah.
0: Ja, toen ben ik dus vanuit de rand van Gelderland gewoon naar Duitsland gereden en was daar dus goedkoper uit, hè?
1: Nou, ik zal je wat vertellen. Voor veel Gelderlanders dan loont een ritje over de grens straks nog meer. Want namelijk vanaf morgen gaat de brandstofprijs in België flink omlaag.
0: Oh.
1: Een liter benzine wordt daar ruim 9 cent goedkoper. En daardoor loopt het prijsverschil met Nederland op tot meer dan 70 cent per liter.
0: Nou, dat is de moeite waard van een tank van 40 liter, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me wel, zeg. Ongelooflijk.
1: Ja, ja, ja, nou, ik was ook inderdaad van de week weer aan het tanken. En ik dacht, nou, willen jullie er nog een nier bij of gaat het?
0: Ja, precies. Het is echt ongelooflijk. Ik vind dat het loopt helemaal uit de pas hier.
1: Yep.
0: Ja, het zijn keuzes, maar het is wel jammer. Ja.
1: Ja.
0: Ik snap wel dat je in België gaat tanken dan.
1: Dus, echt wel?
0: Ja. Hey Joy, dankjewel. Wanneer spreken we je weer?
1: Over een half uurtje door?
0: Half uurtje? Ja. Nou, blijkt me goed. Schuif je weer aan. Draaien wij in de tussentijd Bruce Springsteen. En zometeen hebben we het uitgebreide weer voor je met Weerplaza.

0: Bruce Springsteen bij Radio Gelderland. En The River, nou die zal behoorlijk droog staan, even Wouter, op dit moment.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, het is toch wel een dingetje, want er valt weinig water. We hadden net in Twello, daar verzorgen ze de planten en de bloembakken van het dorp. Daar doen ze heel goed. Ja, er is wel wat water voor nodig, maar het droogt aardig uit, hè. En vandaag en morgen komt er nog een beetje regen, verwacht je?
1: Nou, met een nadruk op een heel klein beetje misschien. Maar nee, veel zal het niet zijn.
0: De druppel op een gloeiende plaat misschien met een onweersbuitje.
1: Ja, letterlijk. Kijk, afgelopen avond is er ook wel een enkele bui gevallen. Dat heeft op sommige plaatsen wel een paar millimeter regen gegeven. Maar ja, vandaag was het alweer 34 graden. Dus die millimeters zijn zo weer verdampt.
0: Ja.
1: Nu zien we op dit moment wel een heel klein regengebiedje het zuiden van het land binnentrekken. Ja, het raakt eigenlijk nauwelijks de grond, wel een beetje. Er zijn zelfs punten nu, of meetpunten in Brabant en Limburg die regen melden met 31 graden. Dat is ook niet echt een lekkere atmosfeer buiten om eens wat in te doen.
0: Heel benauwd, ja.
1: Maar de komende uren zou er in Gelderland ook wel een beetje lichte regen kunnen vallen. Maar ik denk dat de meest actieve buien later vanavond echt over Duitsland weer zullen gaan. En dat zagen we eigenlijk gisteren ook wel een beetje.
0: Oké, dus een beetje hetzelfde beeld als
1: gisteren. Ja, dus weinig regen in ieder geval.
0: Ja. Weinig regen, benauwd, warm. Morgen ook?
1: Nou, wel aangenamer dan vandaag. Want morgen wordt het een graad of 27. Vooral de ochtend verloopt zonnig. In de middag wat stapelwolken. Maar die groeien eigenlijk niet meer uit tot een bui, verwacht ik. Als dat vanavond dan al wel gebeurt, hè. Mm-hmm. En met 26 of 27 graden dus wel echt een stuk aangenamer voor veel mensen. En ook de rest van de week is het eigenlijk heel aangenaam zomerweer. Met een graad of 25 elke dag. Veel zonneschijn, droog weer. En dat lijkt begin volgende week ook aan te houden. Al kan de temperatuur dan wel weer een eindje verder omhoog gaan.
0: Oké, dus we hebben even een klein dalletje, zeg maar, qua temperatuur dan, hè?
1: Ja, qua temperatuur wel.
0: Ik denk overigens dat veel mensen dat wel fijn vinden, hoor.
1: Ja, zeker. En wat verder opvalt. Kijk, we hebben al een paar nachten met 20 graden gehad. Nou wordt dat komende nacht ook nog. Maar eind van de week kan het in de nacht soms afkoelen tot misschien wel iets onder de 10 graden.
0: Oh, dat vind ik helemaal niet verkeerd.
1: Dan kan het huis wel even lekker luchten.
0: Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, ik ben toch een man van het dekbed, Wouter. En nu lig ik onder een of ander lakentje. Ja. En ik vind het toch minder. Dus nou, dat vind ik dan persoonlijk wel weer fijn. Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Ismaël. 5 minuten over 5 is het geworden thuis in Gelderland op deze warme dinsdag. Met zometeen aandacht voor de jagersopleiding. Wist je dat er in Gelderland de meeste jagers van Nederland rondlopen? Nou, hoe dat allemaal zit, hoor je straks van Joy.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
4: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: De jaren 80 hier bij Radio Gelderland. Climby Fisher and Love Changes. Joy is weer aangeschoven. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we gaan NEC vandaag.
1: Het moet gaan gebeuren. Ga je kijken vanavond, André?
0: Ik ga wel mijn best doen. Ik ga het ook gewoon doen.
1: Je gaat het gewoon doen. Heerlijk, zo hoor ik dat graag. Ja, voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In een bloedheet Griekenland, nou en dan denk je dat wij het slecht hebben, speelt NEC tegen Olympiakos. Deze supporters, vader en zoon, die zijn er ook naartoe gevlogen.
2: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
1: Een heuse heksenketel.
0: Dat moet wel goed komen. Ik bedoel, de warmte hebben ze al. Nu de rest nog.
1: Ja, ik zei het net al, de talk of the day. NEC speelt vandaag in Athene. Zo zag je vanmiddag daar ook al steeds meer rood, groen, zwart gekleurde shirtjes verschijnen in de stad. Zo is ook Nijmegenaar Tim op pad met Ralf en zijn zoon uit Lent. En zij doen alvast een voorspelling voor de wedstrijd van vanavond.
3: NEC scoort altijd, hè? Ja. Dus dan gokken we toch op 1-1.
4: Jullie?
5: Ja, ook wel.
6: Jij bent wat positiever, hè? Althans, gisteren.
5: Ja, gisteren 0-3.
4: 0-3.
6: Dan drie keer Sherry?
5: Nee, dat niet, denk ik.
4: Wie gaat scoren?
5: Tadic, Sherry en Sano, denk ik.
1: Ja, speaking of Sano. Ja, het kwam een uurtje geleden kwam het binnen. Het vertrek van Sano, dat is definitief. En dat betekent dat hij zelfs vanavond niet meer meespeelt. Dat zorgt voor een hoop consternatie, ook binnen de selectie van de Nijmeegse club. Voor hem dan wel weer mooi. De 22-jarige middenvelder die levert de club dan weer ruim 15 miljoen euro op.
0: Ah, dat is leuk voor de clubkast, zullen we maar zeggen. Ja. Straks spreken we Richard van der Maanden trouwens over een minuutje of vijf. En dan gaan we dat even nader duiden.
1: Hij zit daar in het stadion, hè?
0: Zeker,
1: dus ja. Dus dat is leuk, dat is leuk. Ja, dan het volgende, André.
0: Oh ja.
7: Keep we quiet. I'm hunting rabbits.
1: Ja, Gelderland telt de meeste jagers van Nederland. En opvallend genoeg kiezen ook steeds meer vrouwen voor deze jachtopleiding. Volgens de jagersvereniging is het aantal vrouwelijke cursisten in ruim 20 jaar verdrievoudigd. Nou, in onze provincie hebben bijna 5900 mensen een jachtakte. En dat is meer dan waar dan ook in het land.
0: Zo, dat is inderdaad wel veel. Maar ja, goed, we hebben ook veel bos, hè?
1: Dus, Veluwe en zo.
0: Veluwe, dus dat kan me wel iets bij voorstellen. Ja, dus dat over de jagers. Nou ja, laten we maar eens gaan jagen op doelpunten vanavond. Want dat lijkt me goed, Richard van der Maanden.
1: Wat een mooi bruggetje. Wat een vakman ben je toch.
0: Dankjewel. Ik bloos er helemaal van. Ik ga maar muziek draaien, hoor. Elbert Hammond in dit geval. En het Never Rains in Southern California. Ook daar zal het nu heel droog zijn.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: zijn niet kapot te krijgen. Dit is de nieuwe van de Rolling Stones, Jealous Lover bij Radio Gelderland. Nou, vanavond is het dan zover. NEC tegen Olympiakos. Richard van der Made zit er voor ons bij in Griekenland. Is bijna bij het stadion, hij is er nog niet helemaal. Richard, goedemiddag.
1: Ja, dingen gaan heel snel, André. Ik ben net de taxi uitgestapt. En ja. Ik kijk nu naar het prachtige oude stadion van Olympiakos Piraeus. Dus ik sta daar nu.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, we moeten het eerst nog even over het volgende hebben. Het nieuws kwam binnen dat Sano weggaat, hè?
1: Ja, en dat is een behoorlijke aderlating. En dat had natuurlijk op geen slechte moment kunnen gebeuren. Dat de Japanner, de middenvelder van NEC, verkocht is nu aan PSV. Het is allemaal definitief. Sterker nog, hij is zelfs alweer weg uit Athene. Zo gaat het in de voetbalwereld. En het gaat ook nog eens om een record transfer voor NEC. Geschat wordt tussen de 15 en 18 miljoen euro. Nooit eerder heeft NEC zoveel geld voor een voetballer binnengekregen. PSV heeft hem gekocht. PSV zat al lang achter hem aan. Maar zoiets gebeurt een paar uren voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van NEC in de historie van de club. Dan is dat natuurlijk een hard gelach voor NEC.
0: Ja, precies. Nou, dan nog even over Marcel Boekhoorn, Richard. Want ja, die was ook in de binnenstad vandaag te vinden, hè?
1: Ja, maar hij houdt er wel van, hè, van een feestje. Dus die liet zich natuurlijk zien, hè, de miljardair, de grootste geldschieter van NEC, die de club al zo vaak heeft gered met een hoop financiële injecties. Hij heeft zich laten zien in de Skyfall Bar in het hartje van Athene, in de buurt van de Acropolis. En het beroemde schilderachtige Plakaplein, daar is hij met supporters op de foto gegaan. Daar heeft hij een biertje gedronken. En met beveiliging is de miljardair uit Bennekom uiteindelijk weer weggebracht. En vanavond zal hij ook aanwezig zijn in het stadion hier in Piraeus, in het havengebied van Athene.
0: Ja, je bent bijna bij het stadion. Hoe is de sfeer daar nu?
1: Nou ja, wat ik zie is best al wel veel Grieken die hier rondlopen. Met van die steentjes ook, met rood-witte kleuren. De sjaaltjes die je ziet. Rood-wit is ook het tenue van Olympiakos Piraeus. De recordkampioen ook nog eens van Griekenland. Ik loop nu langs behoorlijk wat politieauto's die hier ook staan. Er zal heel veel beveiliging zijn. Want het is een voorronde Champions League wedstrijd. En Griekenland, zeker deze club Olympiakos, staat bekend. Ik hoop dat ik nog steeds goed te verstaan ben, want ik loop richting de ingang van het stadion. Brandweer is hier nu ook. Olympiakos staat bekend om zijn rauwe, fanatieke aanhang. Spelers van de thuisploeg die hebben daar natuurlijk veel steun aan. Maar spelers van de tegenstander hebben daar veel minder steun aan. In intimidaties ook richting de scheidsrechters. Dat komt regelmatig voor bij deze club. Dus NEC is gewaarschuwd.
0: Ja, en dan de wedstrijd zelf. Hè. Wat verwacht jij van NEC vanavond?
1: Ja, Dick Schreuder zei gisteren tijdens de verplichte persconferentie hier in het stadion dat hij niet anders wil gaan spelen dan normaal. En het spelletje van NEC, dat is extreem aanvallend. Met veel risico, met veel ruimtes in de rug van de verdedigers. Ik vroeg hem toen naar de warmte of dat een onderwerp van discussie is in de technische staf van NEC. En toen zei hij dus van nee, wij gaan gewoon, we zijn wel gewend aan die warmte, we gaan gewoon ons eigen spelletje spelen. Dus dat zal wel zijn met veel druk, met veel intensiteit, met veel duels. Dus we gaan zien of dat een goed strijdplan is en of NEC dat kan volhouden.
0: Ja, en waarvoor gaat deze wedstrijd dan volgens jou beslist gaan worden? Wat wordt dan de sleutel, zeg maar?
1: Nou ja, dat is vooral als NEC aan het voetballen komt en kansen bij elkaar kan spelen. Maar op het moment dat jij mij deze vraag stelt, denk ik tegelijkertijd, het gaat vooral om het dichthouden van de verdediging. Want daar is NEC echt kwetsbaar. Daar is NEC altijd een kwetsbaar. Ze hebben er niet zoveel. De trainer heeft zich daar ook al een aantal keren wat geïrriteerd over uitgelaten. Het gaat om die verdediging. Die moet op orde zijn. Die moet niet zoveel weggeven. En aan de andere kant wil NEC natuurlijk zelf ook aan het voetballen komen. Kansen creëren. Maar het zal niet meevallen, want Olympiakos is een ervaren ploeg. 2 jaar geleden nog zelfs de Conference League gewonnen. Dus NEC krijgt daar een hele zware dobber aan.
0: Ja. Richard van der Made, dankjewel. Live vanuit Griekenland.

0: Tesla. Radio Gelderland. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Lintelo is het nu 30,4 graden en in Harselaar 33,7. Het weer in Gelderland, vanavond zijn regionaal enkele onweersbuien mogelijk in onze provincie. Vannacht is het meest droog en broeierig warm met temperaturen die niet onder de 20 graden komen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Pleiroute in Arnhem zijn een auto en een vrachtauto vanmiddag betrokken geraakt bij een ongeval. De politie onderzoekt het incident waarbij een persoon door ambulancepersoneel is nagekeken. NEC speelt vanavond in Athene de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Je hebt het gehoord van Richard van der Made. Het is de eerste keer dat de Nijmegenaren op dit niveau debuteren. En hou ook de live blog bij, want er staan heel veel mooie verhalen in. En dat vind je allemaal op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Heb je de opgave al gehoord voor Rondje Gelderland? Dat is onze nieuwe programma. Dan gaan we op de fiets door Gelderland. En daar hebben we een mooie prijsvraag aan gekoppeld. Want ook jij kan deze week een e-bike winnen te waarde van meer dan 3.500 euro. Moet je 5 goede antwoorden hebben. Heb je het vandaag nog niet gehoord? Ik ga zo meteen de opgave nog een keer en de vraag uiteraard stellen die daarbij horen. En natuurlijk de alle 1300 goede monumentenlijst. Een mooi Nederlands liedje hebben we er vandaag daarvoor uitgekozen.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal tientallen te plaatsen.
14: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
17: Thuis in Gelderland.

zomerse muziek bij Radio Gelderland van Ginger Ninja en Sunshine. Over zon gesproken, wat doe je dan in onze provincie? Natuurlijk, een lekker stukje fietsen. Doet Freddy ook. Hey!

0: We gaan nog een keer de opgave laten horen van Rondje Gelderland. Vanavond op tv weer te zien. Wil je het antwoord, dan moet je even die aflevering kijken. Dat is dan wel belangrijk. En we gaan nu iets laten horen van vandaag. Nou, Frank Oosterwegel die gaat je gewoon meenemen. Dus het komt helemaal goed. Nou, zeg Frank, doe het intro maar.
1: Hey, ik heb zometeen afgesproken met Roger van Leeuwen. En Roger, ja, Roger die heeft een uil- en dierenpark op de route. Hoeveel diersoorten heb je hier?
2: Bijna 100 of zo.
1: 100 stuks?
2: Ja, zoiets. Ik weet niet precies.
1: En nou bestaat dit al meer dan 25 jaar?
2: Ja.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Dat is hobby.
1: Is het nog steeds hobby?
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het leuk. Zoals de kangoeroes, er lopen al jonkies bij.
0: Ja, en zo is het. En de vraag die erbij hoort, dat is de volgende. Bij welk uilen- en dierenpark gaat Frank langs? Waar dus zelfs kangoeroes zijn, zoals je net al hoorde. Laat het me weten via de Omroep Gelderland app, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag mailen naar het speciale mailadres wat we daarvoor in het leven hebben geroepen. Dat is studio@gld.nl. Geef je antwoord daardoor en heb je 5 goede antwoorden deze week. Dat is mooi, want dan maak je dus kans op die e-bike ter waarde van ruim 3.500 euro. Moet je ze wel alle 5 goed hebben. En het leuke is, je kunt ze de hele week bij elkaar sprokkelen, die antwoorden. Want als jij gewoon gaat terugluisteren, dan kun je het ook het antwoord van gisteren bijvoorbeeld nog opzoeken. Dus wat dat betreft, je maakt de hele week ja, een beetje puzzelen, dat mag wel. Hè? Het is een mooie prijs, ruim 3.500 euro. Dus een e-bike die we aan het einde van de week hier in Thuis in Gelderland gaan weggeven. Ik zou zeggen, doe je best, dag en nacht bereikbaar. Studio@gld.nl of de Omroep Gelderland app.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

toch geweldig dat deze actie een soort 24-uurs dingetje wordt. Want er worden veel antwoorden weer ingestuurd. Dankjewel daarvoor. We gaan ze allemaal verzamelen. Ik zal nog even noteren die antwoorden. Dan antwoord ik jou terug dat ik het genoteerd heb. Maar ik zeg niet of het goed of fout is. Hè, want dat hoor je aan het einde van deze week. Dat hoor je dan of je de fiets gewonnen hebt. Dat is een mooie. Zometeen.

0: platen hebben ze verkocht. Niet alleen vanwege de muziek hoor, maar ook gewoon vanwege de groep zelf. Boyzone en Picture of You.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Als ik zeg Kermit de Kikker, Dick Trom, Aart Staartjes, Mickey Mouse, Sylvia Christel, Sherazade, maar ook Brigitte Bardot. Ja, ze komen allemaal voorbij in een liedje van Lenny Koer en Le Poppy. Ja, die stonden in 2025 op 319 in onze alle 1300 goedlijst. In oktober dan beleven we weer een nieuwe editie met elkaar. En deze die stond daar dus op 319. Het is Lenny Koer en Le Poppy en Visite. En daarmee sluiten we af. Nou ja, niet helemaal, want we gaan de dag goed afsluiten zometeen met een uur helemaal nationaal. Veel plezier daarbij straks.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Dit is Radio Gelderland. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht. Maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: een vullijnen. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
5: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
4: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: De lekkerste zomerhits. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: gebeurd. Ja, toch? Dat was
1: en ik wens je nog een fijne avond.
2: En thuis, bedankt voor het kijken.
3: Dank voor het kijken.
4: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nederland.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nederland, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Na de bestorming van Ceuta hoor ik mensen zeggen: wat hebben die Afrikanen toch in Europa te zoeken? Ga toch terug naar je eigen continent. Je kunt, naar aanleiding van Ceuta, ook zeggen: wat hebben die Spanjaarden eigenlijk nog in een exclave in Afrika te zoeken? Ga terug naar je eigen continent. Goedenavond en welkom bij het oog. Het was weer warm weer vandaag, een warme dag. Code geel voor wat het waard is. Wen er maar aan. Want zelfs al wordt het CO2-probleem helemaal opgelost, gaan we naar nul uitstoot. Dat zijn zoete dromen natuurlijk. Dan nog zullen wij niet meer meemaken dat het gaat afkoelen. Aldus klimaatwetenschapper Bart Strengers, die is zometeen hier. Pas op met menstruatie-apps, want ze respecteren de privacy niet, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Lisa Volkers ontwikkelde zelf zo'n app in de hoop het allemaal beter te doen. En zij is zometeen ook te gast. Een oogserie met jonge denkers. Vanavond Annelies van der Meij. En daarin gaat het over feminisme en psychiatrie. Europa is verslaafd aan Palantir, groot grutter in defensiesoftware. Ze willen er vanaf, maar dat is lastig. Het is namelijk verslavend goed. De weerstand groeit, van beide kanten trouwens, want Palantir-baas Peter Thiel heeft een grote hekel aan democratie. Maar allereerst het nieuws van
1: dinsdag 4 augustus.
2: Het was in Noord-Limburg opnieuw een strijd tegen het vuur.
3: De wind komt uit het zuiden, maar hij flappert een beetje van zuidoost naar zuidwest. Dus dat maakt het ook lastig interessant van, wat gaat de wind voor invloed zijn op de brand?
2: De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de natuurbrand zich uitbreidde.
4: De brand aan zich is niet onder controle, maar hij is wel onder controle binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben.
2: Onmisbaar in deze operatie zijn de twee Chinook-helikopters van Defensie.
3: Er zit 7000 liter water per bucket in. En ze kunnen die 7000 liter water heel gericht op de natuurbrand uitgieten.
2: Mensen vinden het ook mooi om te zien.
5: Even een quick kijk, de helikopters even kijken.
6: Ja, dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
7: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken.
2: Intussen maken de veiligheidsregio's zich zorgen.
8: Wat we zien is, met zo'n grote brand als nu in Limburg, en met ook de risico's die we hebben in de verschillende regio's, ook op nog natuurbranden, dat de grenzen van de capaciteit wel bereikt zijn.
2: Er is een tekort aan alles.
8: En dan hebben we het over mensen, maar ook over brandweerauto's en over de spullen die we nodig hebben. Dus dat is wel heel belangrijk.
2: Spanje kreeg vorige week veel kritiek na de bestorming van Schiereiland Ceuta door Marokkanen. Maar vandaag kwam de EU juist met lovende woorden.
9: Europe, I think, has definitely passed this test. Security at the border was resolved quickly.
2: De EU-commissaris voor Migratie benadrukte tijdens een spoedoverleg dat het aantal asielverzoeken in Europa daalt. Maar dat beelden soms sterker zijn dan cijfers.
9: Of course, the events from Ceuta show that dramatic images beat actually the best statistics. And that's also one of the learnings.
2: Fans van voetbalclub NEC hadden de afgelopen dagen de tijd van hun leven in Athene. Voor het eerst in 18 jaar werd er weer Europees gespeeld.
10: Dat je dit met je familie mee mag maken. En we genieten van dit speciale moment. Je krijgt er zo hoog het kippenvel van.
2: 1300 Nijmeegse fans waren naar Griekenland afgereisd. Ook investeerder Marcel Boekhorn. Hij werd door de fans bedankt.
11: Marcel Boekhorn!
2: NEC nam het vanavond in de Champions League op tegen Olympiakos Piraeus.
12: Hoor even het publiek. We zitten dus in Griekenland en die Grieken die zijn niet blij. Want de nummer 2 van Griekenland speelt tegen de nummer 3 van Nederland en het wordt 0-0.
2: Dat lukte niet.
13: Een unieke ervaring en hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
14: Ja, we gaan zeker een overwinning schreeuwen, dat is wel zeker de bedoeling.
2: We raken er al bijna aan gewend, het was weer een warme dag.
15: Heet ook inderdaad, mag je het voor mij rustig noemen, want het was weer 34 graden in het binnenland.
2: dan denk je niet meteen aan kerst.
15: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje error in je hoofd, maar ja, het is niet anders.
16: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
2: In Halsteren, in Brabant, zijn ze in het tuincentrum begonnen met het opbouwen van de kerstshow.
16: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
2: Het gaat om 17.000 vierkante meter aan kerstspullen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En daarna...
15: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin in. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
17: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
16: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Ismael de Bruin. Ga je gang.
18: Wie hitste de duizenden jongeren in Marokko op om naar de Spaanse exclave Ceuta te zwemmen? De Marokkaanse regering houdt het op mensensmokkelaars die met verdraaide informatie over de uitspraak van een Spaanse rechter een exodus veroorzaakten. Deskundigen vinden dat geen sterk verhaal, schrijft Trouw. Een hoogleraar migratie zegt, mensensmokkelaars vragen geld. Wie al zijn spaargeld heeft uitgegeven, laat zich niet terugsturen. Toch gebeurde dat.
2: Ook zou de Marokkaanse grenswachten hebben weggekeken. Voor de hoogleraar van de Oxford Universiteit is het glashelder. Het is een poging van een land buiten de EU om de migratiecrisis te gebruiken als onderhandelingstroef in andere kwesties. Als je Europa wilt raken, verdelen of tot wanhoop wilt brengen, stuur er dan 75.000 migranten op af. Succes verzekerd. Leiders geven elkaar de schuld en populisten en Rusland maken er propaganda mee.
18: De aandeelhouders van de grote Nederlandse verfabrikant AkzoNobel stemmen morgen over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Als ze akkoord gaan, dan verliest het bedrijf een groot deel van de Nederlandse identiteit. Overnames kwamen in de geschiedenis van AkzoNobel veel voor. Zo is het Groningse bedrijf Sikkens er ooit in opgegaan, bekend van de verf, en natuurlijk Nobel, het Zweedse chemiebedrijf van Alfred Nobel.
2: AkzoNobel behoorde tot de belangrijkste Nederlandse bedrijven van de vorige eeuw. Het voornemen is om nu samen te gaan met Axalta en dat leidt tot reuring onder de aandeelhouders, schrijft de Volkskrant. Een beursanalist zegt, je loopt het risico dat beslissingen over een paar jaar vooral in de VS worden genomen. Als er bezuinigd moet worden, is dat slecht nieuws voor Nederlandse fabrieken.
18: De lijst met gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen, volgens minister Van den Brink, wordt langer en langer. Eerder waren het er 10, nu zijn het er 24. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, maar veel gemeenten voldoen niet of maar gedeeltelijk aan die plicht. En een van die gemeenten is Oldebroek in Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.
2: De verantwoordelijk wethouder daar weigert zich te voegen naar de spreidingswet. Wij wijzen deze benadering van het Rijk af, zegt hij. Asielopvang op een goede manier vormgeven kan alleen als er draagvlak, draagkracht en serieuze participatie onder de inwoners zijn. Niet door iets van hogerhand door te drukken.
18: Aan de oevers van het Nuldernauw in Zeewolde zijn maar liefst 4200 scouts neergestreken voor het evenement waar ze al 4 jaar naar uitkeken. Het Nationaal Waterkamp. De jonge waterscouts komen uit het hele land, schrijft de Telegraaf. En ze doen dus vooral activiteiten op het water, zoals zeilen, roeien en kanoën.
2: 800 vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de organisatie. In het water is bijvoorbeeld voor 1,5 kilometer aan stijgers aangelegd. Daar zijn 80 sleepboten afgemeerd. Vrijwilliger David kijkt vooral uit naar het grote eindfeest met alle deelnemers samen. Dat geeft een mooi gevoel.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: zijn geweest.
1: Hanna May was dat. Het nummer heet Déjà Vu. De hitte, de branden in eigen land, maar in heel Europa. Ja, drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is daar en het verandert ook ons leven. En we moeten eraan wennen, want is het allemaal nog wel te keren? Waarschijnlijk niet. Klimaatdeskundige Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, als iemand nog twijfel had of als het iets leek in de verre toekomst, ooit een keer klimaatverandering, dan voor mijn gevoel is dat dan nu wel echt voorbij. Het is nu wel hier en een realiteit.
2: Ja, nou, dat zei ik net al. Het is al een tijd zo natuurlijk dat we zien dat het klimaat echt verandert. Maar deze zomer is het voor heel veel mensen heel zichtbaar door die verschrikkelijke branden. Dat is helder. Ja, nu dus ook in Nederland.
1: En de droogte en de hittegolven.
2: En alle andere zaken. Het smelten van gletsjers, ijskappen, noem maar op. En dat gaat natuurlijk gewoon verder. En we zien het om zijn gebeuren. Ik was zelf ook nog in Zwitserland dit jaar. Dan zie je hoe enorm de gletsjers zijn afgenomen. De Aletsch Gletscher bijvoorbeeld. Dat is gewoon 200 meter vanaf inmiddels van de bovenkant. En dat zie je ook echt in het landschap. En dat is wel indrukwekkend, vind ik.
1: Het gaat nu hard. Verbaast het u nog? Of volgt het eigenlijk keurig de modellen en de voorspellingen?
2: Eigenlijk volgt het heel aardig de voorspellingen zoals we die in de afgelopen 40 jaar hebben gezien. Vanaf de tijd dat de eerste IPCC-rapporten verschenen, zijn er verwachtingen, scenario's gemaakt van temperatuurstijging die we in de toekomst zouden zien. En dat is heel aardig uitgekomen.
1: IPCC, dat zijn die klimaatpanels, hè?
2: Ja, het Intergovernmental Panel on Climate Change. En die rapporteren iedere 6 tot 7 jaar met een dik rapport, of eigenlijk 3 dikke rapporten over de stand van het klimaat. En ook wat de gevolgen zijn en wat we er eventueel aan kunnen doen. Mitigatie.
1: Ja, ja die eigenlijk al decennia hiervoor waarschuwen. Maar ja, laten we niet omkijken naar het verleden en daar bitter over doen, hoe verleidelijk dat ook is. Mm-hmm. Is dit het scenario voor de toekomst?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook veel af van hoe we al dan niet onze fossiele brandstoffen gaan verminderen, het gebruik daarvan. En dus de CO2-uitstoot die daarmee samenhangt. En andere broeikasgassen, methaan en lachgassen zijn ook heel belangrijk. Maar ja, we hebben nu al wereldwijd zo'n 1,4 graden opwarming. Dat gaat zeker nog meer worden. De 2 graden wordt heel moeilijk om daar binnen te blijven. Het wordt waarschijnlijk wel 3. En dus ook alle gevolgen die daarmee mee samenhangen. Vorige week ook het bericht over de koralen bijvoorbeeld. We zien steeds meer hittegolven ook in de zee. En dat heeft enorme impact op ecosystemen, maar ook op de mens. Die natuurlijk last heeft van die hitte steeds meer. En de bosbranden, natuurbranden zullen ook in Nederland toenemen. 24 mei dit jaar kwam er ook een rapport uit van het PBL, waarin werd aangegeven dat als de klimaatverandering doorgaat de komende decennia, dan verdubbelt het aantal branden in Nederland. Hè. Dus ook daar zullen we dat steeds meer gaan zien.
1: Dus ja, ook daar wennen we aan. Nou, even ja, een beetje fictief scenario. Stel dat lukt om alle CO2-uitstoot uit te bannen en dat we teruggaan naar helemaal nul. Geen enkele uitstoot.
2: Ja.
1: Totaal niet realistisch scenario, maar gedachte-experiment.
2: Ja, nou ja, niet realistisch in die zin dat dat wel de bedoeling is natuurlijk. Liefst deze eeuw. En daar wordt ook heel veel over vergaderd in alle klimaattoppen. En,
1: misschien ben ik pessimistisch, maar volgens mij zijn we nu nog bezig met de toename van uitstoot verminderen.
2: Nee, dat klopt. Er is een enorm gat tussen wat nodig is en wat er feitelijk gebeurt. En er is dus een enorme afname nodig in die emissies. Maar om terug te komen op je vraag, als we morgen stoppen met de uitstoot, dan betekent dat de temperatuur niet gaat dalen. Hè? Want het klimaatsysteem is traag en zal nog doorgaan met, nou ja, wellicht nog enige opwarming of in ieder geval of stabilisatie. Als je de literatuur erop naslaat, dan laten de meeste modellen of een kleine opwarming nog zien of een temperatuurdaling. Maar grosso modo zal het dan afvlakken.
1: Hoe lang duurt zoiets voordat dan het klimaat zich weer aanpast?
2: Nou, de temperatuur zelf zal vrij snel stabiliseren en misschien zelfs iets afnemen, want de CO2-concentratie zal afnemen omdat de oceanen CO2 blijven opnemen. Tegelijkertijd zie je dat ze minder warmte opnemen. Dus dat werkt weer tegen de aerosolen die de zon tegenhouden. Die worden dan ook minder. Dat leidt weer tot meer opwarming enzovoort. Dus de balans daarvan is ongeveer een stabilisatie. Maar er zijn ook heel veel andere effecten die een veel langere tijdschaal hebben. En dan moet je dus denken aan die gletsjers bijvoorbeeld. Die hebben honderden, zo niet duizenden jaren nodig om weer te herstellen. Zeespiegelstijging of ook oceaanstromingen die aan het veranderen zijn. Die gaan ook niet zomaar weer naar een oude normaal. Dus daar is veel en veel langer voor nodig om dat weer terug te krijgen naar het klimaatsysteem zoals we dat, nou, laten we zeggen, begin vorige eeuw hadden.
1: Zouden we dan in dat scenario hier in dit leven nog meemaken dat het weer gaat afkoelen?
2: Afkoelen? Nou ja, dat is al heel optimistisch.
1: Stel, ik word 120, hè?
2: Ja. Ik vermoed van niet. Ik bedoel, kijk, als het klimaatbeleid mondiaal heel succesvol wordt en we werkelijk op die nul emissies uitkomen, dan kun je je voorstellen dat het enigszins stabiliseert. Maar ja, dan zitten we ook alweer richting eind deze eeuw. Hè? En eigenlijk wil je ook negatieve emissies hebben, dat je netto dus CO2 uit de atmosfeer haalt om afkoeling te realiseren met enig tempo. Dus mijn inschatting zou zijn van nee, dat gebeurt niet meer in jouw leven en ook niet in het mijne.
1: Nou zijn al die effecten wel grappig, want ik las dat de schonere lucht,
2: ja,
1: de lucht op zich is schoner,
2: ja. Ja.
1: Dat het ook weer zorgt voor extra opwarming.
2: Nou, het is eigenlijk omgekeerd. De vieze lucht zorgt voor minder opwarming doordat het effect van de broeikasgassen wordt gemaskeerd.
1: Hè? Dus
2: De luchtvervuiling weerkaatst. De aerosolen en het sulfaat weerkaatst het zonlicht. En in de jaren 70 was de lucht nog behoorlijk smerig in Europa. En dus werd een deel van de opwarming die we anders gehad zouden hebben gemaskeerd door die luchtvervuiling. Maar ik bedoel,
1: wel grappig, onverwacht effect.
2: Ja, klopt. En ook effect heeft het op wolkenvorming, die ook een enorm belangrijk zijn in het hele klimaat. En ook een onzekere factor trouwens. Maar dat is inderdaad iets wat meespeelt. Dat wil dus niet zeggen dat je dan maar moet vervuilen. Want luchtvervuiling heeft natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En dat wil je dus niet. Dat is natuurlijk evident. Maar het heeft wel dat koelend effect op het klimaat, zeker.
1: Ja. Maar je kunt wel zeggen, tot nu toe ja, gaat het niet echt geweldig met het tegengaan van CO2-uitstoot. Zou veel meer moeten zijn.
2: Ja.
1: Had meer moeten geweest zijn.
2: Ja,
1: wat is dan nu het scenario voor ons klimaat in de toekomst? Je leest wel eens het woord wat vroeger Zuid-Frankrijk was. Maar dan heb ik toch moeite om me dat voor te stellen.
2: Ja, dat zijn ook lastige vergelijkingen, omdat natuurlijk het niet alleen maar gaat over de temperatuur nogmaals, maar ook juist over de extreme bijvoorbeeld. Hè. Dat is dat we natuurlijk nu ook zien. Iedere graad opwarming leidt tot hittegolven die 3,4 graden warmer worden. Dus in de extreme. Maar je ziet wel dat het klimaat dat wij nu hebben, dat overeenkomt met wat dat in Noord-Frankrijk was begin vorige eeuw. Hè. Dus je ziet al heel duidelijk dat die klimaatzones opschuiven. Alleen gaat dat gepaard met ook patronen die veranderen in neerslag, in extreme nogmaals. En dat is minstens zo schadelijk kan dat zijn.
1: Dus het is eigenlijk een ongewis experiment waar we in belang zijn.
2: Ja, het is heel lastig om precies aan te geven wat de gevolgen zullen zijn. We kunnen natuurlijk wel grosso modo aangeven, oké, Middellandse Zeegebied wordt een stuk droger, in het noorden van Europa wordt het natter. Ook in Nederland worden de zomers natter bijvoorbeeld en warmer. Dus dat soort patronen kun je aangeven. Maar hoe het precies uitpakt, dat weten we niet. Als bijvoorbeeld de golfstroom afzwakt of zelfs stopt, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het klimaat in Europa. Dan wordt het een stuk koeler zelfs. Dus allemaal dat soort regionale effecten op een exacte plek zijn heel lastig om te voorspellen hoe dat er precies uit gaat zien.
1: Dank Bart Strengers, klimaatdeskundige en van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Cold Comfort van Glenn Hansard. Hij overleed onlangs bij een motorongeluk en werd vandaag in Dublin begraven onder grote belangstelling. En Mabele Man, hij was ook wel eens te gast op deze zender. Heeft nog wel eens hier in de studio liederen gezongen. En was een zeer aardige man. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde vandaag voor menstruatie-apps waarmee veel vrouwen hun cyclus bijhouden. Lisa Volkers, voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, was al langer gefrustreerd over die apps en bouwde er daarom maar zelf een samen met haar vriend. Goedenavond, Lisa.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, allereerst, wat zijn dat voor apps? Wat doen ze precies voor de mensen die niet menstrueren?
1: Ja, nee, het zijn menstruatiecyclus-apps waarbij je dus je menstruatie kan tracken. Dus eigenlijk kan bijhouden wanneer je ongesteld wordt, wanneer je volgende ongesteldheid gaat zijn. Maar ook waar je symptomen in kan tracken. Dus bijvoorbeeld heb je vaak hoofdpijn voordat je gaat menstrueren, et cetera. Zodat je je lichaam beter leert kennen.
0: Heeft het jou geholpen toen je voor het eerst die apps ging gebruiken?
1: Nou, de eerdere apps die ik gebruikte niet per se. Mijn eigen app daarentegen wel. En dat was ook eigenlijk een frustratiepunt waar ik dus tegenaan liep. Toen ik zelf op zoek ging naar een goede cyclus app om dus meer te leren over mijn eigen lichaam. Toen vond ik vooral dingen die niet klopten. Dus ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Alsof vrouwen eigenlijk alleen maar kunnen tracken als er bijvoorbeeld glitter omheen zit. En ja, dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken. En ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen. En wat die cyclus met mij deed.
0: Maar je kreeg de hele tijd een pop-up voor je creditcard.
1: Precies, ja. Je wordt heel erg gepusht naar betalen voor meer features. En toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, ja, toen werd ik pas echt boos.
0: Maar het idee is, want je hebt bepaalde klachten die terugkeren in je cyclus. Ik noem maar wat, hoofdpijn of stemmingswisselingen of buikpijn. Precies. Of dat soort dingen. En als je dat beter kan plaatsen, doordat je het bijhoudt met een app, dan helpt dat.
1: Nou, dat helpt natuurlijk best wel mentaal. Ik weet dat ik hiervoor gewoon best wel vaak, de week voordat ik ongesteld werd, was ik best wel emotioneel. Ik had echt momenten dat ik dacht, oké, ik moet mijn hele leven omgooien. En eerder koppelde ik dat totaal niet aan mijn cyclus. Dus als ik dan een week later ongesteld werd, toen dacht ik soms, vandaar dat ik vorige week zo emotioneel was. Maar toch viel dat kwartje niet. En op het moment dat ik het echt ben gaan tracken en ben gaan bijhouden en dus letterlijk kon zien in een app van, oké, dit is het dus. En dat de app tegen mij vertelde, Lies, je zit in je luteale fase. Het is helemaal niet erg, dit heb je altijd. Dat helpt mentaal gewoon wel heel goed, ja.
0: Maar dan geef je best wel intieme data weg aan de app.
1: Precies, ja. Nou, en daar gaat het dus ook vaak mis bij andere apps.
0: Wat doen zij met die data?
1: Nou, ze kunnen het verkopen of delen met adverteerders. En waar ik met name heel erg boos om werd, was dat vooral de data van zwangere vrouwen, dat schijnt echt een goudmijn te zijn voor adverteerders. En toen ik bijvoorbeeld las dat in Amerika, in staat als Texas, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Toen was het wel echt klaar voor mij.
0: Een abortus zou je ook kunnen invoeren, want het heeft natuurlijk invloed op je cyclus. Dus dat zou iets kunnen zijn.
1: Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Een mogelijke zwangerschap, et cetera. Ja, dat kan je allemaal uit die data herleiden.
0: Dus het wordt heel mooi roze vormgegeven en het is om vrouwen te helpen en nou ja, al dat soort dingen.
1: Tegelijk
0: is het keiharde handel en wordt jouw data gewoon verpatst. Aan adverteerders of misschien aan anderen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat er helaas gebeurt.
0: Toen dacht je, ik ga het zelf anders doen. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, dus eigenlijk samen met mijn vriend Diederik ben ik toen een privacy first alternatief gaan bouwen. En wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. Sowieso in onze onboarding, dus als je de app opent, moet je een aantal dingen natuurlijk invullen, zodat een cyclus app kan werken. Dus bijvoorbeeld hoe lang je ongesteld bent, wanneer je voor het laatst ongesteld bent geweest, et cetera. Maar wij hoeven gewoon zo min mogelijk van je te weten. Dus we vragen eigenlijk niks dat niet te maken heeft met je cyclus. En dat is al wel iets heel anders dan andere apps bijvoorbeeld wel doen. Die vragen heel veel, die willen heel veel informatie over je weten. Wat sowieso al vraagtekens bij mij, waardoor ik vraagtekens kreeg eigenlijk. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: Wat is dan jullie verdienmodel?
1: Wij hebben een abonnement, Period Plus. En dan betaal je voor €3,49 betaal je extra voor features. En dat is eigenlijk ook om ons basismodel te supporten. Zodat dat gewoon gratis kan blijven. Ook voor vrouwen die het niet kunnen betalen.
0: Nou heeft de autoriteitspersoongegevens gewaarschuwd. Pas op met dit soort intieme informatie. De hele wereld wordt tot een app gemaakt. Je hebt ook calorie-apps, je hebt hardloop-apps, je hebt beweeg-apps, je hebt ademhalings-apps. Alles kan je in een app stoppen.
1: Ja.
0: Ik maak me nou een beetje zorgen of die wereld wel veilig is.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Je kan wel veel zien in bijvoorbeeld de App Store of de Play Store. Hè, hoe de bepaalde app die jij wilt downloaden met jouw data omgaat. Maar veel mensen doen dat niet. Veel mensen scrollen niet helemaal naar beneden waar die informatie staat. Maar dat is sowieso een goede tip.
0: Zeg je dat we eigenlijk ons bewuster moeten worden? Dat we misschien te goed van vertrouwen zijn?
1: Ja, dat lijkt me sowieso beter nu in 2026, ja.
0: Maar zeggen van gebruik die apps maar helemaal niet. Dat is ook weer zonde, want het biedt wel uitkomst, zoals je net zelf ook vertelde.
1: Nou ja, kijk, het is voor iedere vrouw wat die fijn vindt. Je hebt verschillende privacy alternatieven. Je hebt ook apps die het helemaal de storage op hun telefoon houden. Die zijn ook supergoed als jij het fijn vindt om het gewoon bij te houden in je agenda. Met pen en papier, dat werkt ook. Voor mij en veel vrouwen om mij heen heb ik gewoon gemerkt dat het fijn is om het echt te tracken in een app. Omdat dat je ook bepaalde inzichten kan geven met het bijhouden. En het kan je bepaalde tips geven. Dus ja, het werkt wel heel fijn natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk door het zo goed bij te houden en er zo mee bezig te zijn gemerkt dat de invloed van een cyclus veel groter is dan je altijd dacht?
1: Ja, 100%. Ik denk dat ik ben nu 30... eigenlijk nooit zo daarover nadacht. En ik hoorde wel eens van vriendinnen dat ze praten over bepaalde dingen in hun cyclus, bepaalde fases. En dat ze daar zich in gingen verdiepen. Maar het was allemaal toch een soort abracadabra. Je leert die dingen niet op school. Het heeft mij echt heel erg geholpen om mezelf veel beter te leren kennen. En veel meer dingen, eigenlijk wat ik net al noemde, mentaal ook te koppelen aan mijn cyclus. Waardoor ik zeker beter in mijn vel zit.
0: Dus die apps zijn goed, maar pas op voor de privacy, zoals de autoriteit persoonsgegevens vandaag nogmaals waarschuwde. Lisa Volkers, dank je hartelijk. Voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden en bouwer van een app voor de cyclus.

0: Hoe vervan ik Mad About You? Met een paar drukken op een knop kun je met de software van het Amerikaanse Palantir van achter je bureau een vijandige tank bombarderen of een voortvluchtige crimineel opsporen. En dus weten ook Europese veiligheidsdiensten en defensieorganisaties het bedrijf feilloos te vinden. Maar volgens critici zijn we allemaal te afhankelijk en zelfs verslaafd geraakt aan Palantir. Wat is het voor bedrijf? Sebastiaan Brommersma, journalist, volgt het bedrijf al een tijd. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik las dat ze een buitenaards goed kwartaal hadden, volgens de CEO Alex Karp. Die maakte de cijfers bekend en hij kon niet stoppen met glunderen. Gaat het echt zo goed met ze?
1: Nou, het is wel een vakman als het op grootspraak aankomt. Maar ze hebben een financieel gezien uitstekend kwartaal achter de rug. Dat is zeker waar.
0: Maar dat geldt voor de hele defensieindustrie. Het zijn goede tijden voor oorlogsmaterieel.
1: Ja, dat is zeker waar. En als je ook gaat kijken naar hoe die cijfers allemaal zijn opgebouwd. Ze hebben hun winstverwachting naar boven bijgesteld. Dus daar zijn alle beleggers natuurlijk heel erg blij mee. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat met name ook voor wat betreft de Amerikaanse overheidscontracten, dat daar echt een enorme groei in zit. Ik zeg, geloof ik dat het 90% was groeit ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar of zo. Dus daar zit heel veel zit daar. Oorlog loont, zeker.
0: Wat maakt hun software zo verleidelijk? Wat doen ze precies?
1: Als je wil beginnen bij wat ze doen, dan komen we straks bij het tweede deel uit. Kijk, het is eigenlijk het bedrijf dat is geboren in de nasleep van 9/11. Het idee daarbij was dat er veel info was, ook over de daders van die aanslag, maar dat die niet aan elkaar geknoopt kon worden en op de juiste plek terecht kwam. En toen ontstond er eigenlijk een behoefte aan technologie om orde in al die chaos te scheppen en ervoor te zorgen dat patronen konden worden herkend, netwerken werden blootgelegd en dat al die informatie op de goede plek terecht kwam. En met het blote oog lukte dat niet. Dus technologie was daarvoor het antwoord. En de software van Palantir, die is eigenlijk, dat is precies wat zij doen. Zij scheppen zeg maar orde in die chaos en leggen patronen bloot. Dat doen ze in de particuliere sector, maar ook bij defensie, in de opsporing en bij veiligheidsdiensten. Om ervoor te zorgen dat al die informatie hier, die er is, dat daar chocola kan worden gemaakt.
0: Zij zoeken de speld in de hooiberg.
1: Nou ja, niet eens per se, maar het is meer gewoon dat als jij met die data iets moet. Hè. Er zijn gigantische hoeveelheden data die er nu rondzwerven overal, die binnen worden gehaald in deze domeinen. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. En je wil juist zorgen dat je die data ook goed gaat gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld je verplaatst naar een slagveld, dan komt ook gigantisch veel informatie op een commandant af. Al het oorlogsmaterieel dat er is, dat hangt tegenwoordig vol met sensoren. Er komt informatie uit satellieten. Er is uren en uren aan beeldmateriaal uit drones beschikbaar. Er zijn waarnemingen op de grond, inlichtingen, noem het allemaal op. Ja, dat is veel te veel voor mensen om allemaal te kunnen verwerken. En daar wordt dus kunstmatige intelligentie voor gebruikt. En Palantir is daar echt een voorloper in om tools te bouwen die dat goed kunnen. En die commandant voor te schotelen wat die nodig heeft.
0: Ja, ik las dat de VS in 96 uur tijd 5000 bommen heeft gegooid op Iran. En daar heb je dus software voor nodig om al die doelen te scannen.
1: Ja, kijk, die technologie is steeds verder doorontwikkeld. Hè, en die herkent nu eigenlijk zelfstandig waar een vijand zich bevindt. En die kan vervolgens ook meteen herkennen, in wat voor voertuig zit hij eigenlijk? Wat voor munitie hebben we nodig om dat voertuig uit te schakelen? Vervolgens meerdere plannen voor te schotelen aan een commandant om dat ook te doen. En dan kan die commandant vervolgens met een paar muisklikken die vijand in één keer plat bombarderen. Dus het tempo waarmee al die informatie wordt verwerkt en wordt omgezet in een concreet actieplan en ook het uitvoeren van dat plan, dat is echt in een paar muisklikken is dat voor elkaar. En dat verklaart ook waarom het zo snel is gegaan, ook in Iran. Want daar zijn dit soort technieken heel, heel zwaar ingezet.
0: Maar daar is ook een meisjesschool gebombardeerd omdat de informatie verouderd was.
1: Ja, klopt. En dat is dus waar ook het grote probleem zit. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat gebeurt. En het codewoord bij al dit soort technologie, dat is eigenlijk alleen maar snelheid. We willen zo snel mogelijk iets identificeren, het vastleggen, op een knop kunnen drukken om het vervolgens uit te schakelen. En daar zit dan wel een menselijke persoon uiteindelijk aan de knop. Hè, die zegt op dit moment in ieder geval nog, ja, we gaan bombarderen. Maar die is niet in staat om in te schatten hoe zo'n model van een Palantir eigenlijk tot zijn conclusie komt. Van ja, wat voor data ligt daar eigenlijk onder? Is er bijvoorbeeld nog bepaalde data gemist? Is die data nog wel actueel? Hoe gaat dat algoritme en die kunstmatige intelligentie, hoe gaat die daarmee om? Dat moet je in een split second moet je dan vervolgens gaan beslissen. Ja, weet je, ik ga het allemaal eens eventjes helemaal uitpluizen. Terwijl de hoeveelheid gegevens

0: Dus meer software. Ja, je kan ook zeggen, je moet niet meegaan in deze technieken. Maar ja, dan doet de vijand het wel. Dus in defensie is dat nooit een argument. Dus het is best een ingewikkelde discussie. Maar Europa huurt op grote schaal Palantir. En geeft dus ook gevoelige informatie aan dat bedrijf.
1: Nou, oké, ik denk ten eerste dat je moet afvragen. Toch moeten we mee inderdaad in deze vaart. Hè? Je kan zeggen, vijanden doet het dan misschien wel. Nou ja, ik weet niet of je daar altijd door moet laten leiden. Daarnaast kun je ook nog aanvragen, als je bepaalde technologie gaat zitten, wie gaan we daar vervolgens voor inschakelen om dat voor ons te bouwen? En dan moet je je ook afvragen, is dit nou het bedrijf waarmee we dat uiteindelijk zouden willen doen? Ik denk dat dat wel vragen zijn die eigenlijk de afgelopen jaren heel erg zijn overgeslagen. En dat gewoon mag zijn doorgegaan. Waardoor we in grote mate ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Omdat ze in kritieke punten in ook de Europese infrastructuur en ook de Nederlandse militaire infrastructuur terecht zijn gekomen.
0: Ja, maar Alex Karp noemde ik al. Peter Thiel is de andere oprichter. Die zegt vrij openlijk dat hij niks heeft met democratie. Dat hij het een verouderd systeem vindt. Hij heeft ook eigenlijk niks met Europa. Vindt hij ook een niet functionerend gebeuren. Het zijn niet per se onze vrienden, deze mensen.
1: Nee, precies. Maar dat is ook de spijker op zijn kop. Alleen daar hebben we jarenlang niet naar willen kijken. Kijk, ook omdat natuurlijk de verhoudingen met de VS die zijn veranderd. Zeker ook in de tweede termijn van Trump. Maar je noemde Peter Thiel, maar Alex Karp, de CEO, dus die de dagelijkse leiding in handen heeft en ook een van de grondleggers is. Ja, die zegt ook gewoon hardop dat hij bepaalde culturen superieur vindt aan anderen. Dus anders gezegd, hele culturen zijn inferieur aan wat hij als het liggend voorbeeld vindt, namelijk het Westen en vooral Amerika. Het is ook iemand die meerdere keren heeft aangegeven dat hij het helemaal prima vindt eigenlijk dat er slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van een software. Ook burgers, daar ligt deze man echt niet wakker van. En de banden met het Witte Huis zijn heel kort. Peter Thiel, mentor van vicepresident J.D. Vance. Er zijn een heleboel mensen in het Witte Huis die investeren ook in Palantir. Het hele bedrijf en de grondleggers die dragen echt dat hele America First idee uit wat Trump aanhangt. Hè.
0: Kortom, er zijn wel goede redenen om er vanaf te komen. Europa wil er vanaf. Iemand vergeleek het met een verslaving aan Coca-Cola vanwege de suiker. Kan Europa er vanaf? Zou het lukken om eigen software te bouwen?
1: Nou, het wordt wel lastig. Kijk, als je de vraag nu stelt, ook bij Defensie bijvoorbeeld, dan is het van wat maakt ze nou zo goed? Dan zeggen ze in eerste instantie niet per se de software. Dat kunnen andere partijen, kunnen dat ook. Maar waar Palantir beter door is, is ten eerste de ervaring die ze hebben in dit domein. Want ze doen dit al veel langer dan andere partijen. En daarnaast dat ze goed zijn in de weergave. Het ziet er allemaal uit als een soort videogame en dat is lekker makkelijk gebruiken. Alleen dan moet je wel afvragen, oké, weet je, als Palantir zich op deze onderwerpen onderscheidt en je wil dat er een volwaardig alternatief wordt, dan zul je andere Europese alternatieven ook echt de kans moeten geven om die ervaring op te bouwen. En zolang je dat niet doet, blijf je dus maar verslaafd aan die Palantir-cola. Want er komen geen alternatief op de markt op deze manier.
0: Het is helder, journalist Sebastiaan Brommersma. Dank je wel over het grote succes en de verslaving aan Palantir. Dank je hartelijk.

0: De toekomst van 3J's. En dat sluit goed aan bij de oogserie over jonge denkers. Want we kijken vooruit en we kijken terug. Annelies van der Meij is hier bezig met een onderzoek, een PhD... aan de faculteit der geesteswetenschappen... waar ze onderzoekt hoe feministen in de jaren 70 actie voerden... tegen psychiatrische diagnoses. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Leuk om er te zijn.
0: Wat waren dat voor acties en wat waren dat voor diagnoses?
1: Nou, in de jaren 60, 70 was er een bredere beweging tegen de psychiatrie gaande. Dus daar deden feministen aan mee. Maar daar deden bijvoorbeeld ook... sommige mensen vonden de psychiatrie ook racistisch of bourgeois of homofoob. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit was toen nog een psychiatrische stoornis. Daar werd tegen gedemonstreerd.
0: Dat stond in het diagnostisch handboek, hè? Dat het een perversiteit was. En die kwam dan omdat je een afwezige moeder had gehad, geloof ik.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort problemen. Dat was dan heel psychoanalytisch ingestoken, inderdaad. Maar feministen die hadden het dan bijvoorbeeld over hysterie. Dus de geschiedenis van de psychiatrie, die had vrouwen eigenlijk eeuwenlang of decennia lang weggezet als irrationeel en zwak en eigenlijk van het minst of geringste al van slag. En dat zou dan door hysterie komen en dat zou in je lichaam zitten. Dus ook het idee dat het vrouwelijk lichaam eigenlijk inherent ziekelijk was. Dus daar kwamen feministen bijvoorbeeld tegen in opstand.
0: Dat is wel interessant hoe de medische wetenschap en de psychiatrie eigenlijk wordt gebruikt om vooroordelen of maatschappelijke oordelen in stand te houden.
1: Ja, precies. Dat is precies waar feministen tegen ageerden. En dat is ook iets waarvan je nu ook nog zou kunnen zeggen van... De psychiatrie doet dat nog steeds.
0: Op welke manier doen ze dat nog steeds?
1: Nou, een diagnose is eigenlijk een manier om afwijkingen van de norm te labelen. En daar is altijd een politieke strijd rondom gaande. Want welke afwijkingen label je dan? En wat noem je een stoornis? En wat noem je normaal? Dus dat is vandaag de dag ook nog steeds een vraagstuk.
0: Dat bijvoorbeeld dat rouw in de DSM, in het diagnostisch handboek komt.
1: Ja,
0: terwijl je ook kan zeggen, rouw is niet een stoornis. Dat hoort gewoon bij het leven, er is iemand dood.
1: Ja, precies.
0: En je hebt verdriet.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld ADHD zou je het ook bij kunnen zeggen. Dat is ook een diagnose die vaker en vaker mensen krijgen. Terwijl je dan ook zou kunnen zeggen dat zijn menselijke eigenschappen. Afgeleid zijn of slordig zijn, chaotisch zijn. Wanneer is het nou een label waardig en wanneer
0: is het gewoon een karakter?
1: Gewoon onder persoonlijkheden en gebreken en talenten die iedereen heeft.
0: Hoe speelt het feminisme hier een rol in? Krijgen vrouwen andere diagnoses nog steeds dan mannen?
1: Nou, vandaag de dag hoor je heel veel feministen die het hebben over onderdiagnose. Dus juist dat vrouwen niet zo vaak bepaalde diagnoses krijgen als mannen. Dus dat hoor je dan bijvoorbeeld bij ADHD en autisme. Dat vrouwen daarin een soort inhaalslag te maken hebben. En daar klinkt eigenlijk het idee in door dat het goed is om een diagnose te krijgen. Dat het een soort vorm van emancipatie is om een diagnose te krijgen.
0: Mensen zijn ook vaak heel blij met hun diagnose. En dan zeggen ze, alles valt op hun plek, ik begrijp mezelf beter. En dan passen ze hun leven daarop aan.
1: Ja, precies. Dat het een enorme opluchting is, inderdaad. En dat het wordt gezien als een vorm van erkenning. Maar daarin zit dus precies een heel groot verschil met de feministen van toen. Want voor hun was niet het probleem onderdiagnose, maar overdiagnose. Dus toen was het idee veel meer, er wordt te veel gediagnosticeerd. En ook het idee dat een diagnose een soort stigma is, of een stempel waar je niet meer van afkomt. Dus dat beeld van een diagnose als iets negatiefs naar iets positiefs, dat is helemaal gekanteld.
0: Dat is wel interessant. Hoe sta jij daarin? Vind jij dat toch een goede ontwikkeling? Of denk je van, goh, het gaat toch weer over normaliteit die wordt opgedrongen?
1: Ja, ik neig wel iets meer naar dat tweede, dat we er kritisch over moeten blijven. Maar ik vind het wel heel dubbel, want ik begrijp ook dat mensen, dat diagnoses mensen heel erg kunnen helpen. En ook dat beeld van een diagnose als een vorm van erkenning en opluchting, dat is ook best wel selectief. Dus dat hoor je bij bepaalde diagnoses. Bijvoorbeeld ADHD of autisme. Maar er zijn ook diagnoses die mensen helemaal niet zo fijn vinden om te krijgen en die ze wel degelijk nog steeds ervaren als een stigma.
0: Welke zijn dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij borderline hoor je dat wel vaker.
0: En borderline wordt volgens mij vaker bij vrouwen gediagnosticeerd.
1: Ja, dat is wel heel lang het idee geweest. Ook dat dat een vorm, dat dat een hele seksistische diagnose was. Dus dat vrouwen die heel lastig waren, die diagnose eerder kregen. Terwijl ze misschien bijvoorbeeld een trauma hadden of iets heel naars hadden meegemaakt. waar hun gedrag een normale reactie op was. Maar ik hoorde wel dat, ik ben daar geen expert op dat gebied, maar ik hoorde wel dat borderline nu ook vaker bij mannen wordt toegepast. Dus dat het wel rechtgetrokken is.
0: Dat het aan het gelijktrekken is.
1: Ja, precies.
0: Ja, de vraag, de jaren 70 vraag, blijft natuurlijk als een kind heel druk is. Ja, is die dan gewoon lastig voor de docent? Heeft de docent een probleem?
1: Mm-hmm.
0: Of moet het kind een diagnose krijgen?
1: Ja,
0: en wat is de normaliteit eigenlijk?
1: Ja, precies. En ook, wat is het beste om dat voor dat kind en ook om het gedrag van dat kind aan te passen, zodat je het krijgt hoe je het wil hebben?
0: Met medicatie of op een andere manier, zodat jij een lekker bruikbaar kind krijgt?
1: Ja, precies. Want diagnoses zeggen ook vaak iets over wat je wel of niet moet accepteren of aanpassen. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd te laat is, dat vinden mensen dan vervelend en slordig. Maar als diegene dan diagnose heeft, dan denken mensen, oh, dan begrijp ik het, diegene kan dat niet anders. Dus daarmee brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen mensen die we wel verantwoordelijk houden voor hun gedrag en mensen die we niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag.
0: Je had vroeger ook frigiditeit. Dat was ook een psychiatrische diagnose. Een vrouw die geen zin had in seks, die was frigide.
1: Ja, precies. Ik ben bijvoorbeeld ook in mijn onderzoek feministen tegengekomen die zich heel erg verzetten tegen de diagnose vaginisme. En dan zeiden ze, dat is eigenlijk een nieuwe vorm van frigiditeit. Een vrouw die geen seks wil hebben, daar plakken we maar een label op, die ziek. Terwijl misschien wil die vrouw dat wel gewoon niet.
0: Misschien heeft ze gewoon geen zin.
1: Ja, precies. Maar dat was dan wel ook weer heel controversieel. Want wat vond die vrouw er zelf eigenlijk van? Die feministen hadden soms ook wel de neiging om voor andere vrouwen te zeggen dat haar vaginisme bijvoorbeeld een politieke daad van verzet was. Terwijl die vrouw daar zelf misschien heel veel last van had.
0: Jij doet onderzoek naar het verleden, naar feministische kritiek op de psychiatrie.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijk gaat het ook heel erg over nu. En misschien ook wel over wat psychiatrie eigenlijk is en doet.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zie jij dat? Zie je het ook als een vorm van activisme?
1: Soms vind ik dat wel lastig om uit elkaar te houden. Want je merkt wel dat als je in de geschiedenis duikt, dat dingen altijd veel complexer zijn dan je in eerste instantie dacht. Dus ik begon mijn onderzoek bijvoorbeeld heel erg met het idee van, nu zijn feministen heel erg voor diagnoses en vroeger waren ze heel erg tegen diagnoses. Maar naarmate ik die geschiedenis in ben gedoken, zie ik ook alweer dat het allemaal complexer is en dat er golfbewegingen in zijn geweest. En dat de ene feministische beweging het ene vond en de ander weer het andere. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de diagnose PTSS, dan hebben feministen, dus post-traumatic stress syndrome, dan hebben feministen zich juist heel erg ingezet dat vrouwen die diagnose kregen, bijvoorbeeld omdat ze een trauma hadden door seksueel geweld. Dus dan werd de diagnose ook juist aangegrepen als iets goeds en ingezet voor feministische doeleinden.
0: Dus het is ook weer niet zo zwart-wit. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zie je eigenlijk gebeuren? En hoe zou je het zelf graag voor je zien? Kritischer op de psychiatrie, op diagnoses?
1: Ja, ik hoop dus wel dat we een soort nieuwe kritiek op de psychiatrie gaan zien. En ik denk, als ik hoopvol ben, dat dat ook wel gaat gebeuren. Want af en toe hoor je ook wel van die kritische geluiden. En bijvoorbeeld, je hebt nu ook de opkomst van de neurodiversiteitsbeweging. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, dat het juist goed is om autistisch te zijn, of dat je dat moet vieren, dat iedereen zijn functie heeft in de samenleving.
1: Ja, precies, dat er verschillende soorten breinen zijn en dat we dat kunnen vieren als een vorm van menselijke diversiteit. En dat vind ik heel dubbel, want in die term neuro zit natuurlijk nog steeds heel erg dat idee dat het in je hersenen zit.
0: Oh ja, het klinkt interessant. Dank je wel en ik wens je veel succes, Annelies van der Meij. Dank je hartelijk. En dit was het Oog. Morgen dan zit hier Rob Tripp en voor nu een hele warme nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus en heel boos wordt, yeah, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. 1 zwemmer is omgekomen, 2 anderen zijn gered en naar een 4de persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.